0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn twee van de drie wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

fashion.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel en Bastiaan. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Vrijdag 22 mei. Goedemorgen. Goedemorgen, Bastiaan.
3: Goeiedag.
2: Onder al een stralende hemel hier naartoe fietst.
3: Nou zeg,
2: ja.
3: Ik kon bijna gewoon een t-shirt komen.
2: Het wordt een mooie dag, hoor je zo meer over. De minister van Asiel, dat hoorde je ook al net bij de NOS. Het gaat ook over Rijsselse gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen aanspreken. We spreken straks het COA over Rijssel.
3: Het COA dat er ook op wil wijzen dat ook veel mensen niet per se tegen die opvang zijn.
2: We bellen de organisatie van het festival Rips and Blues in Raalte.
3: En dat heeft geluk met het weer voor het komende Pinksterweekend. Want het wordt lekker warm, zeg maar gerust heel warm.
2: Misschien nu wel weer te warm. Het weer dus voor dat weekend. Het verkeer hoor je ook de nieuwsquiz gaan we spelen. Er zijn nog bordjes te verdienen. En lekkere muziek ook nog tot 9 uur bij ons bij Radio Oost. Beginnen we hier vrijdag met Hanson en Bob.

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen.
1: En welkom op vrijdag de 22e van mei. We staan aan het begin van een warm en extra lang Pinksterweekend. Dat komt goed uit dus. Maar voor het zover is, komen verschillende Tweede Kamerleden vandaag nog naar Enschede voor een werkbezoek aan Quix Quantum. Dat bedrijf is een spin-off van de Universiteit Twente. Is het enige Nederlandse bedrijf dat een volledig fotonische quantumcomputer bouwt. Ze werken daar met lichtdeeltjes in plaats van supergeleiders. Kortom, ze bouwen hele snelle computers en volgens de laatste technologie kan wel eens extra belangrijk zijn nu data steeds sneller wordt verwerkt en gebruikt in Europa. Om ook onafhankelijker te worden van de Verenigde Staten. En denk je nou bij fotonische chips en fotonische quantum, snap ik er nog steeds helemaal niks van. Kijk dan vanaf begin juni naar het nieuwe programma Toekomstmakers.
0: Heel goed.
1: Op TV Oost. En dan, waar dit soort bedrijven worden uitgelegd.
0: En dan weet jij hoe fotonische chips werken met lichtdeeltjes in plaats van supergeleiders?
1: Ik ga een poging doen het met te laten uitleggen.
0: Ja, dat is heel goed.
1: En daarmee ook de kijker dus. Hey,
0: ja, ik vond de bottom line snelle computer, vond ik een goede uitleg.
1: Ja, ik weet alleen dat fotonische chips, dat zijn chips die werken op licht.
0: Ja.
1: In plaats van op een andere manier, waardoor er veel meer op zo'n chip te zetten is. Het veel sneller werkt, het kleiner is. Kortom.
0: En die bijna geen elektriciteit nodig heeft.
1: Ja, dat is energiezuiniger. Ja. Kortom, op alle aspecten eigenlijk gewoon efficiënter dan de chips die we nu gebruiken.
0: En houd die ontwikkeling in Twente in de gaten. Want dat gaat de laatste jaren een vlucht. Komende jaar een vlucht nemen. Andere zaken dan die vandaag gebeuren. De Open Hofkerk in Kampen krijgt vandaag de Overhoopprijs. Kerk krijgt de prijs voor het kerkasiel, waarmee de uitzetting van het Oezbeekse gezin Baba Jans al sinds november 2004 wordt voorkomen.
1: En op het Johan Cruijffkoord in Zwolle, van Kampen naar Zwolle, is vandaag jawel een panna-toernooi. Alle kinderen kunnen daar meedoen en zich kwalificeren voor het NK Panna Knockout.
0: Internationale Dag van de Biodiversiteit is het. Daarom doen meer dan 11.000 basisscholieren ook uit Overijssel vandaag mee aan de schoolplein safari. Daarbij gaan ze de biodiversiteit op de eigen schoolpleinen onderzoeken.
1: En over biodiversiteit gesproken, worden vandaag in Friesland 350.000 pootaaltjes uitgezet.
0: Kijk.
1: Dat zijn babypalinkjes die de Friese wateren moeten herbevolken. Het is bedoeld om de palingstand daar weer wat op peil te brengen.
0: Ja, want die kunnen niet meer door de kust komen. Die aaltjes, zoals je weet, in de Sargassazee geboren en dan hier naartoe zwemmen en dan niet verder komen. Nou ja,
1: houd zoals vandaag, je weet.
0: Ja, zoals je weet. Nu in ieder geval wel
1: nou,
0: weer.
1: Ja,
0: dat is echt een bekend verhaal. Ieder jaar vertellen we het volgens mij trouwens ook weer.
1: Ik wist het niet.
0: Nee, wist je het nog niet? Oh, nou goed. Het is een fenomeen. Al die hele kleine beestjes zwemmen dus de hele oceaan over. Om dan hier te stranden.
1: Om in Friesland
0: niet meer te komen. Nee, want die komen er dus niet meer in. Nou ja, in ieder geval. Houd vandaag rekening met drukte op de wegen. Aan het begin van het lange Pinksterweekend. ANWB verwacht grote drukte richting de kust. Vanwege het mooie weer natuurlijk. Maar daar hebben we dan Suzanne en Freek in Gelredome. De DTM-races in Zandvoort. Harry Styles in Amsterdam. De Friese fiets-Elfstedentocht. Het uitzetten van de palinkjes. En de opwekking in Biddinghuizen. En dat zorgt allemaal voor heel veel extra drukte. Vorig jaar, op de vrijdag voor Pinksteren, stond er meer dan 1000 kilometer file tijdens de spits. En daarmee was het de drukste vrijdag van het jaar. Dus onderschat het niet.
1: En dan is het ook nog de dag van het kasteel. Ja, dan gaan mensen ook nog naar kastelen toe. Dat kan. Vanaf vandaag zijn meer dan 160 kastelen, buitenplaatsen en landgoederen open voor publiek. Ook bij ons in de provincie. Het is eigenlijk het weekend van het kasteel. Want tot en met maandag kan je ze bezoeken.
0: En dan wil ook iedereen nog naar Stokkum bij Markelo. Want daar gaan ze namelijk vandaag oliebollen bakken. De oude raad van de openbare basisschool gaat aan de slag met beslag en hete olie.
1: Lekker weer ervoor.
0: Heel goed weer ervoor.
1: De Formule 1 is in Canada aangekomen. Daar begint vandaag de eerste vrije training op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal. 6:30 vanavond is die training. En dan gelijk erachteraan, want het is een sprintweekend, om 22:30 de kwalificatie voor de sprintrace. De race is zondagavond om 10:00 PM, is laat.
0: Kunnen
1: maar
0: we nu
1: zijn
0: kijken?
1: Maandag toch vrij,
0: jazeker.
1: Dus wat maakt het uit?
0: Zeker, wij kunnen kijken in ieder geval. Dat lijkt mij heel goed. Eredivisie voor de vrouwen beleeft vandaag de laatste speeldag. Vrouwen van FC Twente spelen thuis tegen PSV, dat al kampioen is. Maar Twente kan nog wel tweede worden. PEC Zwolle speelt uit tegen ADO en moet zorgen dat het vijfde is en blijft in de eindstand.
1: En dan is het ook nog internationale Sherlock Holmes Day vandaag. De hoogbegaafde detective die eind 19e eeuw allerlei mysteries en misdrijven oploste, is de meest verfilmde fictieve figuur. Bijna 200 films zijn erover gemaakt. De bedenker, schrijver Sir Arthur Conan Doyle, die werd in 1859 geboren. Nou,
0: op deze dag, ja.
1: Leuk.
0: En waar had Sherlock Holmes zijn kantoor?
1: In Londen.
0: In Londen. In Baker Street. Daar heeft Jerry Rafferty een nummer over gemaakt. Dat hoor je dan nu.

0: Wat staat er allemaal in de krant vanmorgen? Op de voorpagina van het AD lezen we dat er een betere bescherming is tegen drones. Nederland werkt aan een betere beveiliging tegen drones. Tientallen bedrijven die testen de afgelopen weken in Marknesse of ze aan strenge militaire eisen kunnen voldoen. NAVO-landen wisten de afgelopen maanden namelijk niet goed wat te doen tegen drones die zonder toestemming door het luchtruim vlogen. Maar tijdens een NAVO-oefening in Marknesse demonstreren bedrijven hoe het wel kan. Met hypergevoelige radars en camera's kunnen vliegende indringers nauwkeurig worden gevolgd en andere drones onschadelijk worden gemaakt.
1: Ook in de Volkskrant daarover een grote artikel, grote foto bij, met allerlei mensen in militaire pakken en burgerkostuum en heel veel beeldschermen. Het is allemaal wel wat koud natuurlijk, hè? Race tegen de klok, dubbele punt, drone tegen drone. De oorlog van nu en de toekomst is een oorlog met drones. En dus ging de NAVO testen, inderdaad, zoals Bastien al zei. Het klinkt inderdaad wat koud. Als onze drone groen licht geeft, dan volgt terminale nadering. Nou, lekker dan.
0: Op de voorpagina van de Telegraaf het verhaal dat het kabinet de plannen rond de AOW volledig moet intrekken. De bezuinigingen rond de WW en de VIA, die moeten tijdelijk buiten haken worden geplaatst. Nederland heeft een breed akkoord nodig over het groeivermogen van de economie. Dat zegt de voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW. In zijn eerste interview, de nieuwe voorzitter sinds zijn aantreden. Hij probeert een oplossing te vinden voor het conflict waarin vakbonden en kabinet zijn beland. Hij zegt: ik wil geen sociaal akkoord, maar een breed akkoord over investeringen en ondernemerschap. Dus op heel veel gebieden, of het nou gaat om AOW, WW, WIA, loopt het allemaal nog niet echt soepel.
1: Nee. Ook niet soepel. Klimaatverandering natuurlijk. Hooikoorts, huidkanker, tropische infectieziekten en andere klimaatkwalen liggen op de loer. Groot artikel in de Volkskrant. We zien een foto met twee mensen op het strand met ontbloot bovenlijf. De meneer is al wat verbrand. Ze proberen zich nog in te smeren met gratis zonnebrandolie van de gemeente Wassenaar. Nou. Dat is echt zo'n dispenser die op het strand staat, inderdaad. Een smeerpaal heet het. Toch andere connotaties bij, maar toe maar. Het is een smeerpaal. Ik ga even naar de smeerpaal. Lekker. Als Nederland niet met extra maatregelen komt, dan vallen er jaarlijks, in 2050 hebben we het dan over, 3 tot 6 keer zoveel hittedoden als nu. Het is ook geen grapje natuurlijk. Onderzoekers schrijven dat. Beleid kan de gezondheidsrisico's van klimaatverandering dempen, maar de bal ligt bij de politiek. Ja, je kunt niet alles op de politiek afschrijven.
0: Politiek, kom eens op.
1: Verantwoordelijkheid ook maar eens nemen en gaan naar die smeerpaal.
0: Ja, ik zie ze ook op ieder tenniscomplex tegenwoordig. En dan staat erbij: eerst smeren, ja, dan serveren. Zeg waar.
1: Dat geldt ook voor het terras. Eerst smeren, dan serveren. Maar het is ook wel. Ik zit dan ook te vaak, denk ik, dat ik denk van. En dan voel ik het al erbij, dus eigenlijk al te laat. Mm. Denk, ik moet nu toch echt iets op mijn hoofd smeren.
0: Ja. Nou, naar de smeerpaal.
1: Ja, de smeerpaal.
0: Komt van alles uit. Dan naar nu.nl. Zij hebben een verhaal over scholen die hun examensurveillance steeds meer uitbesteden. Examenkandidaten zien steeds vaker niet hun eigen leraar, maar een buitenstaander toezichthouder. Blijkt uit een rondgang van nu.nl. Die surveillanten die worden onder meer ingehuurd omdat er extra geld is voor werkdrukverlichting. En leerlingen vaker ook aanvullende hulp nodig hebben. Maar er is ook wat kritiek. Van de 173 middelbare scholen waar nu.nl mee sprak, maakt bijna 2/3 die examenweken gebruik van buitenstaanders als surveillant. Bijvoorbeeld een school in Eindhoven, om zo de werkdruk op de leraren een beetje te verlichten. Medewerkers mogen ieder jaar samen kiezen hoeveel ze zelf willen werken als surveillant en hoeveel dan extern wordt ingehuurd. En daar wordt dus steeds meer gebruik van gemaakt.
1: Twee pagina's, groot foto's en een artikel in Trouw over de demonstratie die solidariteit uit moest stralen gisteravond met vluchtelingen. Uiterst rechts probeert asielbeleid in elk debat verder aan te scherpen, is de kop bij het artikel. Politieke stemming is radicaal omgeslagen. Een wet over het verlichten van de vreemdelingbewaring wordt door rechtse partijen aangegrepen om juist zo streng mogelijk te zijn. Daartegenover staan dus de mensen die geen bezwaar hebben tegen vluchtelingenopvang. We moeten laten zien dat het gematigde midden met meer is. De asielminister buigt mee met uiterst rechts, dat de coalitie telkens maar slap noemt. En veel mensen hebben ook helemaal geen probleem met asielopvang. Gaan we straks over praten met het COA Overijssel. We zien foto's van allerlei mensen in Utrecht gisteravond. Die allemaal bordjes omhoog houden. Zeg ja tegen het AZC. Ik zag ook een ander bordje, zie ik hier nu niet. Maar iemand die een bordje had gemaakt met JZC.
0: Ja, dat wilde ik net zeggen, ja.
1: Ja, die vond ik ook goed bedacht. En een jongetje op de schouders van zijn vader of moeder steekt enthousiast een bordje omhoog. Wij zijn met meer.
0: Nou ja. Op de voorpagina van de Telegraaf gaat het ook over Samen Sterk, maar in dat geval over de koninklijke familie.
1: Zij staan, de fotosessie was. Ik weet het.
0: De fotosessie was gisteren. En Alexia die doet toch een soort. Ik weet niet. Alexia had er dit keer wel zin in. Zij is toch vaak een beetje de prinses die erbij loopt. Ja, als in, ik maar in een andere familie geboren.
1: Moet dit nou?
0: Ja, maar ze had er zin in. Gisteren breed lachend samen met Ariane. En de kroonprinses. Amalia, die kijkt er enigszins schamper naar van. Wat gebeurt hier?
1: Wat doen mijn zussen?
0: Prins Ariane giert het uit van het lachen zodra haar zus Alexia tijdens de jaarlijkse fotosessie van het koninklijk gezin spontaan rug aan rug met haar gaat staan, alsof ze twee zangeressen uit een girlband zijn. Koning Willem-Alexander kijkt trots en geamuseerd toe, staat erbij. Amalia rijdt er het haren van te denken, terwijl koningin Maxima alvast een stralende lach naar de fotografen stuurt. Koning Willem-Alexander gebruikt dat moment trouwens ook om alle onrusten en met name het totaal verwerpelijke geweld richting hulpverleners ook te veroordelen.
1: Goed dat hij daar nog even op terugkomt, ook tijdens zo'n blij moment trouwens. Ik hoor wel veel interpretatie bij een kiekje. Dat er allerlei gedachten en gevoelens werden geïnterpreteerd van de prinsessen. Ja, niet door jou, door de krant.
0: Ja,
1: de
0: krant. Wordt alweer helemaal inderdaad een soort een soort sprookje omheen, een verhaaltje omheen.
1: Precies. Ja,
0: het is gewoon een foto.
1: Het is een foto. Jaarlijkse fotosessie van de koninklijke familie. Nou, je moet het ook leren. Je moet je ook denken van, ik heb hier gewoon zin in. Dit is leuk. Dit gaan we doen. Ja. Foto's maken.
0: Ja, zeker.
1: Ja, het is weer gelukt.

0: Robert Gray en zijn band staan gewoon op Riffs and Blues, hè? Komend weekend.
1: Oh, wauw.
0: In Raalte, ja. Robert Gray en met Right Next Door. Het was veruit zijn grootste hit. Daarmee is na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws.
2: Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week daarop aanspreken. Gemeenten moeten dan op het ministerie komen uitleggen waarom ze hun zaken niet op orde hebben. Op dit moment voldoen 250 van de 342 gemeenten namelijk niet aan de spreidingswet. In Overijssel vangen 10 van de 25 gemeenten helemaal geen asielzoekers op. 7 gemeenten vangen juist meer vluchtelingen op dan eigenlijk nodig is volgens de spreidingswet. Kunstgrasfabrikant Tencate uit Nijverdal wordt door de Europese Commissie beschuldigd van het maken van verboden kartelafspraken. Volgens Brussel heeft het bedrijf hiermee de markt voor kunstgrasvelden jarenlang vervalst. Als uit onderzoek blijkt dat dit daadwerkelijk is gebeurd, dan kan het bedrijf een boete van honderden miljoenen krijgen. Tencate zou samen met 2 andere bedrijven prijsafspraken hebben gemaakt over de recycling van oude kunstgrasvelden. Concurrentie moest hierdoor meer betalen en werd buitengesloten bij de aanleg en recycling van die sportvelden. Ook gemeenten hebben door de prijsafspraken mogelijk te veel betaald. Tencate gaat de beschuldigingen bestuderen en wil verder nog niet reageren. Een gebouw waarin studentenverenigingen zitten in Enschede is per direct gesloten omdat het pand niet veilig genoeg is. Volgens experts van de Universiteit Twente voldoet het gebouw niet aan de eisen voor brandveiligheid en hygiëne. Het gaat om het gebouw De Pakkerij in het centrum van de stad. In dat gebouw zitten 4 studentenverenigingen. Het pand blijft in ieder geval 3 weken dicht. In die weken gaat de vereniging samen met de universiteit de situatie proberen te verbeteren. Als de maatregelen eerder klaar zijn, dan kan het gebouw ook eerder open. En er staan geen verkeersregelaars meer bij de afgesloten Spolderbergbrug in Zwolle, omdat ze te maken kregen met agressieve automobilisten en daardoor hun werk niet meer veilig konden doen. De gemeente Zwolle noemt het onacceptabel en zegt dat er andere maatregelen worden genomen om de situatie op de weg veilig te houden. Door het vele sluipverkeer zijn ook nog de Thijsenbrug en de Katerveersluis beschadigd geraakt. De gemeente vraagt automobilisten daarom de officiële omleidingsroute te volgen. De Spolderbergbrug is al een paar weken dicht voor groot onderhoud en dat blijft nog zo tot eind juli. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Hep.
0: Dat is wel jammer. De Katerveerbrugje is echt zo'n historisch sluisje. Heel mooi, mooi bruggetje.
2: Ja, niet meer dus.
0: Nee, iedereen dendert dan daar overheen. Ja. Ja, nou. Dan maar naar het weer. Dat is wel mooi. Gieter Spannenburg, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Tenminste, Petra uit Hellendoorn, onze kant bezorgd, doet jouw concurrentie aan en voorspelt een mooie dag.
3: Heel goed.
0: Ja. Wel een beetje sluierbewolking in 11 graden, meldt zij vanuit Hellendoorn. Heel wat uit Frieseveen stuurt een paar foto's waar we de oranje gloed van de zon al zien tegen de onderkant van toch wat bewolking. En die zie ik ook wel in Hengelo. Het is niet helemaal helder nog.
3: Het is niet helemaal helder, maar je voelt eigenlijk al wel sinds gisterochtend dat je een hele andere luchtsoort terecht bent gekomen. Dat het zomerseizoen eigenlijk van start is gegaan. Dat de zon er voluit bij is. En gisteren was het voor het eerst sinds begin mei dat de temperatuur weer eens boven de 20 graden kwam. Dus wat dat betreft is er echt een grote stap gemaakt. Gaat wel gepaard met wat bewolking. Gisteren zagen we natuurlijk ook een hele tijd de stapelwolken die nog aan één klonterden. Hoort eigenlijk ook bij het begin van een fraaie periode. Daar zit een hoge drukgebied bij en daar komen die stapelwolken. Ja, die willen niet meer, kunnen niet meer hoger opgroeien, maar gaan opzij uitdijen. En vandaag komen er ook wel weer stapelwolken, maar die zijn veel minder prominent dan gisteren. En inderdaad, er is ook wat hoge sluierbewolking aanwezig. Maar de bewolking zullen we de komende tijd toch een beetje met een vergrootglas moeten zoeken. Het gaat vooral om de zon en de hogere temperaturen. Vandaag, vanmiddag op veel plaatsen, denk ik de eerste zomerse dag voor Overijssel. Officieel dan. Heel lokaal hebben we hem al een beetje gehad in een aantal achtertuinen. Op de meeste plekken nog niet, maar vanmiddag wel. 25 graden met veel zon en weinig wind.
0: Ja, en er kan nog best wat bij. Hè? De temperatuur gaat echt met forse stappen omhoog de komende dagen.
3: Het gaat nu echt met flinke sprongen. Morgen een dag met veel zon. Ja, ook weer een paar stapelwolkjes. Wat hoge bewolking, maar het is vooral de zon die het doet. 27 tot 29 graden heb ik staan. En zondag, een heel licht noordelijk briesje. Zakt die temperatuur, maar wat heet zakken als je ook nog op 26 graden uitkomt?
0: Zeker, dat is warm. En we hadden het net al in het krantenoverzicht over de smeerpaal.
3: Ja, zonkracht 6.
0: Ja, je moet wel smeren, hè? Want het is, dat ding dat die er fel op gaat, de zon.
3: Ja, dat ding dat gaat er fel op. Zeker mensen die bijvoorbeeld ook nog het water op gaan, dan krijg je de zon van twee kanten. Ja, het is toch altijd zaak om een beetje tussen 12 en 4 die heftigste zonneschijn misschien ook maar een beetje te vermijden. En als dat niet kan, ja, de bekende t-shirt met lange mouwen, dat is natuurlijk niet lekker bij 25 graden, maar toch, hij is wel fel.
0: En anders en de smeren dus, hè?
3: Smeren, ja. Maar sommige mensen vinden dat smeren smerig. Dus de andere spulletje uit. Dus je kunt dan ook natuurlijk een petje met zo'n flap achter in je nek. Is ja, maar, ook...
0: Sorry, want jij loopt hier weer voor af natuurlijk.
3: Nou, als het een leuke flap
0: heeft er een, zie ik, of
1: dat
0: niet?
1: Dat draagt toch niemand?
0: Nee, draag...
3: Ja, weet ik niet. Ja, of zo. Ja, een sjaal.
0: Een sjaal?
3: Bij 25 graden.
0: Ik geef het je ook te doen met kleine kinderen en dan smeren. Die willen dat dus helemaal niet. Dat is echt.
3: Nee,
0: maar toch doen, hè? Want die zijn natuurlijk, die huidjes zijn helemaal gevoelig.
3: Zeker. Maar of een wit katoenen dingetje aan.
0: Nou ja, wit katoenen dingetje wil ik nog wel aan.
3: Nou, maar een katoen is natuurlijk minder heet. Maar als je met dat synthetische. Ik vind vaak broeken en kleren van synthetisch spul, wat je tegenwoordig vaak hebt, dat wordt echt gloeiheet.
0: Ja.
3: Dat is wel een verschil met linnen of katoen.
0: Oké.
3: Zeker. Nou. Tip.
0: Goeie tip, Gita. Ja, ik zie ook wel eens meestal vrouwen die iets van oudere leeftijd zijn met zo'n grote zonneklep nog voor. Meestal ook nog van riet, gevlochten riet.
3: Zonneklep voor?
0: Ja, zo'n grote zonneklep.
1: Of zo'n grote hoed, natuurlijk.
0: Ja, of een hoed, of zo'n zonnehoed. Ja, dat vind ik dan nog wel weer leuk. Dat is mooi, zonneklep.
1: Zo'n strohoed.
0: Ja.
3: Strohoed, ja, die vind ik ook wel goed.
0: Oké, Gita?
3: Die gaan we allemaal kopen.
0: Stuur de foto.
3: Ja,
0: en de strohoed. Maar geen geintjes. Bescherm je goed tegen die zon. Want
3: zeker.
0: Die kan er fel op gaan vandaag en morgen en overmorgen ook nog wel. Gita, dankjewel. Tot over een uur.
3: Tot zo.

0: Alex Warren en Fever Dream. Bijna 7:15. Je luistert naar Radio Oost.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
2: Ja, het is weer vrijdag na een week afwezigheid. Omdat we vorige week vrijdag natuurlijk met de start van de Vinyltop 100 zaten. Is de Overijsselse nieuwsquiz terug. Zometeen na 8:00 stellen we jouw nieuwskennis weer op de proef. Te winnen zijn Marcel en Bastiaan ontbijtbordjes. Zoveel als jij wil. CQ, nou, zoveel als jij goede vragen beantwoordt.
0: Je moet er wel wat voor doen.
2: Jazeker.
0: Moeilijke vragen? Nee, maar je moet wel even het nieuws gevolgd hebben de afgelopen week. Dat doe je natuurlijk als je iedere ochtend naar ons luistert. Dan weet je al de antwoorden op de vragen. We maken het je niet te moeilijk. Meerkeuzevragen zijn het A, B of C. Het één van de antwoorden is goed.
2: Ja.
0: Een kwalificatievraag doen we net naar achter, denk ik.
2: Zoiets.
0: En dan na 8:30 gaan we hem spelen. Dan zetten we de klok aan. En dan hoeveel vragen je binnen 1 minuut goed hebt, zoveel bordjes. Dan zijn er te winnen.
2: Jazeker. Er zijn hier al mensen met 6 bordjes onder de arm het pand uitgegaan.
0: We hebben de uitzet voor het leven compleet nu.
2: Nou.
0: Dus wil je bordjes, doe mee. Nee, het zijn echt mooie bordjes. Marcel en Bastiaan, ontbijtbordjes. Dus dan wordt het ontbijt nooit meer zoals vroeger.
2: Nee, inderdaad. Collectors items.
0: Absoluut. Nou, vooruit. Houd ons in de gaten. Na 8:00 gaan we hem natuurlijk dus weer spelen. De nieuwsquiz.

0: Baby Tonight. Robert Palmer hoorde je op Radio Oost.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
2: Jazeker, tweede Pinksterdag kunnen wij lekker uitslapen. Maar dat betekent niet dat er niks gebeurt op Radio Oost.
0: Nee.
2: Het tegendeel is waar. Overijssel's mooiste gaan we weer uitzenden. We komen vers uit de vinylweek, maar we hebben alweer jouw hulp nodig voor de input van muziek. Want wat doen we tijdens Overijssel's mooiste? Het is een lijst met een x-aantal nummers.
0: 75.
2: Oh ja.
0: Top 75.
2: Ja,
0: gaan
2: klopt.
0: We doen. Ja.
2: Nee, klopt. Dus, ik was even in de war. Want vroeger was het concept überhaupt de Overijssel's mooiste. Ja. En deden we dat de hele dag volgens mij, zonder af te tellen.
0: Ah, oké. Okay,
2: maar inderdaad, de top van 75. Je hebt gelijk. We zijn op zoek naar 75 nummers van Overijsselse bodem.
0: Zeker, en dat is heel gevarieerd, hebben we de afgelopen dagen al geconstateerd. Van Herman Brood tot aan Bukkers, tot aan...
2: Snelle, Canvas, Montreal.
0: Ja, Typhoon,
2: maar ook de minder open deuren zijn altijd welkom in de lijst. Je kan stemmen via oost.nl/Overijssel's mooiste. Laat me raden. Herman Brood?
0: Ja, die heb ik erin gezet. Bukkers ga ik ook wel, heb ik ook genoteerd. Hebben we gisteren al gedraaid. Ilse de Lange kun je nog aan denken. Je kunt ook meer naar het volksere genre gaan.
2: Zeker.
0: Of neem iets van de Nieuwe Oogst. Onze Nieuwe Oogst. Laatste tijd Bertolf, Nomden.
2: Ja. Ja,
0: ook goede muziek.
2: Maar ook bijvoorbeeld een Ja-man met Laila.
0: Ik bedoel,
2: volkszanger uit Deventer/Kampen. Waar woont hij tegenwoordig? In ieder geval in de provincie.
0: Over zangers uit Deventer gesproken.
2: Ja.
0: Wie tip jij?
2: Ik tip Rob Dikkee.
0: Ah.
2: Kan niet ontbreken, al valt het me wel een beetje tegen dat dit nummer niet in de shortlist staat. Dus als je bij de zoeklijst zoekt naar Rob Dikkee, dan krijg je van alles. Dans in de regen, ik ben maar een mens, tevreden, je hoeft het niet alleen te doen. Maar mijn all-time favorite, die moet je dan even zelf invullen.
0: Maar dat kan wel, toch?
2: Eigen keuze. Ja, dat kan volgens mij aan het eind.
0: Ja.
2: Kan je een keuze zelf toevoegen.
0: Nou, de keuze van Bastiaan.
1: Overijssel's mooiste, top 75.

0: Live nog wel.
1: Ja, geen EBA.
2: Eigenlijk. Okay. Maar
0: misschien wel. Hier stond het niet. Het staat er niet bij dat dit een aparte versie
2: is. Ik was enigszins verrast door dat het een live versie was. Maar
0: hij zong iets anders, hè?
2: Hij zong iets anders. Ik was aan het meezingen en dan werd ik...
0: Dat is vervelend,
2: dat is heel vervelend. Ja. Daar ga je de fout in.
0: Zit je meezingen en dan zingen ze iets anders.
2: Ja.
0: Onbetrouwbare artiest. Rob de Kee, je kunt hem zelf kiezen. Natuurlijk in je top 75. Tweede Pinksterdag, de Overijssels mooiste. Overijssels mooiste. Alleen Overijsselse nummers en liedjes. Straks na 7 uur in de uitzending op Radio Oost hoor je meer over Rips and Blues.
2: Jazeker.
0: Gaat beginnen. Toch wel een bijzonder festival in Raalte het komend Pinksterweekend. Met grote bands. Robert Gray hebben we al genoemd.
2: Ja.
0: Fatal Flowers gaan we spelen. Nou,
2: Cultuurcafé gaat er opnames doen voor Cultuurcafé On Tour. Zeggen deze hele zomer langs verschillende evenementen. De studio, het café uit, de kroeg hieruit in onze eigen pand.
0: Ja,
2: en locatiekroegen neerzetten.
0: Nemen ze iedereen mee, ook barkeepsters, slaggevers, alles die kant op?
2: Ja,
0: denk
2: het wel. Okay. Met de hele club.
0: Ze hebben er mooi weer bij. En dat hebben we vandaag ook al. Dus hebben we onze verslaggever ook op straat gestuurd. Nu al, je hoort hem straks over het mooie weer. Natuurlijk, Bart Kieft is al onderweg.
2: Maar eerst het belangrijkste nieuws in Overijssel. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week daarop aanspreken. In Overijssel vangen 10 van de 25 gemeenten helemaal geen asielzoekers op. Kunstgrasfabrikant Tenkate uit Nijverdal wordt door de Europese Commissie beschuldigd van het maken van verboden kartelafspraken. En een gebouw waarin studentenverenigingen zitten in Enschede is per direct gesloten omdat het pand niet veilig genoeg is.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
5: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
4: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
6: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
4: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In de Amsterdam Arena zijn heuse popconcerten gaande.
0: Harry Styles, Jan.
7: Maar de jeugd van tegenwoordig, het had zo het Polygoonjournaal kunnen zijn.
0: Ah, fijn. Zeker.
7: Over popconcerten gesproken. No. Zometeen meer over Rips and Blues in Raalte.
0: En over het mooie weer van onze verslaggever. Die is al op pad.
7: Ja, zeker. Ik gok, aangezien het verslaggever Bart Kieft is, op een ochtend dat hij aan een zwembadrand zit.
0: Dat zou lekker zijn. Dan krijgen wij ook wat indirect wat verkoeling mee. Muziek straks van Ilse de Lange en van Phil Collins.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
3: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: Lekker worden met wakker worden. Lekker wakker worden met Phil Collins. Lekker worden, dat doe je ook. Lekker wakker worden met Phil Collins met de Motown klassieker You Can't Hurry Love.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. Welkom op deze vrijdag. We staan aan het begin van een lang en vooral warm Pinksterweekend. En Pinksterweekend betekent ook Rips and Blues dat op het punt staat om te beginnen.
0: Ja, wat minder mooi dan het weer. Te weinig opvangplakken voor asielzoekers. Gemeenten doen niet wat ze moeten doen.
2: Minister Van der Brink van Asiel en Migratie wil daarom gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen op de vinger stikken. Er is nu ook een kaartje waarop je kan zien hoeveel vluchtelingen er per gemeente worden opgevangen. Ook in Overijssel zijn er gemeenten die weinig tot niks doen. En dat is teleurstellend, zegt de minister.
3: We blijven roeien met de riemen die we hebben. En dat is door spoednoodopvanglocaties te vragen aan gemeenten. Dus er zijn manieren om het op te lossen. Alleen uiteindelijk heb je de bereidheid en de medewerking nodig van de gemeente. Ik stel gewoon vast dat er op dit moment onvoldoende plek in Ter Apel is. En dat dat natuurlijk totaal onwenselijk is en teleurstellend is.
2: Er zijn 10 Overijsselse gemeenten die helemaal niks doen aan opvang. 7 gemeenten vangen juist veel meer vluchtelingen op dan nodig is.
0: En we praten er trouwens over straks na 8 uur met het COA Overijssel. Dan verder in het nieuws vanochtend. De kunstgrasfabrikant Tenkate uit Nijverdal wordt door de Europese Commissie beschuldigd van het maken van verboden kartelafspraken. Volgens Brussel heeft het bedrijf daarmee de markt voor kunstgrasvelden jarenlang vervalst. Als uit onderzoek blijkt dat het daadwerkelijk ook is gebeurd, kan het bedrijf een boete krijgen van honderden miljoenen euro's.
2: De gemeente Enschede en de autoriteit persoonsgegevens die staan tegenover elkaar bij de Raad van State. Het gaat om de zaak van het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen. De gemeente Enschede deed dat om bezoekersaantallen te meten in de binnenstad. Volgens Enschede waren mensen niet te traceren, maar de autoriteit persoonsgegevens zegt wel en noemt het een inbreuk op de privacy. Eerder ging het om een boete van 6 ton... die toen door de rechter van tafel werd geveegd. Vond ook de toenmalig burgemeester van Enschede van Veldhuizen onterecht.
4: Wat wij ons echt afvragen of dit nou een redelijk en billijk besluit is van de autoriteit. En dat vinden we niet, want we hadden niet de intentie om dat te doen. Dat zegt de autoriteit ook. We hebben ook niemand individueel gevolgd, daadwerkelijk. Dus we hadden geen motief, er is geen daad. Maar er is wel een straf, en een hele hoge ook nog, van 600.000 euro.
2: Ja, die werd toen dus van tafel geveegd. Daar ging de autoriteit persoonsgegevens in tegen hoger beroep.
0: En dan een kwestie van een paar maanden geleden. Die stakende vrachtwagenchauffeur uit Tadzjikistan. Nou, dat is nog zeker niet opgelost. De chauffeur zette destijds zijn vrachtwagen stil op een parkeerplaats in Deurningen. Omdat hij naar eigen zeggen zijn loon niet ontving. Uiteindelijk won hij een rechtszaak van zijn werkgever. Maar nog altijd heeft hij geen cent ontvangen, vertelt verslaggever Arnoud de Vries.
5: Arbeidsuitbuiting, zo noemde FNV de situatie van de chauffeur uit Tadzjikistan. Die 10 maanden lang in zijn cabine moest leven zonder het loon te krijgen waar hij recht op had. Zijn staking leverde vervolgens veel aandacht op van landelijke media, Overijsselaars die hem boodschappen brachten, en er werd ook een crowdfunding opgestart. Dat leverde hem nog wel wat geld op. Maar ondanks de glasheldere uitspraak van de rechter betaalde zijn werkgever hem tot nu toe nog niets. Sterker nog, zijn baas heeft inmiddels faillissement aangevraagd. En dus is het maar zeer de vraag of Mohammed ooit zijn geld nog krijgt. FNV, dat hem bijstaat, probeert via verschillende juridische wegen nog wel om geld op te eisen. En ondertussen is Mohammed zelf weer teruggekeerd naar Tadzjikistan. En is die ook alweer werkzaam als chauffeur bij, uiteraard, een andere werkgever.
2: En de Open Hofkerk in Kampen die krijgt de Overhoopprijs vandaag. Dat is een prijs voor hoopgevende ontwikkelingen. Het draait natuurlijk allemaal om het kerkasiel, waardoor het Oezbeekse gezin Baba Jans de uitzetting van dat gezin al ruim een jaar wordt verhinderd. Zo'n prijs is mooi, maar de 4 kinderen van het gezin die willen alleen maar zekerheid over hun toekomst.
6: Na zoveel jaren in Nederland, dat je dan nog steeds geen veiligheid hebt, nog steeds niet die zekerheid, die huis die wij voor strijden, dat je dat nog steeds niet hebt. Ook al wil je het goede voor het land, mijn ouders willen werken, mijn broer die is afgestudeerd, we kunnen meehelpen.
7: Ja, het is niet fijn, vooral als je een mens bent en mensen is niet gemaakt om opgesloten te zitten. Vooral als hij niks fout heeft gedaan. En we hebben niks anders gedaan dan al die afgelopen bijna 12 jaar te integreren, naar school te gaan. Gewoon bouwen, meedoen met de samenleving, waar we de afgelopen 12 jaar deel van uitmaken.
0: Ja, Sinds 2024 zitten ze in die kerk die een doorlopende kerkdienst houdt om zo uitzetting inderdaad van het gezin te voorkomen. Vandaag dus de prijsuitreiking daarvan. Straks hoor je meer over het festival in Raalte, Ribs and Blues.

0: Laatste nummer van Ilse de Lange hoorde je. Get It Right.
1: Staat morgen natuurlijk op Ribs and Blues.
0: Mm.
1: In Raalte.
0: Ook nog?
1: Ook nog, jazeker. Voordat de Robert Cray Band, om nog maar een andere naam te noemen, gaat spelen op het podium van het festival. Ja, wat een weer is het voor Ribs and Blues. Want na een wat regenachtige editie vorig jaar staat vanaf morgen en het hele Pinksterweekend Raalte dus weer in het teken van Ribs and Blues. De weersvoorspellingen zijn een stuk beter. Dus ja, dat wordt lekker kluiven, denk ik.
0: Die spare ribs, ja, die kun je natuurlijk ook weer krijgen.
2: Ik denk dat er sowieso heel veel liefde in zit. We snijden de ribbetjes zelf, we kruiden ze zelf, we garen ze zelf, we marineren ze zelf. En dat maakt het compleet. Ik zal je één ingrediënt vrijgeven, dat is absoluut honing.
1: Ja, dat is het aspect ribs van Ribs and Blues. En dan heb je met de optredens het aspect blues te pakken. Meng dat samen en je krijgt Ribs and Blues. Jan Doppe is organisator. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Klaar voor?
3: Ja, helemaal. En ik heb ook meteen alweer een primeurtje voor jullie.
1: Oh.
3: Want wij zijn uitverkocht op zaterdag.
1: Kijk aan.
0: Hé, hey,
3: ja.
0: Mooi.
3: Dus dat is, was wel even een tijd geleden, maar het mooie weer gaf de doorslag blijkbaar.
1: Ja, daar ligt het aan, denkt u?
3: Nee hoor, natuurlijk het programma op zaterdag spreekt iedereen aan.
1: Dat en, ook.
3: Dat bleek al wel, maar als je dan ook nog bijna 4, 25 graden als weersvoorspelling krijgt, ja, dan gaat het snel.
0: Ja, ik ben enigszins teleurgesteld. Ik had nog plannen in mijn achterhoofd om zaterdag te komen, met name voor de

0: Dat is een tijdje geleden. Hoe belangrijk is het? Want we horen natuurlijk van alle evenementen en festivals dat de kosten steeds maar stijgen. Steeds meer regels waar je aan moet voldoen. Dan is het belangrijk dat er ook genoeg geld binnenkomt natuurlijk.
1: Nou, precies dat. En de laatste keer dat wij uitverkocht waren, dat is weer een paar jaar geleden. Dat was een avond met Anouk. En daarvoor was het een keer in 2017. Dus je maakt het niet elk jaar mee, maar dit jaar ging het helemaal goed. En dat is heel belangrijk voor ons, want die zaterdagavond, de zondag is eigenlijk altijd wel een hele goede dag. Maar die zaterdag, dat maakte een behoorlijk verschil. En ik denk dat we dit jaar rooskleurig tegemoet zien.
0: Hartstikke mooi. Dat komt natuurlijk ook door het programma. Jullie besparen niet op bands van naam en faam. Die willen ook allemaal wel naar Raalte komen?
1: Nou, die willen heel graag naar Raalte komen. Want dat is niet om arrogant te doen. Maar Rips & Blues staat ook in de muzikantenwereld echt vrij hoog in de lijst. Als het gaat om voorzieningen, geïnteresseerd publiek en echt een muziekfestival. Dat horen we altijd van alle artiesten. En dat is gewoon een ding wat in de muziekwereld bekend is. Onze boeker Frank Zating die doet er alles aan om de faciliteiten maximaal te maken. Dus artiesten komen heel graag naar Raalte.
0: Ja, dat moet wel, want ja, laten we eerlijk zijn, Jan. Het is natuurlijk geen Pinkpop, Coachella of Thorhoutweg dan natuurlijk.
1: Nou, ik zou haast zeggen, gelukkig niet.
0: Nee. Okay.
1: De omvang van het feest is behapbaar. We werken met 1000 vrijwilligers en kunnen daardoor de entreeprijzen relatief heel laag houden. Ik bedoel, €25 per dag. Dat is natuurlijk voor een programma van deze omvang minimaal. En daardoor kan het allemaal. En dat willen we graag zo houden.
0: Ja, het was natuurlijk wel gratis, hè? In een nog niet zo ver verleden.
1: Het was eerder gratis, maar toen was qua line-up was het vaak niet zo zwaar als nu.
0: Nee.
1: Wat we ook gewoon nodig hebben. En ik zal je ook eerlijk vertellen, ik bedoel, het kon gewoon niet meer na de corona. En met enorme kostenstijgingen. Als wij gratis hadden gedaan, dan waren we ook meteen failliet geweest.
2: Ja.
1: Dus,
2: merk je dan ook dat er ander publiek op afkomt? Want ik kan me zelfs herinneren dat ik ook nog wel eens op zo'n gratis editie ben geweest, terwijl ik mezelf niet per se zou omschrijven als bluesliefhebber. En misschien met kaartverkoop dat je toch echt de mensen die echt willen naar je festival toe haalt.
1: Ja, nee, dat klopt. En wij hebben natuurlijk bezoekers uit het hele land. En het zijn doelgroepen in alle leeftijden, maar het zwaartepunt ligt wel ergens tussen de 45 en de 70 plus, zou ik haar zeggen. Maar opa en oma die vroeger met een kleinkind naar binnen wandelden om twee biertjes te drinken, ja, die zullen we wellicht wat minder zien. Maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de liefhebbers van geweldige muziek, Rips en sfeer.
0: Ja, je zegt al, ik spreek geen blues, hè, want ik wilde net zeggen, blues is wel een rekbaar begrip in Raalte de komend weekend.
1: Ja, maar what's in the name, hè? Ja. Ik bedoel, Nossi Jazz Festival.
0: Zeker.
1: Ja, daar staat ook niet alleen jazz. En wij hebben ook nooit gesuggereerd dat wij op de zaterdagavond alleen maar blues programmeren. Tegenwoordig gebruiken wij het begrip roots en blues. En onder roots kan je heel veel muziekstromingen vangen.
2: Ja.
1: En alleen met blues, dat zou ook gewoon te eenzijdig zijn. Er hangt heel veel aan blues. Americana, country, blues, rock. Ja, je kan wel even doorgaan. Het gaat bij ons wel vooral altijd om verrassend, kwaliteit, echte muziek voor echte mensen, zeggen we dan.
2: Ja, nou, wat is dan die kwaliteit? Want Ilse de Lange en Robert Cray, de Robert Cray Band, die steken er natuurlijk bovenuit als namen die iedereen wel kent. Ook al heb je niet per se iets met die muziek. Maar heb je nog tips van de echte kenner?
1: Nou ja, de echte kenner, je vergeet bijvoorbeeld Tower of Power, dat is weliswaar.
0: Oeh, ja.
1: Als dat geen echte muziek is, dat draait al 40 jaar in de wereldtop, zou ik haast zeggen. En dat is nog steeds een verbluffende band. De wellicht vreemde eend in de bijt is Beach Boys Best, maar dat is dan de winnaar van die tribute.
2: Oh,
1: maar
2: ja.
1: dat is... als je praat over kwaliteit, dan

0: Ja, dat is het wel degelijk. Wij hadden in 2017 de echte Beach Boys nog. Met Mike Love en co. En dat was ook een uitverkochte avond. Maar we zijn ook blij met die Beach Boys best. Dat past eigenlijk ook perfect om onze zaterdagavond.
1: En zeker met deze temperatuur, Jan.
0: Ja, maar dan past er soms elke band nog, als je het gezellig hebt.
1: Hawaii hemdje aan, huppatee.
0: Precies dat, ja.
1: Ja, hartstikke mooi. Jan, heel veel succes. Mooi weekend, mooi festival toegewend. Ja, Tower of Power is natuurlijk de basisgroep bekend geworden bij Earth, Wind & Fire. Of zijn ze dat niet?
0: Is dat zo?
1: Oh, die heet ook de Tower of Power.
0: Ja, dat wordt heel vaak in één vakje gezet, maar...
1: Ja, dat is wel iets anders. Ja,
2: dat ligt toch wat gelukkig.
1: Oké, goed.
0: Het is zeker zo goed, laat ik het zo
1: zeker
0: zeggen.
1: Zeker zo goed, oké. Okay, nou, dan ga ik toch iets draaien waar ik dan toch misschien zondag nog voor naar Raalte toog. Want er zijn nog kaarten voor de zondag.
0: Ja. Zondag en maandag.
1: Ja. Zaterdag uitverkocht. Jan Dopper, een van de organisatoren van Rips & Blues en bestuurslid van het festival. Dank je, Jan.
0: Jullie bedankt.
1: Hier zijn de Fatal Flowers, The Younger Days.

0: Goldband met noodgeval. Straks na 19:30 is onze verslaggever al bij het zwembad. Met dit mooie weer natuurlijk. Gaat hij graag naar buiten.
1: Ja, of ergens anders.
0: Of ergens anders. We hopen het zwembad. Oké. Zou wel lekker zijn voor een vroege duik. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
2: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Half 8 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws.
1: Kunstgasfabrikant Tencate uit Nijverdal wordt door de Europese Commissie beschuldigd van het maken van verboden kartelafspraken. Volgens Brussel heeft het bedrijf hiermee de markt voor kunstgrasvelden jarenlang vervalst. Als uit onderzoek blijkt dat dit daadwerkelijk is gebeurd, dan kan het bedrijf een boete van honderden miljoenen krijgen. Tencate zou samen met 2 andere bedrijven prijsafspraken hebben gemaakt over de recycling van oude kunstgrasvelden. Concurrentie moest hierdoor meer betalen en werd buitengesloten bij de aanleg en recycling van de sportvelden. Ook gemeenten hebben door de prijsafspraken mogelijk te veel betaald. Tencate gaat de beschuldiging bestuderen en wil verder nog niet reageren. De politie is nog steeds op zoek naar 2 verdachten van een liquidatie in Zwolle afgelopen februari. In het bijzonder wordt gezocht naar 2 mensen die op een scooter wegreden over de Vondelkade op zondagavond 22 februari. Dat was vlak nadat een 34-jarige man uit Zwolle werd doodgeschoten in die straat. In het TV-Oostprogramma Plaats Delict zijn gisteravond beelden getoond van de 2 verdachten. Er wordt ook gezocht naar 3 getuigen die de verdachten mogelijk hebben zien rijden. De beelden zijn ook te zien in de Oost-app. Er staan geen verkeersregelaars meer bij de afgesloten Spolderbergbrug in Zwolle, omdat ze te maken kregen met agressieve automobilisten die daardoor hun werk niet meer veilig konden doen. De gemeente Zwolle noemt dat onacceptabel en zegt dat er andere maatregelen worden genomen om de situatie op de weg veilig te houden. Door het vele sluipverkeer zijn ook de Thijzenbrug en de Katerveersluis beschadigd geraakt. De gemeente vraagt automobilisten daarom de officiële omleidingsroute te volgen. De Spolderbergbrug is al een paar weken dicht voor groot onderhoud en dat blijft nog zo tot eind juli. En de melkfabriek van ikwileerlijkezuivel.nl uit Ommen gaat naar de beurs. Het bedrijf wil via aandelen 1,5 miljoen euro ophalen voor een nieuwe productielijn. Het bedrijf richt zich op melkveehouders in en rond Natura 2000 gebieden. Die boeren staan onder druk door stikstofregels en het bedrijf wil boeren helpen natuurinclusiever te werken. Ze krijgen een notering op de NPEX-index, dat is de beurs voor het MKB. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-app.
0: Voor het weer naar Gita Spallenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
11: Goedemorgen.
0: Yveske stuurt een foto uit Giethoorn. The heat is on, schrijft ze erbij. We zien de zon opkomen boven een plasje met stilstaand water. Maar ik zie ook nog wel wat wolkenstrepen flarden daar.
11: Ja, maar het is toch wel leuk als er nog iets in de lucht hangt.
0: Ja, dat is
11: voor de variatie.
0: Nou, niet als het een drone is, maar anders is het wel leuk als er nog iets
11: dat
0: in
11: klopt.
0: De lucht hangt.
11: Ja. En soms is, zoals gisteren, waren er misschien voor een aantal mensen te veel stapelwolken die toch wel wat aaneen
0: konden.
11: Het zag er wel mooi uit. Ja, en je ziet vanmiddag ook hoor dat er wat stapelwolken gaan ontstaan. Maar het zijn er al minder dan gisteren. Ze bedekken ook niet meer de hele lucht en de hele middag lang. Dus het ziet er gewoon heel mooi uit. We zijn echt de zomer ingegleden sinds gisteren. Met vanmiddag hoge temperaturen. Op dit moment is het een graadje of, nou, 13, 14. Ik denk dat het om een uur of 11 al 20 graden is. En dan ja, ergens halverwege de middag, rond een uurtje of 4. Dan zitten we op het hoogtepunt qua temperatuur. En dan zitten we op 4, 25 graden.
0: Ja, die wolken zijn niet meer dan een smetje aan het hemelsblauw humeur.
11: Klopt, ja. Alleen maar blauw is ook zo wat. Wel weer mooi filosofisch.
0: Ja, dat is vrij naar bluff. Komt uit het liedje.
11: Oh.
0: Ik had niet zelf bedacht. Helaas, Gita, anders stond ik hier niet als ik dit soort dingen zelf kon bedenken. Maar een mooie dag en uit die wolken valt niks.
11: Daar valt ook niks uit. Nee, dat is voorlopig ook niet aan de orde. Je ziet dat er morgen in de loop van de middag een heel zwak frontje overtrekt. Eigenlijk over het noorden van het land. Nou, bij ons wordt de zon misschien in de loop van de middag een klein beetje fletsig door hoge bewolking. Nou, een paar stapelwolken morgen, maar nog hogere temperaturen zelfs. Met 27 tot 29 graden. Dus een echte volwaardige zomerdag. En zondag eerst een paar feerieke mistbanken. En daarna veel zon en 26 graden. Ja, dat hele Pinksterweekend, dat blaakt in zomerwarmte.
0: Ja, het is alweer gauw te warm, hoor ik, Gita.
11: Ja, maar dat is
0: niet
11: normaal.
0: Klagen, maar
11: jawel, op het weer mag je altijd klagen, want we kunnen er verder toch niks aan doen. Dus als dat nou een mooie bliksemafleider is, dan vind ik het goed.
0: Ja, en Yveske stuurt nog snel een berichtje erbij. Als je goed kijkt, zie je een kring om de zon.
11: Oh,
0: en de regenboogkleuren van de bijzon.
11: Kijk, ja, dat is in de hoge bewolking, een sluierbewolking, dat je wat irisatie krijgt.
0: Ja, ik zie het.
11: Leuk.
0: Ja. Iets van een roze-paarse flat zie ik wel voorbij komen, inderdaad. Nou, mooi. Dus er valt eigenlijk nog genoeg te zien.
11: Altijd
0: als je
11: valt er
0: naar
11: genoeg
0: boven
11: te zien.
0: Kijk dan niet in die zon, want die zon wordt wel fel, hè?
11: De zon wordt wel fel, ja. En zonkracht 6 à 7 is het de komende paar dagen. En dat is dan vooral natuurlijk het middagverhaal tussen 12 en 4... dat je op de hoogste zonkrachten zit. Dus ja, flink smeren of beschermen is wel handig. Parasolletje op misschien ook. Om die zonkracht toch een beetje van je lijf af te houden.
0: Altijd verstandig. Gita, dankjewel. Tot over
11: tot straks.
0: Een uur spreek ik je nog een keer.

0: Bruce Hornsby en The Range. Veruit de grootste hit die hij had met zijn band is The Way It Is. En die hoorde je net.
1: Zonnebrilletje op de kop. Oh, wat heb ik dit gemist.
0: Biertje erbij.
1: Dit muziekje. Kijk, onze audiokoning Peter Heideman maakt veel kunstwerkjes. Maar dit vind ik toch wel een van zijn toppers. Want dit muziekje, dat geeft voor mij zo perfect het zomergevoel weer.
0: Heerlijk. Vogeltjes, hoor je ze?
1: Ja, en het is volgens mij voor het eerst in 2026 dat we dit muziekje weer van stal mogen halen. Want zomerswarm gaat het worden vandaag. En verslaggever Bart Kieft, die altijd weer of geen weer met een zonnebril op zijn kop loopt, is op pad alweer. Bart, goedemorgen. Ja, op het fietsje.
2: Goedemorgen. Ja, dit is toch geweldig, hè? Heerlijk. Dit is het oudste stadswandelplantsoen van Nederland. Dit is plantsoen De Worp in Deventer. En dit is ook
0: Bart. Als ik je even mag onderbreken. Ja. Volgens mij, je komt wat indirect tot ons. Zit er iets met een snoertje of een microfoontje niet helemaal goed? We hoorden wel je fietsbel goed, maar jou niet. Ja.
1: Even wat porren aan dat kabel.
2: Ja. Ben je inmiddels weer hoorbaar?
0: Ja, zeker. Dit is een stuk beter. Ja.
2: Ben ik hoorbaar?
0: Ja, je bent hoorbaar. Je was al hoorbaar, maar een beetje ver weg.
2: Ik probeerde een interessant verhaal op te werpen over het oudste stadswandelplantsoen van Nederland. Dat is De Worp waar ik op dit moment met het fietsje doorheen rijd. Met zicht op de IJssel, opkomende zon, het silhouet van de grote Leeuweniskerk, prachtig. En de Deventer Stadscamping, De Worp. Op de achtergrond, de vogels, horen jullie ze?
0: Ja,
1: zeker.
0: Maar ook vooral veel wind.
2: Ja, kijk eens aan. Die zingen. Oh, vooral veel wind. Die vogels die zingen met mij mee. Dus even kijken. Hier is een uitloper van de stadscamping. Het is drukker dan druk. Op het moment dat de stadscamping in Deventer vol loopt, dan is er een uitloopmogelijkheid. En daar staan op dit moment ook heel veel tenten, caravans. Noem maar op. Allerlei hippe kampeermiddelen. Tegenwoordig is dat zo. Dus even kijken of ik hier wat mensen tref. Het is hier rustig. Op dit moment rustig in die zin dat iedereen natuurlijk een lekker weekend heeft en probeert uit te slapen. Pinksterweekend. De uitstorting van de Heilige Geest is het officieel. Ik weet niet of jullie daar iets mee hebben, heren?
1: Vrij weinig, eerlijk gezegd.
0: Maar weinig uitgestoord nog de laatste dagen. Maar wie weet. Okay. Moet nog komen, hè?
2: Ja. Ja, ik rij eventjes hier. Nou, het is een etalagepop in de auto. Ik denk dat ik iemand tref hier. Maar dat is dus niet het geval. Eventjes verder zoeken hier de toilet. Daar komt een meneer aan. Oké, ik ga eens hier rechts. Meneer, goedemorgen. Dit is Radio Oost Werkservice. Hallo. Mag ik u even iets vragen? Waar komt u vandaan?
3: Ja, wakker.
2: Ja, u moet even de handen wassen. Oh, u gaat er even bij staan. Net wakker.
3: Ja, natuurlijk.
2: Ja, ik had het zo
3: graag. Wat ben je van me weten?
2: Waar komt u vandaan?
3: Uit mijn bed.
2: Geweldig, hoe bent u?
3: In een auto. Zo eentje met die dak omhoog.
2: Oké, een kleine camper.
3: Ja.
2: Aha, waar komt u vandaan?
3: Waar ik woon?
2: Ja.
3: In Jestermar.
2: Oké, dat is Friesland.
3: Ja.
2: En dan komt u naar het prachtige Deventer. Heeft u al goed om u heen gekeken?
3: Ja, we zijn hier al een dag of wat.
2: Ja.
3: En het is een mooi stadje.
2: Ja.
3: Leuk stadje.
2: Ja, u heeft de oogjes nog dicht, hè?
3: Oud, hè?
2: Ja, een hele oude stad.
3: Ja.
2: En weet u, dit plantsoen waar u nu staat en waar u kampeert op dit moment, het is het oudste stadswandelpark van Nederland. In 1699 wordt er al over gerept dat dit park er al was.
3: Dat is lang geleden. Gosh, 1699.
2: Ja. Ja, de Bonifatius is bij Dokken vermoord. Wanneer was dat? Moet u als Fries weten. Ook een beetje in die tijd. Nee, dat was nog veel eerder.
3: Nee, daar was ik niet bij. Dat kan ik niet weten.
2: Nee. Ik heb voor u, goedemorgen. Ik heb voor u het weerbericht. Het wordt vandaag 25 graden. Morgen 27. Zondag weer 25. En dan maandag gaat het weer naar de 28, geloof ik.
3: Oh, nou, dat komt goed uit, want ik ga straks naar huis.
2: U gaat naar huis? Ja. Hoe kan dat nou?
3: Nou, kijk, ja, er zijn dingen die ook moeten gebeuren, hè. Dat gaat gewoon door. En kijk eens. Ik gun het die mensen heel van harte. Maar het is mij hier nu echt een beetje vol.
2: Ja.
3: Een beetje te vol.
2: Ja, maar wel mooi.
3: Oh ja hoor. Okay. Ja. Maar wij waren dus de vorige dagen, de afgelopen week hier een aantal dagen. En,
2: is goed bevallen.
3: Ja, en toen was ik langs vol niet, hè?
2: Nee, oké. Okay. Goed, ik ga u verlaten. Goed in Friesland.
3: Ja.
2: En ik loop eventjes naar de volgende caravan. Ik zag hier zojuist wat beweging. Oh, dat is Duitsland volgens mij. Mevrouw, die loopt weer naar binnen. Meneer met de hond komt eraan. Goedemorgen, meneer. Mag ik iets vragen? Het is de werkservice van Radio Oost. Ik heb het weerbericht voor u voor de komende dagen.
4: Ik spreek Noord-Duits.
2: Noord-Duits?
4: Nee.
2: Noord-Duits. Wetter voor forecast.
0: Voorherzaken.
2: Voor die nächste...
4: Helemaal. Ja,
2: voor die nächste dagen, ja. Waarom zijn ze hier?
4: Voor camping. Ja. Voor camping.
2: Een weekend fijn zich daar.
4: Heel goed. Heel
2: ja?
4: Goed.
2: Ganz ja. Goed. Oké, dank je, dank je, dank je. Loop ik hier nog eventjes omheen. Er loopt nog een meneer richting de wasgelegenheid. Terwijl ik tussen de bomen doorkijk en die prachtige IJssel zie. Dat is natuurlijk de parel waar veel mensen ook op afkomen. Los van de stad Deventer. Even eens kijken, deze mensen hier. Goedemorgen mensen, mag ik heel even storen? De Radio Oost Werkservice. Hallo meneer. Ik heb het weerbericht voor u voor de komende dagen.
5: Nou?
2: 25-27.
5: Kijk, nou dat is wat we willen.
2: Dat zijn dingen hè?
5: Ja, dat ziet er heel mooi uit.
2: Ja, waar komt u vandaan?
5: Wij komen uit Rietmolen.
2: Rietmolen, dat is bij Haaksbergen?
5: Bij Haaksbergen, in de Achterhoek.
2: Oké, okay, ja, is het nog Overijssel?
6: Nee.
2: Op de grens, hè?
6: Het is allebei. Het is zowel Overijssel als Gelderland.
2: Kijk eens aan. Waarom naar Deventer? Waarom naar de stadscamping De Worp?
6: Hebben we afgesproken met de familie. Oh. Ja.
2: Oké, okay,
6: ja.
2: En die is inmiddels ook geland?
6: Die zijn ook geland.
2: En waar komen die vandaan?
6: Die komen uit Oosteind, in Brabant.
2: Oké, okay, dat is iets verder weg.
6: Ja.
2: Pinksteren, wat heeft u ermee?
6: Niet zoveel. Ja, vrije dagen zijn het.
2: Meneer, u begint te lachen.
5: Ja, nee. Pinksteren.
2: De uitstorting van de Heilige Geest.
5: Nee, maar we hebben wel een mooie vrije dagen. Ik heb verder niet zoveel met Pinksteren.
2: Nee, de verjaardag van de kerk noemen ze het ook wel.
5: Oh, is dat zo? Ja, en dat vlammetje, hè?
2: Dus de slingers, die mogen op de tent.
5: Nou, ja,
2: aan de scheerlijnen.
5: Ik ben niet zo religieus.
2: Nee, ik ben niet zo religieus. Wat gaat u doen de komende dagen?
5: Wij zijn eigenlijk gisteren gezellig een beetje eten in Deventer. En wij gaan zo dadelijk weer terug naar huis. Wij stonden voor één dag.
2: Eén dag. Gewoon lekker langer blijven. Het wordt schitterend weer. Het is een prachtige stad.
5: Ja, ja.
2: Heerlijke omgeving. Kijk om u heen.
5: Ja, maar thuis de tuinwacht.
2: Oh, de tuinwacht. Wie is de tuinman of bent u de tuinvrouw?
6: We zijn beide zijn we dat.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, veel plezier dan nog vandaag met de familie.
6: Dank u wel.
2: Uit Brabant. Die Brabanders blijven wel.
6: Ja, die blijven gewoon nog liggen daar. Die liggen gewoon
2: nog. Liggen nog te meuren.
6: Ja. Geen idee.
2: Oké. Okay, nou. Fijne dag en stiekem toch een beetje de verjaardag van de kerk vieren.
5: Zeker. Ja, oké.
2: Okay. De groeten. Dag.
0: Nou, Bart.
2: Nou, dat was hem.
0: Ja, heel goed. Bart, brenger van de blijde boodschap, 's ochtends vroeg, hoorde ik. Bart, goed werk weer.
2: Dankjewel.
0: 5 juni, 754, Bonifatius bij Dokkum van Boord. Ja. Dat is iets ouder dan het park. Bart?
1: Mooi stukje geschiedenis.
0: Ja, weten we dat
2: ook. Ja, dat klopt.
0: Ja, weten we dat ook weer. Bart weer op de fiets en door vandaag. Tijdens het mooie weer. En dan gaat die Bart Kieft. Hij is onderweg vandaag voor ons, voor de radio, voor RTV Oost. Om verslag te doen van mensen die genieten van het mooie weer en lekkere muziekjes.
1: Nou, zullen wij nog even genieten van dit heerlijk zomerse deuntje?
0: Ja, lijkt mij ook goed. Mooi.
1: Zo, cocktailtje erbij.
0: Heerlijk. Biertje open. Zal ik nog een biertje opentrekken?
1: Doe er nog eentje.
0: Nog eentje.
1: Laat de baas het niet horen.
0: Nee. Alcoholvrij. 0.0. 0.0. Ach, mensen, laat het allemaal waaien. Let it be.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week daarop aanspreken. In Overijssel vangen 10 van de 25 gemeenten helemaal geen asielzoekers op. Kunstgasfabrikant Tenkate uit Nijverdal wordt door de Europese Commissie beschuldigd van het maken van verboden kartelafspraken. En een gebouw waarin studentenverenigingen zitten in Enschede is per direct gesloten omdat het pand niet veilig genoeg is.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
10: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
9: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
11: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
9: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Zometeen op Radio Oost. Meer over de asielopvang in Overijssel. Want 10 van de 25 gemeenten in onze provincie doen niks aan opvang. En zometeen spelen we hem. Hoe ja, lekker zeker. Is het om straks in het zonnetje te zitten en dan een tropisch gerecht te kunnen eten van je Marcel en Bastiaan ontbijtbordje.
12: Gewoon 's ochtends buiten ontbijten met een Marcel en Bastiaan ontbijtbordje.
7: Wat wil je nog meer?
12: Beter wordt het niet.
7: Nee.
12: Misschien met muziek van Sommieux en Katrina and the Waves. Die hoor je zo.
13: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5.
3: Zien we je dan.
13: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
14: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
15: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
16: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. Nou, dat komt wel goed de komende dagen.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. 8 uur geweest. We staan aan het begin van een zeer zonnige vrijdag en het begin van een zonnig Pinksterweekend in Overijssel. Zometeen meer over Overijsselse gemeenten die onvoldoende vluchtelingen opvangen. Die zullen daarop worden aangesproken.
0: Ja, en de festivals en alle evenementen die worden georganiseerd de komende dagen, die hebben dus geluk.
2: Want dat zonnige Pinksterweekend komt er dus aan, merken ze ook bij Rips & Blues. Het festival in Raalte begint morgen. Maar als je nog geen kaarten hebt voor de dag van morgen, dan kan je er ook niet meer terecht.
3: Ik heb ook meteen alweer een primeurtje voor jullie. Oh. Want wij zijn uitverkocht op zaterdag. Dus dat is, was wel even een tijd geleden, maar het mooie weer gaf de doorslag blijkbaar. Het programma op zaterdag spreekt iedereen aan. Dat bleek al wel, maar als je dan ook nog bijna 4, 25 graden... als weersvoorspelling krijgt, ja, dan gaat het snel.
0: Voor de andere dagen zijn trouwens nog wel kaarten te krijgen. Dan minder zonnige zaken. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen op de vingers tikken. Er is nu ook een kaartje gepubliceerd waar je precies kunt zien hoeveel vluchtelingen er worden opgevangen in de gemeente, in een gemeente. Ook in Overijssel zijn er gemeenten die weinig tot niets doen. En dat is volgens de minister teleurstellend.
4: We blijven roeien met de riemen die we hebben. En dat is door spoednoodopvanglocaties te vragen aan gemeenten. Dus er zijn manieren om het op te lossen. Alleen uiteindelijk heb je de bereidheid en de medewerking nodig van de gemeente. Ik stel gewoon vast dat er op dit moment onvoldoende plek in Ter Apel is. En dat dat natuurlijk totaal onwenselijk is en teleurstellend is.
0: Ja, 10 Overijsselse gemeenten doen niks. 7 gemeenten vangen juist meer vluchtelingen op dan nodig is.
2: Ja, ook deze week ging het weer veel over de asielopvang en de protesten daartegen. Er was een debat in de Tweede Kamer deze week ook over die asielprotesten. Het COA komt voor een steeds moeilijkere opgave te staan omdat gemeenten niet voldoende plekken creëren. Ook andere mensen laten zich horen, bleek deze week. Mensen die niet tegen de opvang van vluchtelingen zijn. Die waren er bijvoorbeeld in Zwolle bij demonstraties rond het nog te bouwen AZC De Tippen in de wijk Stadshagen.
5: Ik denk dat de democratie op het spel staat. En ik mis er helemaal het leiderschap vanuit Den Haag.
6: Ik maak me druk om al het onrecht dichtbij, ver weg. Daar wil ik dan wat aan doen. Dus vandaar dat we hier staan.
2: En ook gisteravond in Utrecht was er een demonstratie van mensen die solidair zijn met vluchtelingen.
7: Ik ben zo spuugzat dat mensen zo onverdraagzaam zijn. Ik ben helemaal klaar mee.
8: Wij komen uit IJsselstein. Daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht te laten zien.
9: Wat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt. Ik vind het gewoon heel belangrijk om een tegengeluid te laten horen.
10: Wij zeggen, geen mens is illegaal. Wij zeggen, refugees are welcome here.
11: In dit land is heel veel mis, maar dat komt niet door vluchtelingen, niet door asielzoekers, niet door migranten. Dat komt door rechtse politiek die dit land heeft afgebroken. En we moeten ophouden met de schuld geven aan vluchtelingen.
0: En wij gaan erover praten met Marjon Antons. Ze is van het COA in Overijssel, of COA Noord-Midden-Nederland, zoals dat officieel heet. Mevrouw Antons, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: Ja, demonstraties gisteren van voorstanders, daar komen wij zo over te spreken. Maar nog eerst even de oproep van de minister die gemeenten gaat aanspreken op het aantal vluchtelingen die zij opvangen. Er is nu ook inderdaad een kaartje waar het allemaal heel duidelijk wordt wie wat doet en wie niks doet. Hoe gaat het COA daarmee om? Want COA is natuurlijk alleen maar de uitvoeringsorganisatie. Zit u nu op uw handen te wachten tot een gemeente wat aanbiedt? Hoe werkt dat?
12: Nou, in sommige gevallen bieden gemeenten zich op het ogenblik zeker naar Ter Apel bieden ze zich aan. Hè. Dat bleek gisteravond ook alweer de gemeente Gieten die direct aangaf van goh, wij kunnen dan nog in elk geval voor deze nacht wat mensen opvangen. Amsterdam heeft al aangegeven op korte termijn iets te willen realiseren. En daarnaast zijn wij als COA, in dit geval Midden-Noord, wij zijn in gesprek met de gemeentes om te kijken wat hier op korte termijn mogelijk is en ook op de langere termijn. Ja. En dat is onder andere ook met de gemeentes die op het ogenblik ogenblik. Weliswaar achter de schermen allemaal ook al belang bezig zijn, hoor. Het is ook weer niet zo dat al die gemeentes in Overijssel, waar nog geen mensen opgevangen worden, dat die helemaal niks doen of niet willen. Maar sommige dingen, nou, hebben wat tijd nodig. En dit helpt, zo'n steuntje van de minister of zo'n oproep van de minister helpt dan om de zaken nog weer wat urgenter te maken.
0: Ja, want
12: maar
0: het
12: zoals
0: wordt...
12: u al zei, gelukkig zijn er een hoop gemeentes die ook al...
0: Zeker, maar nu wordt het heel concreet. Hè? Wie wat doet en wat niet doet. 10 Overijsselse gemeenten 0 opvang van vluchtelingen. 7 gemeenten juist meer. Ja, het is lastig om aan te geven. Doet Overijssel het in dat zicht goed, gemiddeld? Hoe schat u dat in?
12: Ik denk dat Overijssel het gemiddeld goed doet. Is dat een mooie verklaring?
0: Nou, houden we het daarbij. Ja, heel goed. En u wil ook naar zaken, met name wat we gisteravond hoorden. Een grote demonstratie was er in Utrecht. Ook in Zwolle zagen we dat ook voorstanders van de opvang van vluchtelingen, of in ieder geval mensen die er niet tegen zijn, die solidair zijn, laten van zich horen. Dat steunt u?
12: Nou, dat is inderdaad heel erg fijn om inderdaad te horen. We krijgen aan alle kanten, en dat wordt steeds groter en steeds meer, toch ook oproepen van mensen, ondersteuningen, steuntjes in de rug van mensen die zeggen van... we steunen jullie. We snappen dat er mensen zijn die moeten vluchten uit hun land, die naar Nederland komen en die hier onderdak zoeken. En als ze hier dan toch zijn, dan moeten we op zijn minst zorgen dat die mensen goed geholpen worden. En op zijn minst een bed hebben, een dak boven hun hoofd. En dat laten ze de laatste week nou toch zeker merken door demonstraties als deze, maar ook door het sturen van kaartjes naar alle locaties. En we worden in het hele land worden we overstroomd. In Loosdrecht, het is toch een beetje op het ogenblik het symbool van de opvang naast Ter Apel, worden echt met postzakken de kaarten binnengebracht. Maar ook in Overijssel krijgen we op alle locaties die we hebben, krijgen we kaartjes. En dat is toch wel heel hartverwarmend.
2: Ja, en wat staat er dan op die kaartjes? Zoal?
12: Nou, ik heb er hier eentje voor me. Beste bewoners, ik hoop dat jullie erop durven vertrouwen dat de meerderheid van de inwoners van Nederland het belangrijk vindt om vluchtelingen welkom te heten en een menswaardige opvang te bieden. En dan wordt er specifiek voor de collega's nog een wens aan toegevoegd. Ik wens jullie een veilige leef- en werkomgeving toe. Nou, en dat is dan nog maar één kaart. En zo zijn er echt vele. Het is, wat ik al aangaf... hartverwarmend. Ik zit even te kijken of ik er nog eentje kan vinden. Misschien wel aardig. We zijn er zelf natuurlijk ook blij mee. Deze is voor lieve bewoners en personeel van het AZC. Wat vreselijk wat er momenteel allemaal gebeurt. Ik schaam me plaatsvervangend voor dat... een iets wat onbeleefdere term noemt deze mevrouw.
0: Ja.
12: Wat jullie in jullie leefomgeving wederom onveilig probeert te maken. Helaas worden jullie nu geconfronteerd met de zwartste kant van onze samenleving door een kleine minderheid. Maar dit is niet Nederland. Voor de meeste van ons zijn jullie nog steeds welkom. We begrijpen dat het wennen is aan een nieuwe omgeving. Dat het niet altijd makkelijk is en voor ons ook niet altijd gemakkelijk is om jullie te begrijpen. Maar samen moeten we er toch komen. En ik denk dat dat het ook wel heel erg mooi weergeeft. Dat mensen angst hebben of bedenking hebben bij een AZC wat er gaat komen. Dat is niet meer dan normaal. Als er een verandering is in je omgeving, nou, dan schrik je daarvan. En dan wil je daar iets meer over weten, wil je daar vragen over stellen. En dat snappen we ook allemaal. En dat zijn ook de redenen waarom we informatieavonden houden. Waarom we inloopspreekuren houden, zoals afgelopen maandag in Zwolle. Juist om mensen uit te leggen, hoe gaat zo'n opvang er nou uitzien? Wat betekent dat voor u? Wat voor soort mensen komen er wonen? En als dat dan ook gezien wordt in dit soort kaartjes en die ondersteuning er toch nog uit een hele grote groep is, dan doet dat alleen maar goed.
2: Ja, goed bij u en de medewerkers. En wat doet het met de bewoners?
12: Die zien het ook. En die zijn ook blij dat het niet alleen maar negatief is. Want het is voor bewoners natuurlijk ook best confronterend om naar het nieuws te kijken. Want die krijgen echt wel mee wat er gebeurt. Tegelijkertijd zien zij inderdaad ook de kaarten. Komen zij in de plaatsen waar ze wonen? Doen ze ook gewoon boodschappen? Zijn ze voor een groot deel ook al onderdeel van de maatschappij omdat ze een baan hebben? Onderdeel zijn van de gemeenschap omdat ze in sommige gevallen vrijwilligerswerk doen. En horen dus in dat opzicht ook wel de goede kant. En tegelijkertijd zijn dat juist ook de mensen die het meeste ervaren als mensen wat minder aardig zijn.
0: Ja, en ik ga u niet vragen de gemeente.

0: Volgens het CBS waren koopwoningen in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar geleden. In maart was dat nog 5%. Nog meer in het nieuws. Nou, op het eiland Saba's zoektocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar beëindigd. De man raakte vorige week vermist tijdens een wandeltocht en is ondanks dagenlang zoeken niet gevonden. En in Loosdrecht wordt de noodverordening rond protesten tegen een asielopvang niet verlengd. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties inmiddels rustig en houden demonstranten zich aan de afspraken. En landsadvocaat Pels Rijker ligt onder vuur. Volgens onderzoek zouden zonder toestemming gegevens van websitebezoekers zijn gedeeld met Amerikaanse techbedrijven. Dat zou in strijd zijn met privacyregels. En op middelbare scholen zien eindexamenkandidaten steeds vaker externe surveillanten in plaats van hun eigen docent in het eindexamenlokaal. Scholen huurden extra toezicht in vanwege werkdruk en extra begeleiding van leerlingen.
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, het is zomer. Dit weekend de heerlijke temperatuur. Vandaag gaan we de 25 graden aantikken. Dus een zomerse dag en ook dit weekend blijft het zomers. Wat is volgens jou de ultieme zomerhit aller tijden? Die ene plaat waarbij meteen de rapo gaan de slippers aan kunnen en je spontaan zin krijgt in vakantie. Is het bijvoorbeeld deze?

Seals and Crofts en de Summer Breeze. Het is 9:58 hier op radio's. Leuk dat je luistert trouwens. Even naar het nieuws van vandaag. Huizen blijven duurder worden, maar de prijsstijging vlakt wel iets af.

0: Lipa hoorde je voorbij trekken. Arnold Hoek schrijft haar Bert Ultieme zomerhit voor mij. La Bionda, one for you, one for me. Groetjes, Arnold Hoek. Nou, die gaan we zo meteen na 10 even draaien voor je, Arnold. Goedemorgen, een nummer waarbij ik echt aan de zomer moet denken is Summer on You, Sam Veld. Dat komt mede door de herinneringen die ik erbij heb. Al dus Marianne. Jacqueline Veldhuis. Die komt met Joe Cocker, Summer in the City. Juan Luis Guerra met Boer Bogarts, Jamor. André van Duin, Als de zon schijnt. En ook Ryan Paris is aangevraagd met Dolce Vita. Margaret, Zomergevoel, The Beach Boys, Good Vibrations. Kokomo, Surfing USA, Kan geen keuze maken. Goedemorgen, Bastiaan.
1: Goedemorgen.
0: Wat is jouw ultieme zomerhit?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Je hebt altijd, iedere zomer is het toch ook één Hollandse plaat.
0: Ja, dat is nu Cheerio, hè?
1: Die je daarna nooit meer hoort. Adi Timmerman.
0: Ah,
1: ik kom terug.
0: Ja, die ga ik zo doen.
1: Ik heb geen idee of dat een zomerplaat is, ik associeer hem altijd heel erg met,
0: dat is wel goed,
1: met zomer.
0: Ik kom terug. Die ga ik zo meteen even instarten. Dat is echt een goed liedje, Adi. Ik ben het helemaal met je eens. Daar hebben we veel te weinig gedraaid de laatste jaren.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het wel een zomerhitje. Zometeen in het nieuws.
1: Dan gaat het onder meer over mogelijke kartelvorming in Nijverdal.
0: Zeg, ik hoor het.
1: En dat kan heel veel geld gaan kosten. Ten Kate gaat het over.
2: Trulies met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
0: Het is 3:30 op Radio Het Regionale Nieuws. Bastiaan Kleijan.
1: Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week daarop aanspreken. Gemeenten moeten dan op het ministerie komen uitleggen waarom ze zaken niet op orde hebben. Op dit moment voldoen 250 van de 342 gemeenten niet aan de spreidingswet. In Overijssel vangen 10 van de 25 gemeenten helemaal geen asielzoekers op. 7 gemeenten vangen juist meer vluchtelingen op dan eigenlijk nodig is volgens de spreidingswet. Kunstgrasfabrikant Ten Kate uit Nijverdal wordt door de Europese Commissie beschuldigd van het maken van verboden kartelafspraken. Volgens Brussel heeft het bedrijf hiermee de markt voor kunstgrasvelden jarenlang vervalst. Als uit onderzoek blijkt dat dit daadwerkelijk is gebeurd, dan kan het bedrijf een boete van honderden miljoenen euro's krijgen. Ten Kate zou samen met 2 andere bedrijven prijsafspraken hebben gemaakt. Concurrentie moest hierdoor meer betalen en ze werden ook buitengesloten bij de aanleg en recycling van sportvelden. Ook gemeenten hebben door de prijsafspraken mogelijk te veel betaald voor kunstgrasvelden. Ten Kate gaat de beschuldiging bestuderen en wil verder nog niet reageren. De autoriteit persoonsgegevens blijft erbij dat de gemeente Enschede de privacy van bezoekers van de binnenstad heeft geschonden door met sensoren telefoondata te verzamelen. De autoriteit is daarom naar de Raad van State gestapt. Eerder vernietigde de rechtbank nog een boete van €600.000 voor de gemeente. En daar is de autoriteit persoonsgegevens het dus niet mee eens. De zaak draait om de manier waarop de gemeente wilde tellen hoeveel bezoekers er in de binnenstad zijn. Gebeurde via wifi-tracking, waardoor ook andere telefoongegevens werden verzameld. En de bouw van een ondergrondse parkeergarage in de buurt van Park de Wezenlanden in Zwolle is een stap dichterbij. De gemeente belooft namelijk 40 extra bomen te planten in de stad, waardoor een stichting die bezwaar maakte tegen de bouwplannen de juridische strijd nu staakt. De gemeente wil in Wezenlanden-Noord een zogenoemde mobiliteitshub bouwen. Auto's verdwijnen daardoor naar de rand van de binnenstad en in de wijk zelf is dan ruimte voor de bouw van 600 huizen. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Step.
0: Ik heb even het weer voor je. Het wordt vandaag echt zomers in Overijssel. Veel zon en af en toe wat stapelwolken. Vanmiddag loopt de temperatuur rond naar zo'n 25 graden. Vanavond blijft het nog lang aangenaam warm. En ook het Pinksterweekeinde ziet er heerlijk uit met volop zon en temperaturen richting de 27 tot lokaal 29 graden. Kortom, het is zomer in Overijssel. Welke zomerhit wil jij graag horen op radio? Dus laat hem even weten. Want tot 1 uur louter zomerhit. Wat dacht je van deze Kid Rock All Summer Long? Want vandaag de eerste zomerse dag van het jaar. Dat moet je een beetje vieren, hè?

Lekker liedje blijft dit toch. Mental Zennifing aangevraagd hier op radio's. Wat is jouw ultieme zomerhit? Want daar ben ik naar op zoek. Vincent Meijer uit Zwolle. Zomerhit Lorca, Ritmo de la Noche. Groetjes Vincent Meijer vandaag. Lijn 40 Zwolle Meppel. Nou, doe ze allemaal de groeten van me op lijn 40. En doe Vincent ook even de groeten. Mocht je toevallig vandaag de bus nog nemen en lijn 40 hebben. Even kijken. Ronald van de Stroopwafels. Het werd zomer. Rob de Nijs. Goedemorgen. Sunshine. Nana Mouskouri is aangevraagd. On the Beach. Chris Ria. Gevraagd door Els. Frank de Waard. Uiteraard. Goedemorgen Bert. Ik denk aan de zomer bij het nummer. Wil terug naar de kust. Van Maggie McNeil. Groetjes Frank de Waard. De zomerzon van de Makkers natuurlijk. Reggae Night. Jimmy Cliff ook aangevraagd door Martin. Dit is ook wel mooi dit. Goedemorgen. Ik heb een vraag. Waarom wordt het nummer 20 Seconds van Ruben Hillen nooit gedraaid? Hebben we een topper uit de regio die de Voice wint? En dan heb ik hem tot nu toe één keer gehoord. Ja, ik heb hem gedraaid ook, Ruben Hillen. Maar ik vind wel dat je gelijk hebt, Maria.

0: for you.
1: Ruben Hillen, 20 seconds, hoor je op radio. Oh, staat ook op Concert at Sea onder andere. Het is 10 voor 10.
2: Hitflits.
1: De zomerse hitflits heb ik even van stal gehaald vandaag, want ik heb kaarten voor je. Je mag zelf kiezen. Je mag naar de Pinkster Fair in het Lion Ommen. Of wil je naar Rips and Blues? Als je mij kan vertellen welke zomerhit dit is. Dus welke zomerhit is dit? Laat het me even weten via de app. En ik heb ABBA voor je op radio's.

0: Zometeen Pim Pam Plaat. Kom maar door met jouw zomerhit op Radio Oost.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
9: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je tickets snel op ripsandblues.nl.
10: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
11: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Kunstgrasfabrikant Tenkate uit Nijverdal wordt door de Europese Commissie beschuldigd van het maken van verboden kartelafspraken. De bouw van een ondergrondse parkeergarage bij Park de Wezenlanden in Zwolle is een stap dichterbij, want een actiegroep stopt met het verzet. En een gebouw waarin studentenverenigingen zitten in Enschede is per direct gesloten omdat het pand niet veilig genoeg is.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Harco in Raalte.
8: Het is zomer, het is zomer.
2: Radio Oost. Bert van Lossen.
8: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: De lekkerste zomerhits op Radio Oost.
9: Pim van Blaat, zomerhits, kom maar door via de 06 4567 1331. Ik heb jouw hulp nodig.

0: The Beach Boys op radio's en de Good Vibrations.
1: Hit Flits.
0: Ja, dit was de opgave van de Hit Flits. Nou, en ik heb Marjan Harbers aan de telefoon. Nou, ik vind het wel knap dat je de liedje zo snel kan herleiden ook. Goedemorgen op de terugweg vanuit Zeeland. Is het mooi weer? Gaan jullie weer terug?
2: Ja, helaas wel. Maar we hebben het ook heel mooi gehad. Maar we moeten vanavond naar Edwin Evers, dus ja.
0: Oh, waar traint de Edwin Evers Band op vanavond?
2: Leijverdal. Openluchttheater.
0: Openluchttheater. Nou, dat is hartstikke leuk. Ik ben onlangs in Enschede geweest. Welke editie doet hij vanavond?
2: Welke editie, Gert? De nieuwste, ja.
0: Oh, de nieuwste. Ja, daar ben ik geweest. Hartstikke leuk.
2: Ja, heel leuk.
0: Nou, veel plezier alvast. Het is lekker weer. Dus wat dat betreft goed uitgekozen. Maar welke hit zoek ik eigenlijk?
2: Ja, ik dacht Lambada.
0: Lambada. Ja, ik denk dat het goed is, Lambada. Even kijken. Lambada van Kaoma, het meest gedraaide liedje uit de jaren 80 op de Nederlandse radio. Je kan, heb je nog wel tijd in jullie agenda? Komende maandag hebben jullie dan tijd voor de Pinkster Fair toevallig?
2: Ja, heerlijk, heel leuk. Bij het mooi weer, ja, dus met de fiets.
0: Bij het Laar in Ommen. Nou, veel plezier. Ik heb twee kaarten voor jullie.
2: Dankjewel,
0: dus.
2: Heel erg leuk. Dankjewel. Oh, en ik had nog een zomer,
0: hè? Ja, welke?
2: Nou, wat denk je? Iets van Bluff, hè? De Zeeuwse Kus.
0: De Zeeuwse Kus, ja. En ik heb ook Zoute Landen, dus...
2: Oh, ja.
0: Ik kan ze ook allebei doen, natuurlijk. Doe ik even een dubbelpack Bluff.
2: Ja, dat is jouw favoriet, hè? Dus,
0: Zoute Landen vind ik wel een leuk liedje, ja.
2: Nou ja, dat zijn we de laatste paar dagen geweest. Dus wat dat betreft, klopt het wel.
0: Oké. Okay. Nou, zometeen op de radio, Bluff.
2: Dankjewel.
0: Veel plezier. Doei.

0: Vonden bij PEC Zwolle positief opvallend, hè?
1: Nou, positief opvallend heb ik altijd Namli staan.
0: Ja.
1: En dan heb ik er zo'n momentje uitgezocht in een wedstrijd waarin hij met die buitenkant die bal speelt.
0: Ja.
1: Ja, dat zie je maar zelden bij spelers. Dus wat dat betreft is één van de hoogtepunten van PEC Zwolle.
0: Ah, oké. Okay. En bij Heracles Almelo heb je daar ook nog een hoogtepuntje?
1: Ja, natuurlijk.
0: Het afsluiten van het seizoen, denk ik.
1: Ja, daar zou je mee kunnen starten. Nee, daar heb ik. Nee, natuurlijk niet. Daar ga ik ook ervan uit. Ik heb daar zeg maar één momentje uitgehaald in ieder geval. Voor het doelpunt van Zeefuik tegen PSV. Die knal heb ik erin zitten.
0: Ja, die heb ik gezien, ja.
1: Nou, dat zijn toch momenten dat je denkt van ja, als je dat wat vaker gedaan had.
0: Ja.
1: Ja, dan had het anders afgelopen. Maar dat zijn van die momenten die mij op het netvlies staan.
0: Oké, dan even naar Go Ahead Eagles. Daar nog iets positiefs?
1: Ja, tuurlijk. Bij Go Ahead heb je altijd een aantal positieve dingen. Maar een van de momenten was het doelpunt en de paas van Kramer op Deil tegen Aston Villa.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
1: En die winnen dan ook nog even de beker, hè? Aston Villa.
0: Zeker. Die coach heeft die beker al zo vaak gewonnen, de Europa League. Dat is best wel knap eigenlijk, hè? En dan,
1: Emery.
0: Dan nog even naar FC Twente.
1: Ja, nou, daar zit in ieder geval een doelpunt in van Roy tegen Ajax uit. Met links.
0: Ja.
1: En je kan altijd over mooie dingen praten. Want je kan wel een hele programma, je kan wel een week vullen bij de Oosttribune. Dat is logisch. Maar dit soort momenten zitten bij mij in de bij alle clubs een beetje erin.
0: Oké, okay, heb jij nog een leuke vraag, Jan, voor wat kaarten voor de Oosttribune? Volgende week vrijdag in het Cultuurhuis in Badmen in Braakhekken staan we dan. Met Gert-Jan van Beek, Bas Nijhuis. Tenminste, als hij terug is van Curaçao. Timer van Wissing en ondergetekende. Nou, hij is wel terug natuurlijk. En jij natuurlijk.
1: Oké,
0: Jan?
1: Ja, nee, zeker. Maar ik heb wel een hele goede vraag voor jou, hoor.
0: Ja, heb jij een goede vraag voor de luisteraar?
1: Ja, let op. Hoeveel gele kaarten heb ik opgelopen in mijn carrière?
0: Zo, is daar een ABC'tje van, Jan?
1: Nou, daar is een ABC'tje.
0: Ja.
1: Wil ik doen. Is dat 1?
0: Ja.
1: Is dat 2?
0: Ja.
1: Of zijn dat er 3?
0: Zo.
1: Ja, dat is niet zomaar een vraagje, hè?
0: 1, 2 of 3? Jij?
1: Juist.
0: Ja, nou, als buitenspeler heb je weinig gele kaarten gehad. Nou, ik was natuurlijk Heracles Almelo-fan in de eerste divisie toen jullie promoveerden daar in de jaren 80. Ik kom nog een wedstrijd erin. Ik weet niet of het tweede paasdag of tweede pinksterdag was. Dat jullie gelijk speelden tegen Wageningen. Toen maakte jij die mooie goal nog.
1: Ja, nou goed, dat vergeet je nooit meer. Maar dat was er een uit het boekje. Dus dat was heerlijk om die te mogen maken.
0: In die wedstrijd bij 2-2 haalde Ab Gritter nog een bal van de lijn. Dat kan ik me nog herinneren, want ik zat achter de goal.
1: Ja, nou, we stonden ook eerst met 0-2 achter. Dus 2-2 was het maximale die dat. Ja.
0: Maar goed, na afloop was iedereen blij, want de directe concurrent had geloof ik verloren. Kan ik me nog herinneren?
1: Alle concurrenten. Alleen wij hadden 1 punt. Dus we stonden in één keer bovenaan. Dus ja, dat zijn hoogtepunten toch.
0: En je kon toen eigenlijk nog het hele stadion doorlopen. Want ja, ik was toen al helemaal langs de lijn. En Henny Rukert was toen de verslaggever. En die heb ik nog na de tijd gesproken als klein jochie. Van goh, wat moet ik ervoor doen om zelf ook voetbalverslaggever te worden?
1: Nou, ben je toch goed terechtgekomen.
0: Kan ik me nog herinneren. Maar is het A1, B2 of C3?
1: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Nou, kom maar door voor kaarten voor wat betreft de Oosttribune. Volgende week vrijdag in Badmen. Deze moet ik draaien voor Jaap. Die is aan het wandelen ergens in Portugal. Veel plezier, Jaap. Mungo Jerry en In the Summertime.

0: Muziek wat je vrolijk maakt natuurlijk hier op radio's. Ik ben op zoek naar zomerhits. Heb jij er nog eentje voor me? Laat het me even weten. Deze is aangevraagd door Jaap Mungo. Jerry past natuurlijk bij radio's en in de summertime. En we zitten natuurlijk met die vraag die jij gesteld hebt, Jan.
1: Ja.
0: Hoeveel gele kaarten heb jij opgelopen in je carrière? Nou, heel veel mensen die denken van C3 gele kaarten, dat is niet goed, hè?
1: Nee, dat is zeker niet goed.
0: Bert van Tongeren, goeiedag.
2: Ja, goeiedag.
0: Wist je het uit je hoofd of heb je het even snel opgezocht?
2: Ik heb het snel opgezocht.
0: Ja, het is niet te geloven, hè? Maar hoeveel kaarten heeft Jan van Staouwen opgelopen in zijn carrière?
2: Ja, het is ongelooflijk, maar dat is maar één gele kaart.
0: Eén gele kaart, Jan?
2: Ja, ik denk dat het heerlijk uniek is.
0: Klopt dat echt, Jan?
2: Ja, dat is echt voor blokkeren geweest bij Heracles VVV. En dan komt hij niet onderuit. Dus dan ga je een keer op de bon. Maar ja, dat is het juiste antwoord.
0: Maar als je nu bijvoorbeeld anno 2026 had gespeeld, had je dan wel meer kaarten gehad? Of?
2: Nou, dan schat ik mezelf in op 40. Ja.
0: Hey Bert, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: En dankjewel voor het meedoen. Is het mooi weer in Hasselt?
2: Ja, het is prachtig weer, maar ik ben in Heino op het moment. Ah. Maar dat is het ook heel mooi weer.
0: Nou, veel plezier in Heino. Dan kom je steeds dichter bij Hengelo, Bert.
2: Ja, zo is het.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ben je onderweg of sta je op de camping? Of?
2: Nee, ik ben onderweg. Ik sta even te wachten op Gini dat hij weer komt. En dan gaan we weer naar het Hasselt.
0: Oké, okay, nou, veel plezier dit Pinksterweek. En bedankt voor het meedoen. Dag, Bert.
2: Ja, dank je. Dag.
0: Doei. Jan, ik spreek je vanmiddag, hè?
2: Heel graag, Bert. Goeiedag. Okay.

0: Enrique Iglesias. En Bailando, vorige week was hij nog jarig, Enrique Iglesias. En zometeen in het regionale nieuws. Benjamin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, het gaat over een brand in een woning in Zwolle en meer woningen en groen in Wezerlanden Noord in Zwolle.
0: Tweede Pinksterdag, Overijssels mooiste. Zometeen het mooiste Overijsselse zomerse liedje. Welke dat is, hoor je zometeen hier op Radio Oost. En we hadden net Enrique Iglesias, ook Julio Iglesias is aangevraagd en zometeen op de radio. En zometeen spelen we nog een spelletje hier op Radio Oost, want ik heb kaarten voor je voor de Pinkster Fair in het Laar bij Ommen. Kun jij dus kaarten voor winnen. Zometeen hier op Radio Oost. En wil je naar Rips and Blues? Wil je daar graag naartoe? Zondag of maandag? Heb even Rips and Blues. En misschien maak ik jou dan wel heel erg blij met wat kaarten. Dus even meld even jouw e-mailadres erbij. Dan ga ik jou misschien wel verrassen met wat kaarten. Dus even appen Rips and Blues naar 06-4567-1331. Inclusief je mailadres.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan!
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Bendy en Losser.
13: Het is 4:15, het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
14: Een belangrijk obstakel voor de ontwikkeling van Wezenlandenpark Noord in Zwolle is verdwenen. Stichting Zwolle Groenstad stopte juridische procedures tegen een nieuwe parkeergarage nadat de gemeente heeft beloofd 40 extra bomen te planten. De parkeergarage bij het provinciehuis moet parkeerplaatsen in de wijk vervangen, zodat ruimte ontstaat voor zo'n 600 woningen, meer groen en langzaam verkeer. Eerder dreigt de woningbouw vertraging op te lopen door onzekerheid over de parkeervoorziening. Bij een brand in een woning in Zwolle hebben brandweermannen een hond gered. De woning stond vol rook, vlak achter de voordeur waren ook flinke vlammen zichtbaar. De brandweer moest de voordeur openbreken. Kort daarna werd de hond in de woning gevonden. De brandweer ventileert de woning nu en de naastgelegen woningen ook. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. En na 13 jaar van plannen en juridische procedures komt er binnenkort mogelijk duidelijkheid over de komst van Hornbach naar Almelo. De Raad van State behandelde woensdag de laatste bezwaren tegen de bouwmarkt met tuincentrum aan de Henriette Roland Holstlaan. Omwonenden en concurrerende bouwmarkten vrezen onder meer leegstand, extra concurrentie en aantasting van het woongenot. Volgens hen is er in Almelo geen behoefte aan nog een bouwmarkt. De gemeente erkent dat er sprake kan zijn van overaanbod, maar kijkt naar een groter verzorgingsgebied en ziet daarom geen reden om het plan te stoppen. De Raad van State doet naar verwachting over enkele maanden uitspraak. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel, dat lees je op oost.nl en natuurlijk ook in de Oost-app.
13: Dankjewel. Ik heb even het weer. Ja, het is heel makkelijk. Het wordt 25 graden vandaag. En een Pinksterweek einde, volop zon, 27 graden. Dus het hele week einde kun je dus volop barbecuen en luisteren naar de zomerhits op Radio Oost.
15: Het is zomer op Radio Oost.

0: komende maandag, tweede Pinksterdag. Je kan nog steeds je stem uitbrengen. Dit is met oprecht een van de mooiste liedjes ooit gemaakt in Overijssel. Deze van de Heino's en Lieve Lieveling. Het origineel is natuurlijk van mijn beentje, America. Jij kan wat winnen hier op radio's. Namelijk kaarten voor de Pinkster Fair in Ommen. Ik heb een zomerhit. En jij mag bepalen welke zomerhit dit is. De zomerhit dus. Daar gaat het om hier bij radio's. Het gaat om deze. Even wachten.
1: Hit Flits.
0: Ik heb even een hitflits voor je. Het gaat om deze zomerhit. Van wie is deze zomerhit? Dus ik zal hem nog één keer laten horen. Nou, als je hem weet en je wil graag naar de Pinkster Fair in Ommen bij het Laar, laat hem even weten via de app. 06-4567-1331. Ik zal hem nog één keer laten horen. Het is echt een hele grote. Ergens halverwege de jaren 80. Je gaat hem zo meteen ook beluisteren. Back to the 80's, een uur lang. Zomerhits uit de jaren 80. Heb jij nog een suggestie voor me? Ik hou me van hard aan de vrolijk. Dit is de zomer van, pak een beet, 1992. John Cicada stond toen hoog met deze Just Another Day.

0: Nieuwe single van de 3A's. Binnenkort komen ze op de koffie. Hier bij Radio Oost. Jan Dulles met z'n man. Jan Dulles is met afstand de beste zanger van Nederland. Ik hoop dat je het met me eens bent ook.
1: Hitflits.
0: Nou, even een hitflitsje. Want welke zomerhit uit de jaren 80 is dit? Dus welke... Nou, laat het me even weten via de 06-456-7-1-3-3-1. Ik heb kaarten voor je, je mag kiezen. Je kan naar de Pinkster Fair, je kan naar Riffs and Blues... of je kan naar de Oosterbühne Theatershow. Die is volgende week vrijdag. En er is Francisca Post uit Gronau, die zegt... leuke plaat die van de 3A's. Dat vind ik dus ook.

0: is elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Kunstgrasfabrikant Tenkate uit Nijverdal wordt door de Europese Commissie beschuldigd van het maken van verboden kartelafspraken. De bouw van een ondergrondse parkeergarage bij Park de Wezenlanden in Zwolle is een stap dichterbij. En 13 boeren uit Stegeren hebben een toekomstplan opgesteld voor hun gebied. Onder de naam Stegeren Boer Door willen zij landbouw, natuurherstel en leefbaarheid combineren. Meer nieuws op oost.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: 23, 24 en 25 mei naar Pinksterfair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
14: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
13: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
15: Bijna 35% van ons zegt een geheime plek te hebben waar ze één bepaald voorwerp verstoppen zodat niemand eraan komt. Weet je welk voorwerp het is? Een goede schaar. Laat me even weten of dat klopt. Het is 3:03. Goedemiddag op de drempel van jouw Pinksterweek einde. Een uur lang zomerhits uit de jaren 80. En zometeen ook nog het top 40 duo. En een dansje met Hansje.
16: Het is zomer. Het is zomer.
7: Radio Oost. Bert van Lossen.
16: Thuis in Overijssel. Radio Oost. Back to the 80s.
7: Het is zomer. Op Radio Oost.

0: Late at Night. Je hoorde die heerlijke voorbij komen van niemand minder dan de dames May en Wood.
1: Hitflits.
0: Ja, even een hitflitsje, want ik heb hem laten horen. Natuurlijk een zomerhit uit de jaren 80, namelijk deze. En ik heb iemand aan de telefoon die mij het antwoord gaat geven. Welke is het eigenlijk? Joke van de Veen, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Bert. Volgens mij is het Whitney Houston.
0: I wanna dance with somebody who loves me. Nou, je hebt het helemaal goed bij deze.
2: Want,
0: ik zal hem even laten horen. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Die is het tenminste. Ja, dit is de oplossing. Ja, ik heb hem hier voor je.

0: I Wanna Dance With Somebody, dus van Whitney Houston. Nou, je hebt deze gewonnen. Je gaat naar de Pinkster Fair.
1: Maar
0: in Ommen.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel, Bert. En een fijne voortzetting van je radio-uitzending.
0: Ja, graag. En dan heb ik nog één prangende vraag, Joke. Wanneer wil je? Wil je zaterdag, zondag of maandag?
1: Maandag.
0: Nou, dat ga ik bij deze voor je regelen. Veel plezier.
1: Dankjewel.
0: En stuur even een fotootje, hè.
1: Ja, zal ik doen. Fijn weekend.
0: Oké, doei. Dit was dus de opgave. In de Hitflix. Ik heb het over Whitney Houston. Zometeen een top 40 duo. Twee liedjes uit de top 40, 40 jaar geleden. Dus uit de top 40 van 1986. Er zit een Eurovisie Songfestival liedje bij. Die zijn doorgaans altijd vrolijk. En over een vrolijke zomer heeft gesproken. De zomer trekt nog een keer aan je voorbij.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. We krijgen leuke appjes binnen. Dit vind ik wel een leuk appje ook van even kijken. Cindy uit Almelo. Bert, bedankt voor alle mooie liedjes vandaag. Ik word er helemaal blij van. Julio Iglesias, cheerio. Richie Poveri, André van Duin, topman. Groetjes uit Almelo, Cindy. Ja, ik word er zelf ook wel blij van. Want de liedjes zijn allemaal door jullie zelf aangevraagd.
1: Het Top 40 Duo.
2: Het Top 40 Duo.
3: Ja, ja. Twee liedjes uit de Top 40.
2: Ja. Nu bij Bert op Oost.
0: Ja, twee liedjes uit de top 40 van vandaag, 1986. Yvonne wil graag Billy Ocean, Gerald Bill, Sad Songs to Make Me Cry. En Siska wil Frizzle Zizzle.
2: 1986.

Nou, vraag dat wel even aan Edwin van Oeflaak of iedereen het zingen kan leren. Nou, ik wil wedden dat hij zegt, nou, er zijn bepaalde personen die het absoluut nooit gaan leren. Frissel Sissel, hoor je, alles heeft een ritme. 22 vandaag in de top 40, 40 jaar geleden.

0: Magic, Your America voorbij trekken hier op Radioost. Morgen trouwens in de Bas en Bert ochtendshow. Niemand minder dan Jorieke Sterke komt. En zojuist bevestigd over 2 weekjes, zegt het goed. Even kijken. 20 juni komt ze, Samantha Steenwijk.
1: Ah,
0: en Dario van de Clown die komt 13 juni. En 6 juni hebben we ook de gast. Dus, zanger Alex komt ook binnenkort. Je weet wel, hij van Bosje Rooie Roos.
2: Eén dolle boel.
0: Zaterdagochtend kroeg Bas en Bert. Morgenochtend dus vanaf 8 uur. Zometeen Benjamin met het laatste regionale nieuws. Wat heb je voor ons?
2: Het gaat over mogelijke verboden kartelafspraken door een bedrijf uit Nijverdal en 13 boeren uit Stegeren die een toekomstplan hebben opgesteld.
0: Eros Ramazzotti, Los Lobos, Richard Marx en het dansje van Hansje.
3: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
4: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
3: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
4: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
3: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
4: Hoppa!
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Benjamin Borgman met het regionale nieuws.
2: Kunstgrasfabrikant Tenkate uit Nijverdal wordt door de Europese Commissie beschuldigd van het maken van verboden kartelafspraken. Volgens Brussel heeft het bedrijf hiermee de markt voor kunstgrasvelden jarenlang vervalst. Als uit onderzoek blijkt dat dit daadwerkelijk is gebeurd, dan kan het bedrijf een boete van honderden miljoenen euro's krijgen. Tenkate zou samen met 2 andere bedrijven prijsafspraken hebben gemaakt over de recycling van oude kunstgrasvelden. De concurrentie moest hierdoor meer betalen en werd buitengesloten bij de aanleg en de recycling van sportvelden. Ook gemeenten hebben door de prijsafspraken mogelijk te veel betaald. Tenkate wil nog niet reageren. De autoriteit Persoonsgegevens blijft erbij dat de gemeente Enschede de privacy van bezoekers van de binnenstad heeft geschonden. De gemeente zou dit hebben gedaan door met sensoren telefoondata te verzamelen. De autoriteit is daarom naar de Raad van State gestapt. Eerder werd een boete van €600.000 voor de gemeente nog vernietigd door de rechtbank. Maar de autoriteit Persoonsgegevens was het daar dus niet mee eens en ging in hoger beroep. De zaak draait om de manier waarop de gemeente wilde tellen hoeveel bezoekers er in de binnenstad komen. Dat gebeurde via wifi-tracking, waardoor ook andere telefoongegevens werden verzameld. Volgens de gemeente konden bezoekers echter niet persoonlijk worden achterhaald. De Raad van State doet over 6 weken uitspraak. En 13 boeren uit Stegeren hebben samen een toekomstplan opgesteld voor hun gebied. Onder de naam Stegeren Boert Door willen zij landbouw, natuurherstel en leefbaarheid combineren. De boeren willen onder meer de uitstoot van ammoniak verminderen en vrijkomende landbouwgrond behouden voor boeren die doorgaan. Deze melkveehouder is een van de deelnemende boeren.
11: Ik denk dat de hele landbouwsector behoefte heeft aan duidelijkheid. Duidelijke regels, duidelijke doelen. En nou, de tendens nu een beetje is, ontbreekt dat gewoon. Vinden wij zelf. Dan beginnen we van onderaf. En dan stellen we onszelf doelen.
12: Ja, dus hou je zelf de regie?
11: We houden zelf de regie. Tenminste, tot nu toe.
2: Gedeputeerde Dadema is positief over het plan van de boeren.
13: 13 boeren die zelf de handschoen oppakken om hier duurzaam te kunnen blijven boeren. In harmonie met de omgeving. En dan maar zien waar we stranden, om het maar even zo te zeggen. Het is echt een leerproces. En ik denk dat we nog heel veel stappen kunnen gaan zetten met elkaar om, nou ja, die boeren die toekomst te bieden in Stegen.
2: De komende fase moet duidelijk maken of het plan haalbaar is en hoe de financiering wordt geregeld. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Nou, we gaan op zoek naar een zomers weerwoord, denk ik, van onze...
12: Goedemiddag.
0: Ja, Grita. Nou,
12: zomerse superlatieven natuurlijk.
0: Ja, we voeren de druk op. Is dit de eerste zomerse dag in Overijssel?
12: Ik denk het wel. We zitten nu op 22,5 graad. Het is nu 12:30. De temperatuurstijging is vanochtend heel snel gegaan. Je ziet hem eigenlijk altijd wel een beetje afvlakken. Maar er moet die 25 graden de eerste zomerse dag van het jaar uitgehaald worden. Ja, dus ik zet wel mijn geld erop in.
0: En vanavond terrasuur erbij schrijven, kan dat ook?
12: Ook nog. Ja, dat kan ook allemaal. Ja, het is sowieso ineens zodat we in zomers weer terecht zijn gekomen. Eigenlijk vanaf gisterochtend, toen voelde je echt wel van... nou ja, nu is de luchtsoort echt wel veranderd. Betekent ook lange zomeravonden. Betekent ook heel veel zonuren, zonkracht. Die is nu 5, gaat langzaam naar 6 vanmiddag. En dus die hoge temperaturen met de zon. Er zijn nu ook wat kleine stapelwolkjes nu aan het vormen. Vooral zo richting Drenthe en Twente kunnen er wat stapelwolken ontstaan. Maar je ziet het al, ze zijn veel minder snel aanwezig dan gisteren. En ze zijn ook veel minder uitgespreid. Dus ja, de zon is de bovenliggende partij. En dat geldt eigenlijk ook voor de komende dagen.
0: Ah, want hoe gaan we het Pinksterweek einde in?
12: We gaan het Pinksterweekend warm in met zon. Nou, er komt dan op zaterdagmiddag een klein storingje vanuit het noorden over. Die trekt eigenlijk alleen over de Wadden en Noord-Friesland, Noord-Groningen. Nou ja, dat stelt al daar niks voor. Bij ons ook niet. Maar het zou kunnen dat morgenmiddag de zon af en toe een beetje fletser wordt. Dat mag de pret helemaal niet drukken qua temperatuur. Want die gaat fluitend naar 27 tot 29 graden morgen. Met net als vandaag weinig wind. En ook zondag een rustige dag. Misschien wat mist. Banken, dat hebben morgenochtend misschien ook. Een paar van die mooie, feerieke mistvelden die heel snel weg worden gebracht.
0: Nog één keer, want ik moet even meeschrijven. Wat zeg je?
2: Hoe schrijf je dit?
12: Oh, feerieke mistvelden. Ja, ja, ergens met die puntjes. Die puntjes, die moeten erop, hè. Nou, nog zoeken op welke E die moeten. Maar ze zien er vaak heel mooi uit. En je moet er ook vroeg bij zijn. En wat ze zijn zomaar verdwenen. En hebben ook zondag veel zon. Temperatuur op zondag, nou ja, een graadje gedrukt. 5, 26 graden. En maandag... ja, lijkt ook weer zo'n dag te zijn als zaterdag met 7, 28 graden gemakkelijk. Dus ja, het is zon wat de pot schaft. Het was natuurlijk hollen of stilstaan. We stonden een beetje stil met de kilte de afgelopen 2 weken. En nu zijn we gierend de zomer ingerend.
0: Ah, en hoe gaan we dan verder dinsdag? Want dinsdag hebben we ook nog een mooie dag. Heb ik me gisteren laten vertellen door je collega Margot.
12: Zekers. Ja, die staat nog steeds als een huis. Een rustige dag, een mooie dag. Ook gemakkelijk 6, 27 graden. En de dagen daarna zien er ook eigenlijk goed uit. Maar dan komt er gewoon iets frissere lucht onze kant op. En dan maken we even een val in temperatuur. Waarschijnlijk niet qua weerbeeld. Blijft even zonnig. Misschien zijn we dan ook wel een beetje moe van de warmte. En dan zie je temperaturen tussen de 21 en 23 graden. Kunnen we een beetje bijtrekken.
0: Ah.
1: Het weer nog. Het is zonnig.
14: Het weer nog. Veel zon.
12: Het weer.
1: Het weerwoord. Het woord. Uit het weer.
0: Ja, Gieren, de zomer ingerend, die vond ik wel heel erg mooi, die zin, toch?
2: Ja. Zon is de bovenliggende partij.
0: Die heb ik ook. Stapelwolken en verrieke misvelden. Ik heb hem opgeschreven ook.
2: Trema op de derde E, verrieke.
12: Ja, ik moet altijd zelf ook nadenken. Ja, heel goed.
2: Even opzoeken.
12: Ja.
0: Dankjewel, Grita.
12: Alsjeblieft, hè.
0: En lange zomernachten. Nou, ik ga er zo eentje doen in het kader van een lange zomernacht plaat. Heerlijke track van Richard Marx zometeen. The Endless Summer Nights. En dit is Eros Ramazzotti. Was vorig jaar in Nederland. Hij deed echt alles, Eros Ramazzotti. Zong echt alles, behalve zijn grootste hit. Dat is namelijk deze.

0: Het origineel natuurlijk van Ritchie Valens. Dit was de uitvoering van Los Lobos. De Wolven. La Bamba was een zomerhit halverwege de jaren 80.
1: Een dansje met Hansje.
0: En ik heb hem aan de telefoon. De man die echt overal gestaan heeft in onze mooie provincie. Hans Stroeven. Goeiedag, Hans.
2: Goedemiddag, Wens.
0: Ja, je moet op deze zonnige middag even het dansvloertje weer vol zien te krijgen, hè?
2: Ja, dat gaat ook zeker lukken met de lekkere zomerse krakers.
0: Ja. Ja, een beetje reggae-achtig, hè? Ik hoorde de nieuwe single van de 3J's. Komt de reggae weer een klein beetje terug?
2: Ja. Kijk, alles komt altijd wel weer terug. En deze ook. Natuurlijk eind jaren 70 was je helemaal zo'n opleving met reggae-dingen. Maar ik denk wel dat tijd wordt dat terugkomt. Want het blijft gewoon. Je wordt er vrolijk van, hè?
0: Ja, want de nieuwe single van de 3J's is wel beïnvloed door reggae. Los Vast heet die. Dus ja, dit is ook al wat jij wil horen. Is ook een beetje reggae. Reggae kon je eigenlijk naar alles draaien.
2: Ja, dat klopt. Maar kijk, als je ook kijkt van reggae, de Police, die gebruiken ook reggae. Nou, goed, en Doe Maar natuurlijk ook. Ze was schatplichtig aan de reggae. En dan kon je wel een mooie brug slaan met andere liedjes als je dat draait. Dus dat was altijd perfect.
0: Nou, waar gaan we de dansvloer mee op, Hans?
2: Eerst hebben we gewoon een verhaaltje over de videoclip. Daar zat de broer van Umberto Tan in, omdat ze Prins Mohammed, die rapper, die was onvindbaar. En toen hadden ze de broer van Umberto Tan ingeschakeld omdat ze playbacken.
0: Dat is
2: heel, is heel bijzonder om te zien. De topopname.
0: Ja, een soort Sly Fox. Want Sly Fox deed ooit Adam Curry mee, omdat Sly er wel was, maar Fox niet.
2: Ja, dan heb je precies hetzelfde verhaal.
0: Oké.
2: Okay. Hey, nou, we gaan terug naar het mooie jaar 1982. Ik draaide de plaatjes in Raalte bij het Taphuis. Daar werd ik er als de dag van gisteren. En het was dit een hele vette, dikke nummer 1 notering voor June Loss en Prince Mohammed. Someone Loves You, Honey.
0: Deze. Ah, heerlijk.
2: Yes.
0: Hey, dankjewel. Ga je het weekend nog ergens liedjes opzetten, Hans?
2: Ik ga maandag liedjes opzetten in dansen.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dansje met Hansje. Tot volgende week. Ik wens jou een fijne Pinksterweek.
2: Fijn
0: weekend
2: allemaal.
0: Hey, hoi. Hans Stroeven, die heeft echt overal gedraaid en draait nog steeds overal de lekkerste liedjes.

0: Someone Loves You, Honey Me. Je hoorde John Lodge samen met Prince Mohammed uit 1982. Vandaag het dansje met Hansje.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Piep en de piep, hoera!
0: Even bellen met Cor en Marjolein. Goedemiddag.
3: Goedemiddag Bert, goedemiddag.
0: 22 mei is de dag dat er heel weinig mensen jarig zijn. Klopt dat op jullie verjaardagskalender?
3: Nou, ik heb er wel genoeg, maar ik zit nu in het centrum, want Cor is weg.
0: Cor is, jullie zijn toch niet uit elkaar?
3: Nee.
0: Ik dacht, Cor heeft afscheid genomen. Nou, gelukkig. Ik schrok al even. Maar waar ben je in het centrum dan?
3: Nou, in Nijverdal. Op Nijverdal.
0: Oh, gewoon op Nijverdal. Oké. Ja. Nou, en Cor is even boodschapjes doen.
3: Nee, Cor is naar Biddinghuizen, Bert.
0: Dan gaat hij elk jaar naartoe, hè?
3: Ja.
0: Naar...
3: naar de Pinksterconferentie.
0: Ja, de Pinksterconferentie. Jij gaat nooit mee, hè?
3: Nou, ik ben één keer mee geweest, Bert, maar dat is zo druk.
0: Ja,
3: zo druk.
0: Te druk voor je. Oké. Okay. Ja. Oh, knap van Cor dat hij daar elk jaar naartoe gaat ook.
3: Ja, zeker, Bert, zeker.
0: Ja, zeker. Vind ik wel knap ook. Oké. Ja, en hoe vermaak jij je dan? Want Bas zit op Curaçao. Anders had je met Bas natuurlijk kunnen appen en een afspraak kunnen maken. Ja. Nee, ja toch?
3: Ja.
0: Nee, maar wat doe jij dan als je alleen bent vandaag?
3: Nou, ik doe een beetje boodschappen en...
0: Ah, oké.
3: Okay. Ja.
0: En wanneer komt Cor terug dan?
3: Vanmiddag.
0: Oh, vanmiddag al?
3: Vanmiddag al, ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou, even naar de jarige op deze 22e mei.
3: Nou, dat is Alex Klaassen. Die is zanger, is 50 jaar geworden.
0: Alex Klaassen vandaag jarig, dames en heren.
3: Dan Naomi Campbell. Topmodel. Dan Danny Christian.
0: Is Danny Christian vandaag jarig?
3: Ja, 70 jaar geworden, Bert.
0: Oh, 70 jaar, mooi.
3: Dan zijn de Johan Zweres en Shirley Zweres.
0: Oké. Okay.
3: 70 en 80 jaar geworden.
0: Ja.
3: En Johan Verminnen, 75 jaar.
0: Johan Verminnen ook jarig, 75.
3: En Novak Djokovic, 39 jaar.
0: Oh, de tennisster Djokovic.
3: Ja.
0: Nou, oké.
3: Okay. Ja, dus.
0: Nou, doe het rustig aan. He?
3: Ja, dat doe ik zeker, Bert. Nou,
0: oké, okay, fijne dag, hè. Doei. Hoi, hoi. Ja, morgen de Bas en Bert ochtendshow. Morgen te gast Jorieke Sterk. Er komen nog meer gasten, want Bas zit op Curaçao. Gaan we nog wel even een contactje meeleggen met Bas Nijhuis. Want die heeft een snoepreisje met vandaag Inside natuurlijk. Dat dus morgen de Bas en Bert ochtendshow. Morgenochtend op Radio's vanaf een uurtje of 8. Veel plezier vanmiddag nog hier op Radio's. En morgen geven we natuurlijk ook nog kaarten weg voor de allerlaatste Rips and Blues. En morgen zijn er ook nog kaarten te winnen voor de Oosterbühne Theatershow. Volgende week vrijdag in Badmen.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
9: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Het nieuws in Overijssel. De asielminister gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen daar vanaf volgende week op aanspreken. 10 van de 25 gemeenten in onze provincie vangen geen asielzoekers op. De stakende vrachtwagenchauffeur Mohammed, die volgens FNV slachtoffer was van arbeidsuitbuiting en een rechtszaak van zijn werkgever won, heeft nog geen cent gekregen van zijn baas. En de bouw van een ondergrondse parkeergarage bij Park de Wezenlanden in Zwolle is een stap dichterbij.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
16: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
17: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
18: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
19: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
18: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
14: Radio Oost.

0: De rebelse tegenhanger van The Beatles hoorde je.
1: Paula Keijzer.
0: Want de Beatles, dat waren de ideale schoonzonen, toch? Keurig Brits. En de Rolling Stones waren rebellen, rauw. En ondanks dat ook zij uit Engeland kwamen, deden ze toch meer Amerikaans aan. Wat ruwer. Ze konden overigens prima met elkaar door één deur, hoor. Hadden een prima band. Maar probeerden elkaar wel telkens te overtreffen qua muziek. Dus je zou bijna kunnen zeggen, of nou, misschien kun je dat zelfs wel zeggen, dat ze elkaar dus ook beter maakten. Je hoorde de Rolling Stones met Undercover of the Night op Radio Oost. Een hele goede middag. 8:08 is het. Zometeen, ondanks dat het eigenlijk lunchtijd is, schuiven we aan bij het ontbijt van Deep Blue Something. Ook Sutherland Brothers en Quiver komt eraan en Bruno.

Something op Radio Oost met Breakfast at Tiffany's. Natuurlijk met die verwijzing naar die film uit de jaren 60, die ik overigens altijd nog een keer wil kijken, nog nooit gedaan. Onder meer met Audrey Hepburn erin, die overigens Nederlandse roots heeft. Hè? Misschien wist je dat ook wel. Het zou maar zo kunnen. Hoewel, ik denk dat ze inmiddels helaas niet meer leeft. Maar dat ze deze goed zou kunnen meezingen. Iris Berendsen.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen.

0: huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
1: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Het is 2:30 en tijd voor het nieuws. Krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De vrachtwagenchauffeur Muhammad uit Tajikistan heeft nog altijd geen achterstallig loon ontvangen, ondanks een gewonnen rechtszaak tegen zijn werkgever. Muhammad staakte eerder maandenlang in zijn cabine langs de A1 bij Deurningen uit protest tegen slechte arbeidsomstandigheden en betalingen die nog niet waren gedaan. De rechter bepaalde in maart dat hij recht heeft op ongeveer €12.000. Volgens de werkgever is het bedrijf inmiddels failliet en ontbreekt het geld. Vakbond FNV noemde de situatie waarin Muhammad zich bevond uitbuiting.
11: Deze chauffeurs krijgen een dusdanige salaris. Daar komt eigenlijk een Nederlandse chauffeur komt daar niet voor. Ze staan op daggeld en moeten inderdaad denken, meestal verschillen tussen €60 per dag tot €100 per dag. En daar werken deze mensen voor. En als je dan inderdaad ook dat kleine beetje geld waarvoor je werkt niet krijgt, ja, dat noemen wij van uitbuiting. Moderne slavernij wordt zelfs inderdaad soms genoemd.
10: FNV probeert op verschillende manieren alsnog het loon binnen te halen. Muhammad is inmiddels terug in Tajikistan en werkt daar weer als vrachtwagenchauffeur. Meerdere winkels in winkelcentrum Miro in Enschede zijn ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een viszaak. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens omstanders ontstond de brand in een bakpan van de viszaak. Binnen korte tijd kwam er veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De brand was snel onder controle. Het pand en de omliggende winkels zijn geventileerd. En ook brand in Zwolle vanochtend. In de wijk AA-landen stond een woning vol rook en vlak achter de voordeur waren flinke vlammen zichtbaar. De brandweer moest de voordeur openbreken. Kort daarna werd een hond in de woning gevonden. Die kon in veiligheid worden gebracht. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En het warme weer van dit weekend maakt dat Overijssel zin heeft om erop uit te trekken. Bijvoorbeeld naar Rips & Blues in Raalte. De kaartverkoop gaat goed, vertelt de organisator.
12: Wij zijn uitverkocht op zaterdag. Dus dat was wel even een tijd geleden, maar het mooie weer gaf de doorslag blijkbaar. Het programma op zaterdag spreekt iedereen aan. Dat bleek al wel, maar als je dan ook nog bijna 4, 25 graden als weersvoorspelling krijgt, ja, dan gaat het snel.
10: Het festival begint zaterdag, morgen dus, en duurt tot en met maandag. Onder andere de Robert Cray Band, Ilse de Lange en Tower of Power treden op. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel, dat lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
13: Dankjewel.
9: Ja, mooi weer inderdaad. Ook vandaag. Het is momenteel zo'n 22 graden. Maar het kan nog iets warmer worden. Richting de 25 à 26 graden. En daarmee is het voor het eerst dit jaar zomers warm. Volop zonneschijn dus. Wel wat hoge sluierbewolking en een paar stapelwolkjes. Vanavond verdwijnen die wolken en blijft het nog lang warm. Ook rond zonsondergang is het namelijk gewoon nog een graadje of 20. Op de weg is het druk op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Staat zo'n 2 kilometer file. Ook op de N35 bij de Duitse grens richting Enschede-Oost. 2,5 kilometer file. En de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Daar staat zo'n 8 kilometer file.

0: Frank Boeijengroep en Doe Iets.
1: Paula's platenkast.
0: En daarvoor Ricky Martin. Nou ja, als je op de radio hoort, dan weet je dat de zomer echt is begonnen, toch? En dat is het met prachtige temperaturen. Komt ook een berichtje binnen van Jacqueline uit Zwolle. Die zegt, mooi verjaardagsweer vandaag. Nou, van harte gefeliciteerd, Jacqueline. Weet je nog een week geleden? Precies een week geleden? Toen was de Vinyl Top 100 hier op Radio Oost. Ik heb daar ontzettend van genoten. Jij ongetwijfeld ook. We hadden een hele mooie lijst. Mede dankzij jouw stem. Dank nog daarvoor. Met op nummer 1. Ja, ik zou bijna zeggen, hoe kan het ook anders? Normaal met deurdonderen. Ook de Eagles stonden erin met Hotel California. Ja, en een plaat waar ik ontzettend groot liefhebber van ben. En José, die mocht hem draaien. Nou, natuurlijk met alle liefde. Maar ik baalde wel een beetje van dat ik hem net niet meer in mijn uur had. Dus ik dacht, weet je wat? Ik neem hem gewoon mee en ik laat hem vandaag horen. Hij stond namelijk op de nummer 11 in de Vinyl Top 100 van Radio Oost. Ik heb het over niemand minder dan Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf.

Ilse de Lange en Get It Right. En je gaat haar ongetwijfeld ook terug horen komende maandag. Want op tweede Pinksterdag hoor je op Radio Oost Overijssel's mooiste. Heb jij ook op kunnen stemmen? Welke plaat uit onze provincie vond jij dat echt in die lijst terug hoorde? Nou ja, dat ga je dus komende maandag allemaal horen hier op tweede Pinksterdag. En ja, ik denk, ik heb in elk geval op haar gestemd, dat Ilse de Lange er natuurlijk tussen gaat staan. Zometeen, na de klok van tweeën, meer talent uit eigen provincie. Tijd voor een nieuwe Oogst.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Het nieuws in Overijssel. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen worden daardoor de asielminister op aangesproken. 10 van de 25 gemeenten in onze provincie vangen geen asielzoekers op. De stakende vrachtwagenchauffeur Muhammad, die volgens FNV slachtoffer was van arbeidsuitbuiting en een rechtszaak van zijn werkgever won, heeft nog geen cent gekregen van zijn baas. En 13 boeren uit Stegeren hebben samen een plan gemaakt voor de toekomst van hun gebied.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

Stray Cats op Radio Oost. En Runaway Boys maakt het 6 over 2. Fijn dat je lekker de radio aan hebt gezet en met dit mooie weer naar Radio Oost luistert. Dat is een goede keuze, want zometeen tijd voor talent uit onze regio. Iemand die je zeker al kent. Hij is onlangs ook veel op tv geweest en hij heeft een nieuwe oogst te pakken met zijn single. Ga je straks meer over horen, ik spreek er maar dan ook over. Eerst nog tijd voor muziek van Freddie Mercury. En nu eerst dit pareltje van de Eagles, One of These Nights.

0: Jannes en laat de zon maar schijnen. Nou, dat gebed is wel verhoord, toch? Want het is prachtig weer vandaag. Het is inmiddels 14:15 geweest. Ja, en je hebt hem eigenlijk niet kunnen missen de afgelopen tijd. 8 mei won hij namelijk de finale van The Voice of Holland. Hij staat in het voorprogramma van Suzanne en Freek. Heel veel dagen achter elkaar in het Gelredome. En heeft vanochtend ook nog eens zijn solo-tour aangekondigd. Ja, Ruben, het gaat hartstikke goed, hè?
1: Ja, klopt. Ja, het gaat heel lekker eigenlijk. Beter dan ik had durven dromen in het begin.
0: Ja, en wat voor achtbaan is dit voor jou?
1: Ja, van nu is het iets aan de, of het begint een beetje te wennen of zo. Je komt in een bepaald ritme wel, maar in het begin was wel echt heel spannend en bijzonder.
0: Ja, want ik zag je ook op elke zender voorbij komen. Je hebt heel veel live optredens ook gedaan natuurlijk. Daar hebben we het nog niet eens over de finale zelf. Daar heeft José natuurlijk ook al met je over gesproken. Maar dat was ook heel spannend, kan ik me voorstellen. Toch op het laatst nog even dat live deel en dan horen dat je gewonnen hebt. Ja, dat lijkt mij allemaal bizar. Misschien zeker juist nog, omdat wij hier natuurlijk allemaal wat nuchterder zijn en jij ook gewoon uit Hengelo komt.
1: Ja, ik heb het ook echt niet verwacht. Maar ja, in de middag die finale al gekeken met de kandidaten, zeg maar, met de coaches.
0: Ja.
1: En toen hadden we eigenlijk allemaal zoiets van, ja, dat zal wel een van die andere drie moeten worden. Ja, nou, niet dus.
0: Nee, jij was het gewoon. Nee. Betekent ook dat op dat moment jouw single 20 Seconds uitkwam. Wat zijn de reacties daarop?
1: Ja, ook verrassend goed eigenlijk. Ik heb met Arno Kratman gezeten. Dat is de vaste producer ook eigenlijk van Suzanne en Freek zelf.
0: Oh, ja.
1: En ook van heel veel andere liedjes die de top 40 hebben gehaald. Binnen een dag was dit nummer eigenlijk al wel klaar. We waren gelijk aan het einde van de dag dacht van ja, dit is hem. We hebben er wel meer gemaakt, maar dit is degene die wat de eerste single moet worden.
0: Oh, tof. Nou, dan voelt dat ook direct goed, hè? En dit was volgens mij ook de eerste keer dat jij zelf muziek uitbracht, toch? Want je zit ook met jouw zussen en band, Unite. Maar daar hebben jullie toch nooit samen muziek mee uitgebracht?
1: Nee, ik ben ook gestopt inmiddels met die band.
0: Oké. Okay.
1: En mijn zus overigens ook, want die is zwanger van een tweeling. Dus dat wordt een beetje lastig om nog drie kwartier te springen. Maar we hebben er was een kofferband, dus we hebben daar geen eigen werk inderdaad mee uitgebracht.
0: Nee, dus dit is voor jou ook allemaal nieuw. Nou, we gaan natuurlijk ook straks jouw single horen, 20 Seconds. Die gaan we extra vaak draaien hier op Radio Oost. Maar ook nog goed om te benoemen. Je bent heel veel te zien bij Suzanne en Freek, want zij treden nog op tot en met komende zondag is het, dacht ik, in het Gelredome. En jij staat gewoon elke avond in het voorprogramma. Hoe is dat?

0: Misschien goed om nog kort te vertellen ook waar de single zelf over gaat. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad.
1: Nee, de single gaat eigenlijk vooral... We wilden gewoon vooral een beetje een vibe creëren. Wat voor nu, weet je, het is nou mooi weer. Raampje op in de auto. Lekker hard aan. Lekker meezingen. Dat is eigenlijk gewoon de hele sfeer die we wilden creëren. Ik denk dat dat wel is gelukt voor...
0: Leven in het moment.
1: Ja.
0: Oh, mooi. Nou, we gaan ervan genieten. Ruben, dank. Heel veel succes ook met alle shows nog in het Gelredome, waar je in het voorprogramma staat van Suzanne en Freek. En natuurlijk die solo-tour. Je komt hier in Zwolle volgend jaar. En ook in Hengelo ben je dan te zien. En je bent nog op veel meer plekken. Maar hier op Radio Oost gaan we nu eerst genieten van jouw single 20 Seconds. I've got 20.

Nieuwe oogst dus van deze week in handen van Ruben Hidden uit Hengelo. Een poosje geleden won hij The Voice. Hij heeft zijn solo-tour aangekondigd en staat in het voorprogramma van Suzanne Freek. Gaat niet gek.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Minuutje over 3:30 en tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman die heeft dat voor ons. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Asielminister Van den Brink gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week daarop aanspreken. Gemeenten moeten dan op het ministerie komen uitleggen waarom ze hun zaken niet op orde hebben. In Overijssel vangen 10 van de 25 gemeenten helemaal geen asielzoekers op. Volgens het COA betekent dat niet dat dit allemaal weigergemeenten zijn.
7: Het is ook weer niet zo dat al die gemeentes in Overijssel, waar nog geen mensen opgevangen worden, dat die helemaal niks doen of niet willen. Maar sommige dingen, nou, hebben wat tijd nodig. En dit helpt, zo'n steuntje van de minister of zo'n oproep van de minister helpt dan om de zaken nog weer wat urgenter te maken. Maar zoals u al zei, gelukkig zijn er een hoop gemeentes die ook al wel een hoop doen.
6: 7 gemeenten in onze provincie vangen juist meer vluchtelingen op dan eigenlijk nodig is volgens de spreidingswet. De bouw van een ondergrondse parkeergarage in de buurt van Park de Wezenlanden in Zwolle is een stap dichterbij. De gemeente belooft namelijk 40 extra bomen te planten in de stad, waardoor een stichting die bezwaar maakte tegen de bouwplannen die juridische strijd staakt. De gemeente wil in Wezenlanden Noord een zogenoemde mobiliteitshub bouwen. Auto's verdwijnen daardoor meer naar de rand van de binnenstad, waardoor in de wijk zelf ruimte is voor de bouw van 600 huizen. Het kabinet wil op 21 juni een voordelig treinticket invoeren waarmee reizigers onbeperkt kunnen reizen in de daluren. Het ticket loopt tot 1 september en gaat €49 per maand kosten. Het goedkopere ticket gaat geldig zijn bij alle treinvervoerders, waaronder NS, Arriva en Keolie. De maatregel, waar het kabinet bijna €120 miljoen voor uittrekt, is bedoeld om mensen te helpen met de hoge brandstof- en energiekosten. De goedkopere ticket kan volgens premier Jetten een blijvende oplossing zijn voor het duurdere ticket.
8: Van zou je niet veel meer naar een structureel aantrekkelijk product kunnen omreizen met het openbaar vervoer goedkoper te maken. Om uiteindelijk toe te werken naar het Nederland-ticket of het klimaatticket of hoe het ook allemaal verschillende namen draagt.
6: En nog even wat vrolijk dierennieuws. Of ja, niet eigenlijk vrolijk, maar wel wat goed is geëindigd. Want oplettende fietsers hebben een schaap uit het water bevrijd aan de kanaaldijk bij Steenwijkerwold. Ook mensen in een passerende motorboot schoten te hulp. Met een blusboot is het dier terug naar het weiland aan de overkant gebracht. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel. Dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
5: Dankjewel. Het is zomers warm vandaag, 24 tot 25 graden. Zonneschijn is er dus volop, ook wel een beetje wolkjes aan de lucht. Maar vanavond verdwijnen die als sneeuw voor de zon en blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het namelijk nog zo'n 18 tot 20 graden. Vanavond koelt het wel af, vannacht moet ik zeggen, naar een graadje of 12. En gaat het plaatselijk ook wat misten. De situatie op de weg. Even kijken op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 2 kilometer file op de N35. Ook tussen de Duitse grens en Enschede-Noord. 2,5 kilometer file. En op de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen zien we 4 kilometer file.

Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Nou, en van Boogie Wonderland gaan we naar het spelen van een spel. Drie liedjes ga je zo horen, heel kort. En ze hebben een link met elkaar. Maar eentje niet, die valt buiten de boot. Welke is dat en waarom? Als jij het goede antwoord weet, win je 4 kaarten voor een pretpark hier in onze provincie. Ja, en dat is heel simpel, hè? Je laat het gewoon even weten via die Oost-app of door te bellen 074-2456-665. Nog één keertje even luisteren. Welke hoort er niet bij en waarom? Twee nummers zijn dus heel duidelijk aan elkaar gelinkt. En eentje die valt er net buiten. Laat het weten via de app of bel

Radio Oost. En zijn Fever Dream. Hey, het is mooi weer, hè? Weet je wat voor weer dit precies is? Het is precies pretparkweer. Ja, dat is toch niks lekkerder. Betekent wel dat het druk is, maar betekent ook dat het ijsje nog lekkerder smaakt als je in de rij staat bij een attractie. En laat je nou net 4 kaarten kunnen winnen voor een pretpark in onze eigen provincie zometeen. Hoe doe je dat? Nou, raden welk nummer deze, even opnieuw, welk nummer hier niet tussen past. Luister maar. Er zit een link tussen en een van de nummers die je net hoorde, die valt daar net buiten. Maar welk nummer is dat? Laat het weten via de Oost-app of bel even. Je hebt er weer tijd voor tijdens Wet, Wet, Wet.

0: Love is All Around maakt het 10-3. En dus tijd om een spel te gaan spelen. En dat doe ik samen met Marcella. Marcella, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij woont in Flevoland, maar zo vertelde je net aan de telefoon, je hebt wel familie, hè, hier.
1: Ja, mijn schoonmoeder woont in Borne. Mijn ene schoonzusje woont ook in Borne. En ik heb een schoonzusje in Almelo.
0: Ja, en als je dan eenmaal met het Radio Oost-virus besmet bent, dan kom je er niet meer vanaf.
1: Nee.
0: Maar dit is een goed virus, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: en we kijken graag naar jullie radio.
0: Oh, nou, dat vind ik heel gezellig om te horen. Hey, het is hier inmiddels hartstikke mooi weer. Hoe is dat in Flevoland?
1: Ook warm.
0: Ook warm?
1: Ja, het is hier zo'n 26, 27 graden of zo.
0: Lekker, toch?
1: Nou, voor mij niet.
0: Oh nee, daar ben je niet zo van?
1: Nee, ik kan niet tegen de zon.
0: Oh, dus je bent meer een airco-zitter?
1: Ja, binnen 2 tellen ben ik verbrand.
0: Oh, dat heb ik ook, hoor. Dat heb ik ook. Ja, ik moet me ook altijd insmeren met dit soort dagen.
1: Ja.
0: Maar dat is sowieso goed, zegt ze dan, hè, om dat gewoon elke dag te doen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En hoe heb je het dan nu thuis voor elkaar? Heb je wel het een beetje koel in huis? Of?
1: Nou, we hebben gewoon deuren tegen elkaar openstaan.
0: Oh, waait lekker door.
1: Ja.
0: Juist. Nou, maar het zou hartstikke mooi zijn als je dan toch op deze dag, die dan misschien voor jou net iets minder is, omdat je dan minder graag buiten bent, wel nog even een fijne prijs kan scoren. Wat jij?
1: Ja,
0: nou,
1: zou wel lekker zijn.
0: Dat dacht ik. Laten we eens even luisteren naar de opdracht. Nou, we hoorden hier 3 stukjes van nummers, maar welke hoorden er niet bij?
1: Nummer 2 hoorde er niet bij.
0: En weet je ook waarom niet?
1: De eerste en de derde gingen over de weg, dus over de road.
0: Heel goed, dat klopt. Je hoorde inderdaad Ray Charles, Hit the Road Jack. Nummer 2 was Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En Boyz II Men met End of the Road. Ja, nu heeft een car natuurlijk wel iets met de weg te maken, maar niet zo erg als dat die andere 2 nummers allebei hadden, want daar zat gewoon het woord road in. Van harte gefeliciteerd, Marcella, want je hebt namelijk 4 kaarten gewonnen voor een pretpark bij ons in de provincie.
1: Dankjewel.
0: Dat is niet verkeerd, toch?
1: Nee, zeker.
0: Dacht ik. Blijf even aan de telefoon, dan ga ik je gegevens opschrijven. En deze krijg je van mij cadeau ook. Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Het nummer wat er dus niet bij hoorde, maar wat een fijn nummer is dit, toch?
1: Ja, zeker. Een mooi nummer.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: True Lease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe. Geeft ruimte. Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
10: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
9: Ik wel, bij NRV.
10: NRV?
9: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
10: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
4: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
15: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
16: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Het laatste nieuws in Overijssel. Kunstgasfabrikant Tencate uit Nijverdal wordt door de Europese Commissie beschuldigd van het maken van verboden kartelafspraken. De asielminister gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen hierop aanspreken. In Overijssel hebben 10 gemeenten helemaal geen plek voor asielzoekers. En de bouw van een ondergrondse parkeergarage bij Park de Wezenlanden in Zwolle is een stap dichterbij. Een actiegroep stopt met het verzet.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een 3-voudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12 en morgen wordt het 24 tot 29 graden... met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Radio Oost. Paula Keizer.

Duran Duran en The Wild Boys. Nou, er gaan vast ook wel wat wilde jongeren zijn als het gaat over de volksfeest in Albergen. En onze Oene die is daarin ook geval alvast een van, want die gaat kijken bij de voorbereidingen zo.

0: Agda en de Munnik. Het regent zonnestralen.
1: Op pad in Overijssel.
0: En dat is Oene. Die is namelijk op pad in onze provincie. En dat doet hij in Albergen, want daar staat het weekend heel wat moois te gebeuren, toch Oene?
2: De volksfeesten in Albergen.
0: Precies.
2: Dit weekend, Pinksterweekend, gaat het weer plaatsvinden. Al een jarenlange traditie. Maru Oude-Avenhuis, je zit in het bestuur van de volksfeesten in Albergen. Hoeveel inwoners kent Albergen tijdens dit weekend?
3: Nou, ik denk dat het wel verdriedubbeld wordt over het hele weekend. Hè? 4 dagen lang feest en 4 avonden lang. Dus verdriedubbeld over het hele weekend zeker.
2: Ja, wat maakt die volksfeesten zo populair?
3: Ja, ik denk voor jong en oud. Dus alle leeftijden in het hele weekend wat te doen. En zeker dit jaar met onze nieuwe vrijdagavond, de megakroeg, denk ik dat we een heel mooi nieuw concept neerzetten wat jong en oud trekt. En wat we ook zien in de kaartverkoop over alle leeftijden verspreid. Dus voor iedereen wat.
2: De megakroeg voor de eerste keer. Wat kunnen we daarvan verwachten?
3: Ja, een mooi spektakel. Echt een kroeg. Echt een oud-Hollandse kroeg. De sfeer van binnen hebben we ook zo opgebouwd. Podium. Ja, de aankleding binnen in de tent. Zou anders zijn dan de andere dagen. Dus daarmee echt een nieuw thema. En ja, fantastische artiesten op het programma.
2: Ja, wie?
3: Frans Bauer natuurlijk, hè, als hoofdartiest. En daarnaast Frans Duis en Danny de Munk. Met DJ Ivar, die alles aan elkaar praat en DJ er tussendoor. Dus gegarandeerd voor een goede avond. Dus
2: alleen maar Nederlandstalige muziek in de megakroeg?
3: Alleen maar Nederlandstalige muziek in de kroeg, ja.
2: Dat wat betreft het programma vandaag, vrijdag. Morgen.
3: Morgen beginnen we overdag met Kids Time voor de kinderen. Dus alle kinderen van de basisschool kunnen meedoen daaraan. En 's avonds een jeugdavond met Turvy Kang, Polk en alle kleuren.
2: Eerste Pinksterdag.
3: Eerste Pinksterdag. Zondag ook fietstocht, bingo voor iedereen. En 's middags de Albergen kunnen. En 's avonds weer een grandioos feest met Coming On Strong van de Golden Earring koffer. Die heeft ook meegedaan aan het programma The Battle of the Bands. The Bacon Factory en die hebben we nog meer. Moet ik even weer...
2: Oh. Ja, goed. Mensen kunnen op de site ook kijken wat er op zondag nog meer te doen is. Jeroen van der Boom. Nou, die voegen we nog even toe. En dan last but not least, tweede Pinksterdag.
3: Ja, tweede Pinksterdag beginnen we met ons katerontbijt. Iedereen kan uitbraken aan een lekker gebakken eitje. En ja, 's middags de Pinkstervolleybal. En dan daarna 's avonds... ja, met de Green Monkeys, de afsluiting van het hele weekend.
2: Green Monkeys?
3: Yes, de Green Monkeys. Ja, ja. Goeie verhalen over gehoord. Komen de eerste keer hier. Nou, kan alleen maar een mooi weekend worden. Ja,
2: en hoe is het op dinsdag met Malou?
3: Op dinsdag opruimen, uitbraken. Maar voor ons opruimen. Heel veel opruimen.
2: Voor mensen die wat meer informatie willen, waar gaan we terecht?
3: Ja, je kan altijd naar www.volksfeesten-albergen.nl waar heel veel informatie staat.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Kom tweede Pinksterdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
11: 3:30 en tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman heeft dat voor ons. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Cosmetisch arts Donald Ottens, beter bekend als dokter Don uit Hengelo, mag niet langer werken als arts. Het Medisch Tuchtcollege heeft zijn registratie als arts doorgehaald na ernstige fouten bij een facelift van een patiënte 2 jaar geleden. De vrouw hield blijvende gezondheidsklachten over aan de ingreep, waaronder een aangezichtsverlamming en gehoorschade. Volgens het Tuchtcollege informeerde Ottens haar onvoldoende over risico's en schoot hij tekort in de nazorg. Het college noemt het oordeel vernietigend en stelt dat de arts de grenzen van zijn eigen kunnen overschatten. Dr. Don was eerder al voorwaardelijk geschorst. Kunstgrasfabrikant Tenkate uit Nijverdal wordt door de Europese Commissie beschuldigd van het maken van verboden kartelafspraken. Volgens Brussel heeft het bedrijf hiermee de markt voor kunstgrasvelden jarenlang vervalst. Als uit onderzoek blijkt dat dit daadwerkelijk is gebeurd, dan kan het bedrijf een boete van honderden miljoenen euro's krijgen. Tenkate zou samen met 2 andere bedrijven prijsafspraken hebben gemaakt over de recycling van oude kunstgrasvelden. Concurrentie moest hierdoor meer betalen en werd buitengesloten bij de aanleg en recycling van sportvelden. En ook gemeenten hebben door de prijsafspraken mogelijk te veel betaald. Tenkate wil nog niet reageren. En het warme weer van dit weekend maakt dat Overijssel zin heeft om erop uit te trekken. Bijvoorbeeld naar het Rips & Blues Festival in Raalte. Het zomerse weer maakt dat de kaartverkoop goed gaat. Het
13: programma op zaterdag spreekt iedereen aan. En dat bleek al wel. Maar als je dan ook nog bijna 4, 25 graden als weersvoorspelling krijgt, ja, dan gaat het snel. Zondag en maandag is iedereen nog steeds welkom voor dagkaarten. Maar de zaterdag is uitverkocht en daarmee ook de passepartout natuurlijk, want dat zijn 3-daagse kaarten.
12: Eerdere edities van Rips & Blues waren gratis, maar dat is volgens de organisator simpelweg niet meer mogelijk.
13: Het was eerder gratis, maar toen was qua line-up was het vaak niet zo zwaar als nu. Wat we ook gewoon nodig hebben. En nou, ik zal je ook eerlijk vertellen, ik bedoel, het kon gewoon niet meer na de corona. En met enorme kostenstijgingen. Als wij gratis hadden gedaan, dan waren we ook meteen failliet geweest.
12: Het festival begint morgen en duurt tot en met maandag. Onder andere Nona, Ilse de Lange en Tower of Power treden op. En de beste vrijwillige dierenhulpverlener van Nederland komt uit Zwolle. Remco Lievers werd door Stichting Dierenlot verkozen uit meer dan 15.000 vrijwillige dierenhulpverleners. En hij ontving bloemen, chocolade en een cheque van €500. Lievers is al meer dan 10 jaar actief voor Dierenasiel Zwolle. Hij beheert de website, doet klussen als huismeester en biedt noodopvang aan dieren na sluitingstijd. De €500 die hij ontving, geeft hij aan het asiel. Dierenasiel Zwolle telt meer dan 250 vrijwilligers, van hondenuitlaters en kattenknuffelaars tot verzorgers van kittens in de noodopvang.
14: Oh.
12: Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
14: Dankjewel. Zo'n 25 tot 26 graden is het momenteel. Het zonnetje schijnt, er zijn wel wat wolkjes, maar vanavond dan verdwijnen die. Blijft het nog lang warm, tot de zon ondergaat is het nog een graadje of 20. Daarna koelt het toch af naar zo'n 12 graden, gaat dan wel wat misten. Morgen opnieuw een warme dag, dan zo'n 27 tot 29 graden. Op de weg is het druk. In onze provincie valt het nu iets meer mee. Maar op de N36 staat nog wel een file van zo'n 5 kilometer... tussen Adorp en Westerhaar. Op de N35 tussen de Duitse grens en Enschede-Oost trouwens ook... daar gaat het om zo'n 2,5 kilometer file.

Zo, deze hoor je niet vaak voorbij komen. Lekker zeg. Swing Out Sister, Britse popband, die dit toch wel als grootste hit hadden. 1986 alweer was dat. Mocht je onderweg zijn naar Gelredome, ja, het zou kunnen hè, dat je ook bij het concert bent van Suzanne en Freek, wat ook vanavond weer gaat zijn. Net als Ruben Hillen uit Hengelo, die overigens ook onderweg was toen ik hem iets meer dan een uur geleden sprak. En hij stond toen al in de file, moet je nagaan. Hij zit namelijk in het voorprogramma van Suzanne en Freek en is deze week te horen als de nieuwe oogst. Je hebt hem al voorbij horen komen, dus nu even tijd voor Suzanne en Freek zelf met Halverwege.

0: Zo, dat gejengel aan de kop. Ik kan weer bevestigen dat ze wat gepast wil trainen, maar dat kan toch wel wat vlot.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Ik moet hier altijd zo om lachen. Ik vind het ook wel iets voor jou, José, om zo'n stemmetje op te zetten.
1: Maar dit playbackte ik vroeger altijd.
0: Dit is gewoon
1: voor mij heel normaal.
0: Dit is jouw leven?
1: Dit is, ja. En maar, dat nu de Barbie-film er eerst natuurlijk, was helemaal fantastisch.
0: Maar hoe zou jij Barbie dan nadoen?
1: Kan
2: oh,
1: niet
2: I
1: per se.
2: Oh, I love you, Ken.
1: Oh, hij loopt je. Ja, dat kan ik niet per se nu.
0: Nee, even dat vind ik jammer. Dit vind ik jammer.
1: Ja, sorry, het spijt me.
0: Zo meteen.
1: Betalen ze me daar fors voor, Paula.
0: Ik wil de portemonnee wel even trekken.
1: Oh.
0: Zo meteen na 4 uur. Meer José, samen met Benjamin hoor jij hier op Radio Oost. En nu is het hartstikke mooi weer, hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar...
1: Je
0: waarom?
1: Ziet een plaatje van oliebollen,
0: ja,
1: zeker.
0: Hoezo oliebollen?
1: Ja, er is dat vroegen wij ons ook af. Er zijn vandaag oliebollen gebakken in Stockholm.
0: Huh?
1: Ja, geen idee. Geen idee. We waren op een school bezig met oliebollen, geld inzamelen, allerlei toestanden. Onze verslaggever Wouter was daarbij. En gaan we zo meteen nog eventjes horen wat daar nou eigenlijk de bedoeling van was. Het is wel een beetje vreemd. Maar goed, wij dachten, het is toch 25 graden. Oliebol in de zomer, zegt de ene oliebol tegen de ander. Je mag je aanvullen, die zin. Heb je een goede suggestie? Laat het dan weten via de app of via Facebook. Daar komen al best wel veel leuke reacties op binnen. Zegt de ene oliebol tegen de ander. Ik heb de zomer in mijn bol.
0: Ha, leuk.
1: Lekker. Ik ga de hele dag op mijn krent zitten. Of ben jij ook al bruin gebakken? Zegt de ene oliebol tegen de ander. Goed insmeren, anders verbrand je. Dankjewel, Monique. Thea Olde Hendrikman zegt de ene oliebol tegen de ander. Even afkoelen. Henry Jeannette Steenbeke zegt de ene oliebol tegen de ander. Kunnen ze nou ook van die klagen dat we koud zijn? Of Herman Riethorst zegt de ene oliebol tegen de ander. Hopelijk zijn de mensen niet krenterig.
0: Leuk.
1: Heel leuk. Nou ja, goed, dit kan jij misschien nog wel veel beter. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. En natuurlijk de Facebookpagina.
0: Ik zat nog te denken, zijn ze gebakken in zonneolie?
1: Wauw.
0: Toch, als je insmeert, dat heet dan zonneolie.
1: Ja, heel mooi. Mooie inkopper.
0: Win ik dan nu het prijspakket?
1: Als jij dat heel graag wil, dan win jij nu een prijspakket.
0: Oh.
1: Wat zit er eigenlijk in ons prijs? Dit is echt een serieuze vraag. Kleine side note. Wat zit er in ons prijspakket?
0: Van alles en nog wat. Dat verschilt echt. Sandra die maakt altijd de pakketjes.
1: Ja,
0: daar
1: die
0: neemt ook de telefoon op als je naar Oost belt. Sandra, dat is onze prijzenmevrouw. Dus die maakt er een mooi pakketje van. En soms zit er een puzzelboekje in en een pen of misschien dan een pakje kaarten. Het kan echt van links naar rechts gaan, maar van alles wat.
1: Ja, wij weten het dus zelf ook niet. Een soort verrassingspakket.
0: Ja, maar dat is het voor ons ook. Dus ja. Nou, daarom zou ik het dus ook best leuk vinden om een keer zo'n pakket...
1: Ik heb ineens een briljant idee.
0: Nou?
1: Wij maken binnenkort eens even een filmpje voor onze Radio Oost Instagram met een unboxing. Een unboxing van het Radio Oost prijzenpakket.
0: José, bij deze...
1: Afgesproken.
0: We schudden de hand, ja?
1: Ja, is goed. Okay. Oh, dat was een heel plakkerig handje, Paula.
0: Ja, ik heb... Wat heb ik eigenlijk net gedaan? Oh, ik heb
1: je bent
0: geblast. Ik heb wel mijn handen gewassen, hoor. Misschien niet goed af.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Het nieuws in Overijssel. De asielminister gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen hierop aanspreken. In onze provincie hebben 10 gemeenten helemaal geen plek voor asielzoekers. Kunstgrasfabrikant Ten Kate uit Nijverdal wordt door de Europese Commissie beschuldigd van het maken van verboden kartelafspraken. En de bouw van een ondergrondse parkeergarage bij Park de Wezenlanden in Zwolle is een stap dichterbij. Een actiegroep stopt met het verzet. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
4: Michiel, dank je wel. We gaan naar de weg, want de Pinksterdrukte zorgt voor veel files. De meeste vertragingen vinden we in de Randstad en het midden van het land. Ook in Brabant is het druk. Bij ons valt het relatief mee. Alleen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens sta je 10 minuten in de file voor 2 kilometer lang. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten over 7 kilometer. Op de A35 Enschede richting Almelo tussen Enschede West en Delden je vertraging 5 minuten over 3 kilometer. 6 minuten vertraging de andere kant op, dat is de A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo Zuid en Wierde West. Je vertraging daar is 3 kilometer lang. Dan nog wat N-wegen, waar het ook nog altijd druk is. Dat is de N35, Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede. Bijna 10 minuten over 4 kilometer. Ook 10 minuten op de N36, Almelo richting Ommen. Tussen de aansluiting met de A35 en Westerhaar. De file daar is wel lang, 12 kilometer. De N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Je vertraging 10 minuten over 9 kilometer. Sterkte als je ergens in de file staat.
16: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
17: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan.
18: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haarco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Haarco in Raalte.
3: Radio Oost. Het weekend in.

0: in your heart. Hey, hallo, het is je vrijdagmiddag. Dit is Radio Oost. Hey, Benjamin.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Wat hebben we zometeen in het nieuws?
1: Oh, we gaan het zo meteen hebben over
2: het weekend in.
3: Radio Oost, het weekend in.
1: Ongeldige boetes voor zwart rijden door asielzoekers in de trein tussen Zwolle en Emmen. We gaan het ook hebben over winkels in winkelcentrum Miro in Enschede. Die zijn ontruimd na een brand in een van de winkels. Boeren uit Stegeren die een toekomstplan hebben opgesteld. Daar gaan we het ook over hebben.
0: Wat leuk.
1: Jazeker.
0: Dat is enig dat we het daarover gaan hebben. Ik heb geen idee waar we het over gaan hebben. Alles loopt vast. Ik heb één grote. Maar de redding is nabij. Hallo. Ja hoor, kom maar even achterloos. Gezellig. Kijk, ik zie helemaal niks. Dat is gek, hè?
1: Loopt hij helemaal vast?
0: Hij doet alsof hij Madonna speelt met Open Your Heart, maar niks speelt. Zullen we gewoon maar even naar The Logical Song?
1: Ja, dat kan ook.
0: Supertramp op Radio

0: Alle begin is moeilijk. En zeker dat op vrijdagmiddag. The Logical Song op Radio Oost. Ja, soms dan druk je op een knopje en dan hoop je dat er wat gebeurt. Het zou kunnen zijn dat je de inkopper zo meteen voorbij hoort komen. Maar het zou kunnen zijn dat je hem ook niet hoort.
1: Al die systemen zijn toe aan een lang Pinksterweekend.
0: Aan een heerlijk lang Pinksterweekend. Oh, wat fijn. Je moet even wachten, Ride Like the Wind. Vind je dat goed? Ik vind Ride Like the Wind is hartstikke leuk. Maar ik wil eigenlijk eerst naar die inkoppers. Maar ik mis mijn... Hij deed het. Ja! Oh, nergens meer aankomen nu. Hij doet
1: Laat dit gaan. Laat dit nu lopen.
0: Ja, ik kom nergens meer aan, alle knoppen los. Hey Benjamin.
1: Hey.
0: Hi, het is bloedheet. Ik had het al warm.
1: Ja, nu heb je nog warmer.
0: Maar nu heb ik het echt heel erg warm. Ja, binnen ongeveer 36 graden, buiten een graadje of 26. En nou, er worden oliebollen gebakken.
1: Ja, dat... Hé? Oliebollen met dit weer.
0: Ja, het duurt nog even voordat het december is. Maar toch, in Stockholm zijn ze druk aan de bak vandaag. Zometeen even kijken of Wouter onze verslaggevers ook al geproefd heeft.
1: Oeh, dat zou leuk zijn.
0: En of ze nou anders smaken in de zomer dan dat ze smaken in de winter.
1: Dat denk ik toch wel.
0: Ga ik ook vanuit. De inkopper, het is prachtig weer. Maar in Stockholm bakken ze vandaag oliebollen. Oliebollen dus in de zomer, zegt de ene oliebol tegen de ander.
1: Nou, deze bijvoorbeeld van Patrick Mulder. Ben jij al lekker bruin?
0: Joram Stevens zegt de ene oliebol tegen de ander. Doe mij nog maar een beetje poedersuiker meer bij.
1: Ik vind deze van de Ellie Blokhuis ook heel leuk, zegt de ene oliebol tegen de ander. Het weer is soms helemaal van slag, zodat in mei ook een heerlijke oliebol wel mag.
0: Kobe Poutsma zegt de ene oliebol tegen de ander. Veel poedersuiker gebruiken, lijkt het net sneeuw.
1: Agnes Bouwhuis, oliebollen in de zomer, zegt de ene oliebol tegen de ander. Lekker bakken in de zon.
0: Michel Keizer, het is veel te vroeg voor zonbol, liever in de winter.
1: Oké. Rob Pat zegt de ene oliebol tegen de ander. Nu hebben we vol en goed in het vet, ook zomers volop pret.
0: Thea Olde Hendrikman, even afkoelen.
1: Mooi. Nog eentje van Rob Pat, zegt de ene oliebol tegen de ander. Het vet loopt me uit de kont met die hitte.
0: Arie Luingen, ben zo gaar als boter, het druipt eraf.
1: Oké. Herman Rietors dan ook nog, zegt de ene oliebol tegen de ander. Hopelijk zijn de mensen niet krenterig.
0: Kan jij dit nou zelf veel beter? Heb jij een idee voor de inkopper? Maak hem af. Doe dat via 06-4567-1331. Even kijken hoor of het systeem houdt. Even...

0: gaat over oliebollen. Ja, het is heel gek. Ik vind het een gekke dag, Benjamin.
1: Met dit weer, oliebollen eten. Ik weet niet eens of ik daar zin in heb eigenlijk.
0: Ik denk dat het prima ingaat op dit moment.
1: Wel, ja, toch
0: als je
1: wel.
0: Dan een biertje drinkt en dan een oliebol erbij, dat is echt wel een hele goede combinatie.
1: Ja, maar jij spoelt het weg met dat bier.
0: 22 mei is het vandaag. En vandaag eten we dus oliebollen in de zomer. Zegt de ene oliebol tegen de ander. Nou, vul maar aan 0645671331. En dat mag natuurlijk ook via onze Facebookpagina. Ja, zometeen misschien wel jouw nieuws op de radio. Ja, maar ik moet ook nog even iets vertellen over mijn nieuws van afgelopen week.
1: Wat is er gebeurd?
0: Ja, dit is echt zo ongelooflijk gênant.
1: Oh.
0: Ja, dit is echt... Kijk, ik deel graag en veel met mijn collega's. En dat vind ik helemaal niet erg.
1: Maar
0: en
1: dit?
0: Het is, ja, maar dit ging wel echt heel erg ver. Ik ben volledig uit mijn broek gescheurd.
1: Nee.
0: Echt van boven naar onder.
1: Nee,
0: ja, hoe ik dat voor elkaar kreeg, dat vertel ik je zo maar even in mijn nieuws. Modern Talking, you can win if you want. Hoor je zometeen na City to City. Dit is je vrijdagmiddag.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Bijna 16:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Duizenden boetes voor zwart rijden door asielzoekers in de trein tussen Zwolle en Emmen blijken ongeldig. Arriva heeft te horen gekregen dat een COA-pas sinds begin dit jaar niet meer geldt als officieel ID-bewijs. Daardoor moeten alle boetes die dit jaar met zo'n pas zijn uitgeschreven worden ingetrokken. Het vervoersbedrijf spreekt van een grote tegenvaller en waarschuwt voor extra werk en meer incidenten, omdat voortaan vaker de politie moet worden ingeschakeld. Vorig jaar ging ongeveer 80% van de boetes op het traject naar asielzoekers uit Ter Apel, terwijl het merendeel van die boetes nooit werd betaald. Meerdere winkels in winkelcentrum Miro in Enschede zijn ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een viszaak. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens omstanders ontstond de brand in een bakpan van de viszaak. Binnen korte tijd kwam er veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De brand was snel onder controle. Het pand en de omliggende winkels zijn geventileerd. 13 boeren uit Stegeren hebben samen een toekomstplan opgesteld voor hun gebied. Onder de naam Stegeren Boer Door willen zij landbouw, natuurherstel en leefbaarheid combineren. De boeren willen onder meer de uitstoot van ammoniak verminderen en vrijkomende landbouwgrond behouden voor boeren die doorgaan. Deze melkveehouder is een van de deelnemende boeren.
7: Ik denk dat de hele landbouwsector behoefte heeft aan duidelijkheid. Duidelijke regels, duidelijke doelen. En nou, de tendens nu een beetje is, ontbreekt dat gewoon. Dat vinden wij zelf. Dan beginnen we van onderaf. En dan stellen we onszelf doelen.
8: Ja, dus hou je zelf de regie?
7: We houden zelf de regie. Tenminste, tot nu toe.
6: De komende fase moet duidelijk maken of het plan haalbaar is en hoe de financiering wordt geregeld. En de bouw van een ondergrondse parkeergarage in de buurt van Park de Wezenlanden in Zwolle is een stap dichterbij. De gemeente belooft namelijk 40 extra bomen te planten in de stad, waardoor een stichting die bezwaar maakte tegen de bouwplannen de juridische strijd staakt. De gemeente wil in Wezenlanden Noord een zogenoemde mobiliteitshub bouwen. Auto's verdwijnen daardoor meer naar de rand van de binnenstad, waardoor in de wijk zelf ruimte is voor de bouw van 600 huizen. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssel's nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
9: Dankjewel.
6: Alsjeblieft.
9: Ja, superfijn. Ik zat even te kijken naar buiten. Het is heerlijk buiten. Het is graad of 25. Waar de temperatuur uiteindelijk op is uitgekomen, dat hoor je strakjes. Ja, het is een beetje klammig ook hier in het pand, maar ik hoop dat buiten beter is. Ik denk het wel hoor, want er waait ook nog best wel een lekker briesje. Nou, eigenlijk gewoon een perfecte zomerse dag. Vannacht koelt het af naar een graad of 12 met plaatselijk ook een mistbankje. En morgen warmt het dan op zou ik ze willen zeggen. Maar ja, ik twijfel dan een beetje. Staat 27 tot 29 graden. Zal het dan 27 zijn? Zal het dan 29 zijn? Of zullen we toch ergens uitkomen rond de 28?
6: Ja, ergens ertussenin.
9: Ik dacht allemaal heerlijk. Iets minder lekker is het op de weg. Het is echt knetterdruk. Heeft te maken met Pinksteren, maandag. Veel mensen hebben een lang weekend vrij. Meeste vertraging wel in de Randstad, hoor. Of het midden van het land en in Brabant. Bij ons sta je best wel in de file op de A1. Maar valt mee richting de grens. De gebruikelijke 10 minuutjes. Best te doen. Dan is het wel langer aansluiten op de A28. Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Je vertraging daar bijna een kwartier over 7 kilometer. De A35 Enschede richting Almelo. Tussen Enschede en Delden 18 minuten. 7 kilometer lang is je file daar. 7 minuten vertraging op de A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo West en Nijverdal Oost. Ach, jammer, loopt net op na 10 minuten. 4 kilometer is de file daar. Dan sta je ook nog 5 minuten vast op de A35 Almelo richting de Duitse grens. Tussen Enschede West en Enschede Oost. 3 kilometer lang is de file. De N35 Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede Oost. 9 minuten, 2 kilometer is de file daar. N36 Almelo richting Ommen. Tussen Wierden en Westerhaar. 6 minuten, 9 kilometer lang. Sterkte als je ergens in staat. Als je je niet genoemd hebt, dan ben je er binnen 5 minuten weer door. Dat is ook wel het goede nieuws. Nou hoop ik eigenlijk op jouw nieuws. Heb jij ook goed nieuws? Heb je iets meegemaakt? Heb je iets wat je wilt delen? Laat het mij dan nu weten. Dat doe je via 06 4567 1331.

0: Modern Talking and You Can Win If You Want. Ik had iets beloofd en dan moet ik dat ook doen. Ja, het was nogal gênant. Ik vraag je altijd om jouw nieuws van deze week. Wat heb je meegemaakt? Heb je iets leuks meegemaakt? Wil je iets delen? 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Nou, ik stond ook wagenwijd open. Ja, het is een beetje vies, maar jongen.
1: Ja, wat gebeurde er nou precies?
0: Nou, ik was dus, dat is een tijdje terug met douwtrappen. Was op pad door de hele provincie. Was superleuk. Als ik je gesproken heb, was heel gezellig. Ik ben echt alleen maar leuke, lieve mensen tegengekomen. Ik ben wel trouwens benieuwd of de jongens op de fiets met een biertje in de hand nog hebben gered helemaal naar corona, maar goed. Dus ik heb de hele dag gewoon hard gewerkt. Ik was in Lonneke.
1: Ja.
0: En ik stapte de auto in. En toen ging mijn broek echt vanaf de rits, zeg maar, boven, aan de bovenband, tot echt helemaal ongeveer tot aan mijn knieholte, is er gewoon opengescheurd.
1: En toen, wat ging je toen doen?
0: Nou, ik heb dus de cameraman, sorry nog, heb ik echt volledig geflasht. Echt mijn hele bil. Gewoon echt, zat helemaal soort van in zijn gezicht.
1: En dit is niet op tv gekomen, hoop ik. Dit is allemaal uitgeknipt.
0: Dit was dus, wij kwamen hier weer, want het was onze laatste afspraak. En wij kwamen dus hier weer. Er zat de editor hier van dienst, Ronnie.
1: Dit gaat erin, zei hij.
0: Die zei, ja, maar hallo, waar zijn die beelden van José die uit de broek scheurt? Nou, gelukkig waren die niet gemaakt, maar ik heb er wel heel hard om gelachen. Ja. Broeken kom meteen weg, maar wel echt, ja, dat soort dingen. Ja, je maakt het mee.
1: En je had er ook heerlijk weer bij, dus alles erop en eraan.
0: Ja, was
1: perfect zeiknat. Die dag.
0: Ja. Ja, je kan het bijna niet voorstellen dat we met hemelvaart nog helemaal zeiknat regenen en dat het vandaag 23 graden is.
1: Inderdaad.
0: Wat is jouw nieuws van deze week?
2: Mijn nieuws van de week.
3: Mijn naam is Adrie Schals, ik ben coördinator van de paddentrek Hengelo. Ik kom uit Hengelo en mijn nieuws is, wij zijn dit jaar, hebben wij alle records gebroken wat betreft de paddentrek en amfibieën in Hengelo. Wij zitten bijna 14.000 amfibieën die we overgezet hebben de afgelopen voorjaar.
4: Mijn naam is Malou Oud-Avenhuis, ik kom uit Albergen en mijn nieuws is dat ik na dit weekend mijn hele agenda leegveeg om uit te rusten met mijn gezin.
5: Hallo, mijn naam is Elm Wils, ik kom uit Wilsum en mijn nieuws is dat ik de Elsteetel ga fietsen aanstaande maandag.
6: Mijn naam is Anne Coats, ik kom uit Deventer en mijn nieuws is dat ik volgende week op fietsvakantie ga naar Engeland.
2: Mijn nieuws van de week.
0: Wel aan de goede kant blijven fietsen. Tenminste, ja, dus eigenlijk niet aan de goede kant. Je moet links blijven fietsen, dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Olivia Dean en die knetter van een hit. So easy to fall in love. Hoor je zo meteen. Eerst naar The King.

0: Sorry, Benjamin. Spijt me. Ja, sorry. Ja, nee, ik besef me ineens dat ik echt heel hard aan het meezingen ben. En dat ik niet alleen in de studio sta.
1: Ah, joh,
0: spijt me. Ja, dat is waar. Maar Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Het is een oorwurm. Hij blijft maar in mijn hoofd zitten.
2: Ja.
0: Oh, heerlijke dag vandaag. Hè? Tijd voor een ijsje of een heel lekker koud drankje in de zon. Het is voor het eerst dit jaar zomerswarm. En dan denk ik dus meteen aan een ijsje of een biertje. Maar niks van het alles. Nee, vandaag in Stockholm gebeurde er helemaal niks. Daar stonden vandaag gewoon oliebollen op het menu. Oh, heerlijk. Van die hele sappige, hele vette, met of zonder krentjes en natuurlijk heel veel suiker. Verslaggever Wouter de Wilde nam een kijkje om te zien of er ondanks die hitte toch nog genoeg klandizie was.
3: Hallo? Wat hebben jullie een stuk open, joh?
4: Ja, oliebollen.
3: Oh, lekker!
5: Ja, het is voor een goed doel, het is voor de school en ja, daar koop je altijd wel wat, hè.
6: Het is vandaag 25 graden, dit weekend nog veel warmer. Heeft u dan wel zin aan een oliebol?
5: Altijd. Oliebollen kun je altijd eten, toch? En zeker de rest van de familie.
7: Dankjewel. Alsjeblieft.
5: Dankjewel.
6: Gerard Woudenberg, we staan in een fietsenhok met een grote vetpan voor je. Ja, wat zijn jullie hier vandaag aan het doen?
8: Ja, we zijn oliebollen aan het bakken voor de Stockholmse school.
6: En jullie doen dit al jaren?
8: Ja. Volgens mij doen we dit al 37 jaar. Normaal ging het altijd met Stockholms feest. Maar dit jaar speciaal voor die gelegenheid is het anders omdat de kinderen dan niet zijn.
6: Vandaag 25 graden, lekker zonnetje. Is dat al wel eens eerder voorgekomen?
8: Ja, zeker wel. We hebben heel slecht weer gehad, maar ook al wel dat het zo warm was. En de oliebollen vinden altijd aftrek.
6: Maakt het voor de verkoop niet zoveel uit als het warm of koud is?
8: Nee,
6: het
8: maakt er echt helemaal niks uit. Als die oliebollen maar warm zijn, dan loopt het.
6: En heeft u zelf al een paar oliebollen geproefd?
8: Tuurlijk. Moet testen, hè. Dit is mijn recept, dus moet even kijken of ze wel goed smaken, natuurlijk.
9: Hallo. Wij verkopen oliebollen.
3: Ja, dat mag ik wel.
6: U heeft ook een paar oliebollen gekocht?
3: Ja, zeker.
6: Waarom heeft u ze niet gekocht?
3: Omdat ze lekker zijn, denk ik. Hoop ik. Eén keer in het jaar erbij is wel lekker. Ja, hoor. Ze zijn altijd lekker, hè. Met welk weer ook. Maakt niet uit.
6: Eerst smakelijk.
3: Ja, dankjewel.
10: We verkopen de oliebollen voor school en dan kunnen we daar kampen, internationalisering, nieuwe schoolspullen en van alles mee kopen.
6: En ze worden veel verkocht?
10: Ja, zeker. Meer dan 2000.
6: Dat zijn er veel. En nu vandaag, het is 25 graden, is dat niet een beetje te warm voor oliebollen?
10: Nee, zeker niet.
6: En heb je zelf al een oliebol gehad?
10: Ja.
6: Ze zijn lekker?
10: Ja.
3: En succes
0: met het
3: verkoop.
10: Ja, dankjewel.
0: Oliebollen kunnen dus prima met de hitte, Benjamin.
2: Dit zijn mensen naar je hart.
0: Dit zijn mensen naar mijn hart. Stockholm is een dorpje. Een buurtschap naar mijn hart. Hé, maar daar gaat onze inkopper natuurlijk vandaag ook over. Het is zomers warm, maar toch worden er oliebollen verkocht. Zegt de ene oliebol tegen de ander. Kan jij hem goed aanvullen? Laat het me dan nu weten. 06 4567 1331. De eerste die stop zegt, dan zet ik me uit.

0: A35 Enschede richting Almelo. Voor Delden staat nu zo'n 7 kilometer en dat kost je een klein kwartier. Op de A35 van Enschede naar Zwolle, daar is het aansluiten voor Wierde-West. Ook daar zo'n 2-3 kilometer file met een klein 10 minuten kwartier oponthoud. Verder valt ook nog op de N36 Almelo richting Ommen. Tussen Wierde-Noord en Westerhaar 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tenslotte enige korte oponthoud heb je op de N35 van de Duitse grens naar Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost 2 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten oponthoud.
1: Ja, dat zie je toch meteen. Hè? Daar zit wel gewoon de professionaliteit. Alleen, ik moet wel een klein beetje een update geven over hoe het er dan nu voor staat. Want ook een file op Hengelo-Noord. Op de A1, zie gaat meteen, Duitse grens richting Hengelo. Tussen Hengelo-Noord en knooppunt Buren, 10 minuten vertraging over 3 kilometer. Het is ook heel druk op de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek, 11 minuten, 8 kilometer daar. Nog altijd A35, hoorde je net de ANWB ook al over. De N35 dan, Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost, 9 minuten over 2 kilometer. De N36, Almelo richting Almelo. Tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. 5 minuten vertraging over 2 kilometer. Het is druk op de N50, Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 10 minuten vertraging daar, 5 kilometer lang is de file. Sterkte als je erin staat.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: www.fietsvakantie.nl.
1: Boek nu jouw fietsvakantie.
2: Radio Oost. Het weekend in.

0: Zo mooi, hè? Onze lieve collega Justin die vraagt net aan ons... Hey, willen jullie nog wat drinken? Het is vrijdagmiddag, het is 5:08. Ja, ik roep dan altijd heel snel bier. Dat mag natuurlijk helemaal niet, want we zijn aan het werk. En wat wil jij graag, Benjamin?
1: Ik wil graag heet water.
0: Het weekend in. Radio Oost, het weekend in. Ik vind het zo leuk, want dit is echt een soort trend binnen RTV Oost.
1: Ja, heel veel collega's hier drinken gewoon heet water.
0: Gewoon een kopje heet water.
1: Het is echt lekker.
0: Doen ze waarschijnlijk nog een theezakje in?
1: Nee,
0: ik heb dit dus uitgezocht. Nee, dit is serieus. Want ik dacht, waarom drinken al mijn collega's... en vooral zeg maar jonger dan ik... waarom drinkt iedereen alleen een soort van kopje lauw water of heet water?
1: Ja.
0: Nou, dat schijnt dus beter weg te tikken te zijn dan gewoon koud water. Het is beter voor je lichaam.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, ik weet niet waarom jij het doet, maar dat is
1: reden. En ik vind heet water sowieso lekker, dus kom maar door met zo'n kopje heet water.
0: Nou, heerlijk, we beginnen lekker wild met een kopje heet water. Zometeen moeten we het eventjes hebben over iets waar ik wel wild van word. Namelijk Luc Belt, de Stichting Goal. Ze zijn met heel veel ouderen vandaag naar de Waarbeek geweest.
1: Wauw.
0: Ja, ik heb deze week een soort pretparkweek. Ja. Met heel veel pretparken die ik heb bezocht, omdat de kinderen vrij waren.
1: Eftelingen.
0: Ja, Efteling onder andere. In de Apenhul was ik ook nog. Ja, dat is echt heel leuk, maar wel heel duur. goed, en we moeten het hebben over oliebollen. Je hoorde het net al eventjes van onze Wouter. Die heeft meegelopen in Stockholm, want daar werden oliebollen verkocht. Oliebollen in de zomer, zegt de ene oliebol tegen de ander. Vul maar aan 0645671331. En wat is het belangrijkste nieuws zometeen?
1: Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen... worden daar vanaf volgende week op aangesproken. Vrachtwagenchauffeur Muhammad heeft nog altijd geen geld. Een hoop boetes die door Arriva zijn uitgedeeld zijn ongeldig. En Rips en Blues in Raalte begint morgen.
0: Hey, goedemiddag. Moest even goed zoeken, maar de langste file bij ons op dit moment op de A1 Duitse grens richting Hengelo.

de nieuwe oogst 20 Seconds van Ruben Hillen hoor je zometeen na Phil Collins. Two Hearts op Radio Oost. Het is je vrijdagmiddag. Dit is het weekend in...

0: De man met zijn eigen theatershow die je vanmiddag al even hoorde bij Paula. Ruben Hillen en 20
1: het
0: Seconds.
1: Weekend is.
0: Er komt me nu toch een bericht online waar ik het heel even met je wil over hebben. Een ambtenaar in Twente heeft het veelbesproken Hanta-virus opgelopen, ligt in het ziekenhuis. Het gaat wel om een mildere variant dan het virus dat rondging op de cruiseboot De Hondius. 3 mensen zijn daaraan overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. We praten erover met verslaggever Jan Colijn. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, José.
0: Ik hoorde Hanta, ik hoorde Twente, ik hoorde paniek.
2: En dan te bedenken dat Hanta tot voor kort eigenlijk een vrij onbekende ziekte was. Hè. Door De Hondius, dat cruiseschip waarop 3 opvarenden zijn overleden, en de mondiale ongerustheid daarover, is het een bekend virus geworden. Maar daarvoor is het al tientallen jaren dat het rondwaart, zou je bijna kunnen zeggen. Meestal leidt het tot milde klachten bij mensen. Maar in een enkel geval kan het ook ernstiger uitpakken. En dat is hier het geval geweest.
0: Oh, wow. Hoe zorgelijk is dan de situatie, Jan?
2: Ja, voordat je in het ziekenhuis belandt, dan is er dan sprake van uitval van organen. We hebben natuurlijk gevraagd aan de overheidsinstelling waar dit speelt, hoe ernstig het is. Daar willen ze geen mededeling over doen, omdat dat de privacy raakt. En ze hebben ook gezegd, hou onze naam alsjeblieft er verder buiten. Omdat het heeft in de privésfeer plaatsgevonden. Dus. Maar juist vanwege die achtergronden van De Hondius, dat cruiseschip, is er wel voor gekozen dat alle ambtenaren, de collega's, de directe collega's van deze vrouw zijn geïnformeerd. En het cruciale verschil is natuurlijk, De Hondius werd mondiaal bekend, omdat het daar ging om een variant van, van Hanta, waarbij het virus overdraagbaar is van mens tot mens. In dit geval van deze Twentse ambtenaar, daar geldt het niet. Die heeft de variant zoals we die eigenlijk al tientallen jaren kennen in Nederland.
0: Ja, precies. Want heeft deze ambtenaar, want ik heb me natuurlijk helemaal ingelezen in dat Hanta-virus, ben daar toch een beetje nerveus voor na corona. Dat krijg je toch als je in aanraking komt met muizenpoep?
2: Dat is de meest logische verklaring. En in dit geval, het blijft altijd het gissen natuurlijk, maar in dit geval heeft deze Twentse ambtenaar heeft het virus vermoedelijk opgelopen toen ze tijdens het houthakken in aanraking is gekomen met uitwerpsel van ongedierte, muizen of ratten. Dat zijn vaak de boosdoeners, die dragen het virus over. En zoals gezegd, meestal leidt het tot milde klachten, maar in een enkel geval kan het leiden tot een ziekenhuisopname. En dat is hier dus het geval.
0: Ja, helaas. Kunnen nou ook heel veel andere mensen, je noemde al collega's, ambtenaren in Twente ook besmet raken?
2: Nee, zoals ik zei, dit is de variant die niet overdraagbaar is van mens tot mens. In principe niet overdraagbaar. Goed, dat dachten we bij de hondjes, tot aan De Hondjes natuurlijk ook.
0: Maar dit is niet hetzelfde.
2: Dit is niet hetzelfde virus, dat is uit testen gebleken.
0: Okay, nou,
2: we hebben
0: gelukkig
2: natuurlijk ook even gebeld met de GGD Twente van is dit ook bij jullie gemeld en gaan jullie actie hierop ondernemen? Maar daar zeggen ze van, we gaan nooit in op individuele gevallen. Mm-hmm. Het is wel zo dat, in het algemeen kunnen ze wel zeggen dat wanneer mensen vragen hebben hierover, dat ze te alle tijden de website van de GGD en die van het RIVM kunnen raadplegen. En op onze website waar we dit melding maken van dit verhaal, hebben we ook een linkje geplaatst zodat mensen kunnen doorlinken naar het RIVM en de laatste informatie over dit virus kunnen opduiken.
0: Bedankt Jan. Meer dus over het Hanta-virus in Twente lees je op onze site oost.nl en in de Oost-app. Alicia Keys hoor je nu op Radio Oost. Het is je vrijdagmiddag met Underdog.

0: Free Electric Band. Dit is Radio Oost. Hey Benjamin.
1: Hey.
0: Hallo. Zullen we nog maar een paar inkoppers even doen?
1: Ja, toch. Waarom niet?
0: Het is prachtig weer, maar in Stokkum bakken ze vandaag oliebollen. Nou, oliebollen in de zomer, zegt de ene oliebol tegen de ander.
1: Nou, bijvoorbeeld, deze komt van Henry Jeanette Steenbeke. Kunnen ze niet klagen dat we koud zijn?
0: Zegt de ene oliebol tegen de ander, Rien van Nobelen. Goed oliën, anders verbrand je straks je oliebolletje.
1: Zegt de ene oliebol tegen de ander. Wauw, wat is deze achternaam, José? Monique Jansen of Lorkeers?
0: Wauw.
1: Hele mooie achternaam.
0: Ja.
1: Goed insmeren, anders verbrand je.
0: Wat is deze achternaam? Charissa Mensink. Straks krijgen we zonnebrand in plaats van poedersuiker.
1: Oké. Jan Zandbergen dan, zegt de ene oliebol tegen de ander. De poedersuiker smelt op mijn bol.
0: Marion Nijhuis, zegt de ene oliebol tegen de ander. Wie hebt een mooi weerbie?
1: Danny Hanekamp zegt de ene oliebol tegen de ander. Die klimaatverandering heeft ons ook te pakken.
0: Hetty Duttenweert, jij bent om op te vreten.
1: Siska Post, lig jij ook al lekker te bakken?
0: Oh, ben jij die van Greet Tellegen van der Veen?
1: Ja, die wil ik wel even doen. Ja,
0: heel
1: zeker
0: fijn,
1: wel.
0: Dankjewel.
1: Greet Tellegen van der Veen, zegt de ene oliebol tegen de ander. Uli, oele, uwa in.
0: Kijk, nou,
1: ja.
0: Echt serieus.
1: Die is niet slecht.
0: Nee, die is niet slecht. Nog een keer.
1: Uli, oele, uwa in.
0: Kan jij het nou beter? Laat jouw reactie achter via 064-567-1331. En ook deze hoor je zo. Abba en Waterloo.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is. Met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
5: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Bendy en Losser.
0: Heel veel zin in een terrasje met een heel koud, lekker biertje.
1: Oh, ik dacht heet water.
0: En jij heet water. Of dat nog een beetje lekker kan in het zonnetje, dat hoor je zometeen van Grita. Het is 17:30 geweest en dit was het belangrijkste nieuws van vandaag.
1: De asielminister gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week daarop aanspreken. Gemeenten moeten dan op het ministerie komen uitleggen waarom ze hun zaken niet op orde hebben. In onze provincie vangen 10 van de 25 gemeenten helemaal geen asielzoekers op. Volgens het COA betekent dat niet dat dit allemaal weigergemeenten zijn.
10: Het is ook weer niet zo dat al die gemeentes in Overijssel, waar nog geen mensen opgevangen worden, dat die helemaal niks doen of niet willen. Maar sommige dingen, nou, dat hebben wat tijd nodig. En dit helpt, zo'n steuntje van de minister of zo'n oproep van de minister helpt dan om de zaken nog weer wat urgenter te maken. Maar zoals u al zei, gelukkig zijn er een hoop gemeentes die ook al wel een hoop doen.
1: 7 gemeenten in Overijssel vangen juist meer vluchtelingen op dan eigenlijk nodig is volgens de spreidingswet. Op oost.nl zie je om welke gemeente het gaat.
0: Sorry, ik was heel even druk. Ja, Daar ga ik weer. De vrachtwagenchauffeur Mohammed uit Tadzjikistan heeft nog altijd geen achterstallig loon ontvangen, ondanks een gewonnen rechtszaak tegen zijn werkgever. Mohammed staakte eerder maandenlang in zijn cabine langs de A1 bij Deurningen, uit protest tegen slechte arbeidsomstandigheden en betalingen die nog niet waren gedaan. De rechter bepaalde eerder dit jaar dat hij recht heeft op ongeveer 12.000 euro. Maar volgens de werkgever is het bedrijf inmiddels failliet en ontbreekt het geld. Vakbond FNV die noemde de situatie waarin Mohammed zich bevond uitbuiting.
11: Deze chauffeurs krijgen een dusdanige salaris. Daar komt eigenlijk een Nederlandse chauffeur komt daar niet voor. Ze staan op daggeld en moeten inderdaad denken, meestal verschillen tussen 60 euro per dag tot 100 euro per dag. En daar werken deze mensen voor. En als je dan inderdaad ook dat kleine beetje geld waarvoor je werkt niet krijgt, ja, dat noemen wij gewoon uitbuiting. Moderne slavernij wordt zelfs inderdaad soms genoemd.
0: FNV probeert op verschillende manieren alsnog het loon binnen te halen. Mohammed is inmiddels terug in Tadzjikistan en werkt daar weer als vrachtwagenchauffeur.
1: Duizenden boetes die dit jaar zijn uitgedeeld aan zwartrijdende bewoners van het AZC in Ter Apel op de lijn tussen Zwolle en Emmen kunnen worden weggegooid. De boetes zijn niet geldig omdat vervoerder Arriva bij het uitdelen van de boetes de COA-pas van de bewoners noteerde. Maar die pas geldt niet meer als identiteitsbewijs en dat wist Arriva niet. Hoe dat kon gebeuren, vraagt Arriva zich ook af.
12: Al jarenlang hebben wij een afspraak dat we ook mogen identificeren met de COA-pas. Het heeft ook te maken met de doelgroep die reist met deze trein, namelijk naar Ter Apel. En dat is jarenlang goed gegaan. En ineens zagen wij in ons systeem dat de boetes niet doorgezet werden.
13: Dus al die boetes, die duizenden boetes die sinds januari zijn uitgeschreven, ja, is weggegooid geld?
12: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Die hangen inderdaad nog in het systeem en daar wordt niks mee gedaan.
1: Nog wel even wat positief OV-nieuws, want het kabinet wil op 21 juni een voordelig treinticket invoeren waarmee reizigers onbeperkt kunnen reizen in de daluren. Het ticket loopt tot 1 september en gaat 49 euro per maand kosten. Het goedkopere ticket gaat geldig zijn bij alle treinvervoerders, waaronder NS, Arriva en Keoli. Of zeg jij Keolist?
0: Ik heb om een donder gekregen. Het is inderdaad Keoli.
1: Keoli. De maatregel is bedoeld om mensen te helpen met de hoge brandstof- en energiekosten.
0: En het is vandaag al heerlijk weer. Grieta, hoor je er zo over. Maar morgen wordt het alleen maar beter. Of tenminste, warmer. Veel mensen die trekken erop uit. Ze gaan bijvoorbeeld naar Rips and Blues in Raalte. De kaartverkoop die loopt dan ook lekker door, vertelt de organisatie.
14: Het programma op zaterdag spreekt iedereen aan. En dat bleek al wel. Maar als je dan ook nog bijna 25 graden als weersvoorspelling krijgt, ja, dan gaat het snel. Zondag en maandag is iedereen nog steeds welkom voor dagkaarten. Maar de zaterdag is uitverkocht en daarmee ook de passepartout natuurlijk, want dat zijn driedaagse kaarten.
1: Volgens de organisatie staat het festival goed aangeschreven bij artiesten.
14: Dat is niet om arrogant te doen, maar Rips and Blues staat ook in de muzikantenwereld echt vrij hoog in de lijst als het gaat om voorzieningen, geïnteresseerd publiek. En echt een muziekfestival, dat horen we altijd van alle artiesten. Dus onze boeker Frank Zating die doet er alles aan om de faciliteiten maximaal te maken. Dus artiesten komen heel graag naar Raalte.
1: Het festival begint morgen en duurt tot en met maandag. Ja, en welke artiesten treden daar dan al zo?
0: Ik heb geen idee.

0: De Robert Cray Band, Ilse de Lange, Tower of Power en Nona, om maar een paar namen te noemen.
1: Heerlijk. Nona zometeen even draaien. Oh, achter goeie. Abba aan.
0: Ja, heel leuk. RTV Oost is er dit weekend ook bij, volgens mij aankomende zondag, toch?
1: Zeker.
0: Bij Weekend Overijssel.
1: Tussen 12 en 2 op de zondag houden we je natuurlijk op de hoogte als je daar nou niet helemaal bij kan zijn. Snel naar Grita. Ja, we horen het al. Het is mooi weer. Het wordt mooi weer. Het wordt nog mooier weer, hè?
2: Ja, het wordt bijna een beetje saai. Nee, het ziet er gewoon heel mooi uit. Veel zonuren de komende anderhalve week. Met hoge temperaturen. We hebben de zomerse gradengrens van 25 graden geslecht. Op veel plekken is het 26 graden geworden. In veel tuinen 7,28. Dus dat was ruimschoots. Mm-hmm. En daarmee is de eerste officiële zomerse dag voor Overijssel een feit.
1: Yes!
2: Hij is binnen. Eerst in de knip.
1: Oh, lekker. Ik dacht al, wanneer komt hij? Maar ik vind het toch fijn dat het vandaag is gebeurd.
2: En mooi dat dit niet gelijk ook afgelopen is, zeg maar. Nee, het is echt wel eventjes een standvastig geheel.
1: Ja, precies. Ja. Nou hoorde ik ook vandaag een term voorbij komen. Ik verbaas me toch altijd een beetje over wat er dan allemaal gezegd wordt. Mm-hmm. We zitten in een hittekoepel.
2: Oh ja. Ja, dat woord wordt. Af en toe moet ook binnen de meteorologie moeten woorden aangepast worden. Een hittekoepel is sinds een paar jaar in zwang. Eigenlijk vooral gebruikt toen het in Canada, aan het westen van de VS, een paar jaar geleden zo ontzettend heet was. Mm-hmm. Onder een hoge drukgebied. Of een hittekoepel. Maar die was zo gevuld met hete lucht dat je daar echt gierend naar de 40 graden ging. En ook zelfs zo'n western dorpje op een gegeven moment affikte. Oh, dus die hittekoepel die komt een beetje daarvan. Ik zou hem voor hier nog niet zo snel een hittekoepel noemen. Maar het is wel iets wat je waarschijnlijk vaker gaat horen de komende jaren.
1: Ja, nou ja, het wordt dus morgen ook nog heel mooi weer. We horen het al even. Rips and Blues is daar heel blij mee.
2: Dat kan ik me voorstellen.
1: Evenementen zijn er heel blij mee. Hoe zit het met de zonnekracht dan? Moeten we ons nog extra in gaan smeren?
2: Ja, het is wel, hij brandt wel, de zon. Ja. Het is een sterke zon en dat merken we natuurlijk al deze nieuwe eeuw, mm-hmm. zeg maar. Vorige eeuw was de zonstraling over het algemeen wat minder. Maar door de afname van de luchtvervuiling zie je dat de lucht steeds transparanter is geworden. En dat je daarmee toch een krachtiger zon vaak hebt als die schijnt. En hij schijnt dit Pinksterweekend volop, zowel morgen zondag als maandag. Morgenmiddag een paar van die hoge wolkenvelden die voorbij komen. Zondag is een paar stapel. Wolken en temperaturen, ik denk morgen 27 tot 29 graden. Oei. Met weinig wind. Dan zondag, een fractie eraf, 5, 26 graden. En maandag weer 7, 28 graden. Dus het zijn ook echt wel hoge temperaturen met die voluit zonneschijn.
1: Lekker zeg. Nou, of je dan vanavond nog een beetje lekker op het terras kan zitten, dat vraag ik zo meteen aan je. Goed?
2: Joe, tot zo.
1: Gaan wij nog even naar de weg. Het is best wel druk. De Pinkse drukte zorgt nog altijd voor veel files. Eigenlijk zou het hoogtepunt nu voorbij moeten zijn. Helaas, je staat nog steeds in de file. Bijvoorbeeld tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten over 6 kilometer. Dat is de A28 Amersfoort richting Zwolle. Dan is de A28 Assen richting Zwolle tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen dicht door wegwerkzaamheden. A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo West en Wierde West. 5 minuten vertraging over 2 kilometer. Er is op de N35 ook nog een file, 10 minuten. Dat staat tussen de Duitse grens en Enschede-Oost. Dat is dus de Duitse grens richting Enschede. En ook is het nog aansluiten op de N36 Almelo richting Ommen tussen Wierden, Noord en Westerhaar. Ja, we zitten een soort van het randje. Maar ik vind het toch leuk.
3: Hey!

0: Je hebt haar ontdekt op Rips and Blues?
1: Dat klopt inderdaad. Een paar jaar geleden was ze al op Rips and Blues. En dacht ik van, wow, zij is zo ontzettend goed. En nu komt ze terug aankomende zondag.
0: Nona en
2: het weekend
0: Forever Yours. Ja, dit is zo'n leuks. Ik vind dit echt fantastisch. Want als ik later oud en klein beetje... Kijk, nu natuurlijk nog geen enkel rimpeltje. En natuurlijk nog helemaal niet een grijze haar. Maar stel je voor, ik word een jaar of 80. Nou, dan kan je 2 dingen doen, wat mij betreft, met warm weer. Je kan, optie 1, voorzichtig binnen achter de geraniums blijven zitten. Binnen blijven, alles dicht en zo. Of... je gaat gewoon lekker naar pretpark de Waarbeek in Hengelo en in alle attracties. Ja, geloof het of niet, maar 1400 ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die kiezen vandaag voor het laatste. Speciaal voor hen is het park afgehuurd om ze een prachtige dag te bezorgen. Luc Belt van Stichting Goal organiseert deze dag en ik sprak hem vanmiddag op een bijzondere plek.
3: De nieuwste attractie op de Waarbeek.
0: U zit...
3: samen met Tini en Ben.
0: Luc, je zit in de wolkenvaart. Wat is dat voor ding?
3: Ja, dat is een ding, dat is een soort allemaal luchtballonnetjes, een carousel van luchtballonnetjes die de lucht in gaan en die draaien. Het is heerlijk hier.
0: Ja,
3: een overzicht over het park.
0: Mooi, ja, boven is lekker cool, denk ik.
3: Ja, en ik heb Tini King over mij zitten.
0: Ja.
3: Tini uit Bonnebroek en ik heb Ben uit Bonnebroek.
0: Wat leuk.
3: Tini, hoe oud ben jij? Tini is 73 en ik heb Ben naast me zitten en die is 95.
0: 95?
3: En deze twee die gaan echt overal in. Je bent... oh god, we gaan helemaal scheef nu.
0: Oh, kijk uit. Hou op. Oh, Luc, hou die telefoon aan je oor.
3: Ja.
0: Ja, heel goed. Maar Ben is 95 en gaat overal in, zeg je.
3: Ja, Ben gaat in 8 banen. Ben, niks is te gek, hè? Hoe zeg je? Niks is jou te gek, toch? Nee. Maakt me niks uit.
0: Oh, maakt me niks uit. En Trini dan?
3: Trini, hoe is het met jou hier?
4: Goed.
3: Ja?
4: Ja, heel goed. Ik geniet de hele dag al. We hebben vandaag mooi weer. Ik ga overal in.
0: Overal? Ook in die 8 banen?
4: Ja, ik probeer alles uit.
0: En wat vond je het spannendst?
4: Oh, dat gedraai. Snelheid.
0: Ja, nou, daar kan je wel een beetje misselijk van worden.
4: Nou, dat niet.
0: Oh, dat niet.
4: Dat word ik niet zo gauw.
0: Maar nu zit je dus heel hoog in de lucht. Hoe hoog hang je nu ongeveer?
4: Hoe hoog zit wie?
3: Ja, we waren nu net een beetje op 10. We zijn aan bezetting.
4: Oh, we gaan nou net naar beneden.
0: Oh, nou, je durft echt alles.
4: Ja.
0: Oh, heerlijk. Is het belangrijk vandaag, Tini, zo'n dag voor jou?
4: Ja.
0: Waarom dan?
4: Dan ben je eruit. Anders zit je de hele dag binnen.
0: Ja, is dat zo?
4: Ja.
0: Ach, ja, nee, dan is het juist wel mooi met het warme weer dat je er even op uit bent.
4: Juist.
0: Echt fantastisch. En het hele park is speciaal voor jullie afgehuurd, hè?
4: Ja.
0: Ah, wat te gek.
4: Dat is het beste van Goal.
0: Ja, dat is inderdaad het beste van Goal. Zij organiseren dat voor jou. Tini, ik vind het heel leuk. Waar ga je nog meer in?
4: Nou, ik moet nog even kijken waar ik naar langs ga.
0: Oh ja, het is gewoon wat je tegenkomt.
4: Ja.
0: En ga je ook over de kop eigenlijk, of hebben ze dat daar niet?
4: Nee, dat hebben ze gelukkig.
0: Ik dacht dat je overal inging.
4: Jawel, maar niet over de kop.
0: Oh, toch niet over de kop. Mag ik Luc nog even weer van je?
4: Ja, hier is Luc.
0: Dankjewel, Tini.
3: Ja, dat ben ik weer.
0: Ja, Luc, we hoorden het al eventjes. Stichting Goal is het mooiste omdat mensen erop uit worden gestuurd en ze alles afhuren. Ik denk dat jij je daar helemaal bij aansluit.
3: Ja, maar dat is ook zo leuk wat we doen. En we zorgen natuurlijk altijd voor dat we extra handen bij ons hebben. Zodat mensen inderdaad, zoals nu ook weer, de mensen van de Rabobank helpen ons hier uitstappen. Dat is gewoon geweldig.
0: Ja, want hoeveel lachende gezichten heb jij vandaag al gezien? Al die 1400 mensen?
3: Ja, ik heb nog niemand niet zien lachen, laat ik zo zeggen.
0: Wauw. Ja, dat is wel bijzonder, hè, Luc? Want voor het eerst zit het volgens mij ook helemaal vol.
3: Ja, we vinden dat 1400 echt wel een maximum is. Maar als ik de mensen... Ik vraag de mensen allemaal, van, vinden jullie het druk? Iedereen zegt, nee, het is gezellig druk. Het is niet heel druk, het is gezellig druk.
0: Nou, dat is mooi. Voor mensen die nog nooit van Stichting Goal hebben gehoord... Wat zijn jullie eigenlijk voor stichting?
3: Wij zijn een stichting die allerlei evenementen voor de zorg organiseren. En dat doen wij altijd in combinatie met het bedrijfsleven. Dus wij dragen het bedrijfsleven uit om maatschappelijk te ondernemen. En die laten we dan teambuildingsactiviteit ervaren. En met het geld wat hun dan inleggen, organiseren we allerlei leuke evenementen.
0: Zoals dit.
2: Ja, zoals, zoals gewoon.
3: Zoals vandaag gewoon een dagje naar de barbecue.
2: Ja, dat is echt heel leuk. Maar wel 26 graden. Ja, ouderen natuurlijk best wel kwetsbaar. Gaat het allemaal oké daar?
3: Wij hebben hier geen last van de warmte. Er zijn heel veel schaduwplekjes. En we hebben voldoende drinken hier. En volgens mij gaat het helemaal goed. We gaan nu lekker een ijsje scoren, denk ik.
2: Oh, heerlijk. Ik ben een beetje jaloers op je.
3: Dat moet je zijn, want dat snap ik.
2: Ja, hè? Wanneer is jullie volgende uitje? Weet je dat al?
3: Jazeker. Wij hebben volgende week meerdere uitjes gepland staan.
2: Mm-hmm.
3: Want wij organiseren voor zo'n 10.000 mensen met een zorgbehoefte allerlei soorten events. Dus wij moeten vol aan de bak.
2: Veel plezier daar. En ga nog een rondje als het aan mij ligt.
3: Nee, wij zijn veilig geland. Wij
2: heel
3: gaan
2: goed.
3: Naar een lekkere naar
2: oh ja,
3: shopping.
2: Dat ijsje was het. Ja. Eet smakelijk, hè? Dankjewel, hè?
3: Joehoe.
0: Het weekend in.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Een ambtenaar in Twente heeft het Hantavirus opgelopen. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een variant die niet van mens op mens overgedragen kan worden. Duizenden boetes die dit jaar zijn uitgedeeld aan zwartrijdende bewoners van het AZC in Ter Apel op de lijn tussen Zwolle en Emmen kunnen worden weggegooid. En 13 boeren uit Stegeren hebben samen een plan gemaakt voor de toekomst van hun gebied. Meer nieuws op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de 2e keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
13: Weer gehaald, Renate. Dank je wel. Snel naar de weg. Op de A1 sta je vast bij de grens. Even kijken hoor. Het valt relatief mee. 5 minuutjes maar. Dan naar de A28. Dat is Assen richting Zwolle tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen. Door wegwerkzaamheden is de weg daar helemaal dicht. Ook nog 5 minuten op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer lang is je file daar. Dan op de N35 sta je nog 7 minuten vast. Dat is de Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede. 3 kilometer lang is de file daar.
14: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
15: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Radio Oost. Het weekend in.

0: Ik denk dat meteen dat dit de laatste keer is dat we kenteken bingo spelen.
1: Ik denk dat wij niet meer terugkomen op de radio, eerlijk gezegd.
0: Kenteken bingo, alle boxen van alle auto's ontploft. Kenteken bingo is eigenlijk heel simpel. Ik speelde dit spelletje vroeger echt al. Nou, sinds het begin van mijn dagen van mijn radiocarrière speel ik kenteken bingo. Alle kentekens om je heen als je in de file staat, die hebben een cijfer. Mm-hmm. Wij trekken zometeen een cijfertje. En ja, is dat de cijfer die je om je heen ziet ergens in de file, dan stuur jij een foto. Maar let op, dit is heel belangrijk. Alleen een foto sturen als je beide handen van het stuur kunt halen. Nooit als je aan het rijden bent. Want dat willen we niet, dan ben je gedisqualificeerd en mag je nooit meer meedoen. Oeh. Wat zeg je?
1: Spannend.
0: Ja, nee, ik ben heel streng. Kijk, je mag natuurlijk ook meespelen als je ergens om je heen het cijfer ziet.
1: Tuurlijk.
0: Ik kan natuurlijk niet echt controleren, nee. Maar het leukste vind ik als die daadwerkelijk in het kenteken zit. Als het nou precies het kenteken is wat tegenover je staat.
1: Precies.
0: En de buurman heeft het in het allemaal goed. Het moet echt in een kenteken zitten.
1: Oké, okay, nou.
0: Nou, jij hebt de eer, Benjamin Borgman. Jij mag draaien.
1: Bingo bal heb ik hier naast me staan. Op een gegeven moment even een dikke slinger eraan. Komt-ie.
0: Oh, er is al eentje uitgevallen.
1: Er is er eentje uitgevallen. Ik ga nu kijken welke cijfer erop staat. 29.
0: Nummer 29. Zie hem in een kenteken om je heen. Stuur een foto naar 06-4567-1331. Maar let op. Alleen doen als je beide handen vrij hebt. Come on.

0: oeh, oeh, zoals we mijn kinderen Zoo noemen van Shakira. Vragen ze, mam, mogen we oeh, oeh, oeh, mogen we dat horen? Ja, natuurlijk mag dat. Zoo van Shakira hier. Hé, zometeen even bellen met de vrienden van de Heino. Ze gaan iets heel bijzonders doen, maar wel ja, buiten onze provincie. Ik moet even checken hoe dat is. Maar eerst even naar het volgende. We hebben een
1: bingo!
0: We feliciteren Joke Minema uit Alkmaarsen. Zij heeft nummer 29.
1: Snel
0: op haar vingers.

0: wow, and do you wanna hold me? Dit is Radio Oost op je vrijdagavond. Gezellig dat jij er ook weer bij bent. Het weekend in. Ja, het is toch een beetje vreemd, want we wanen ons op deze zomerse dag, op dit moment 26 graden buiten, toch ook een beetje in winterse sferen. In buurtschap Stockholm verkopen ze vandaag oliebollen. En de Heino's kondigen een XXL nieuwjaarsshow aan. Ja, we gaan proosten op het oosten in Amsterdam. Ja, Remco, dit vraagt natuurlijk tekst en uitleg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi.
0: Hallo, in Amsterdam. Zeker. Waarom? Wat doe je daar? Je moet bij ons blijven. Remco, blijf hier.
1: Ja, maar af en toe moeten we even met z'n allen even naar de grote stad en naar de allermooiste poptempel van Nederland. En nee, ja, dit is ontstaan. We zijn in 25 en 26 al in Paradiso geweest samen met Drukwerk. En ja, dat was een enorm succes. Mm-hmm. Elke keer allebei uitverkocht. En, maar wel heel veel mensen ook uit onze hoek. En nou ja, veel mensen van het platteland. En ja, die plek heeft gewoon iets magisch. Voor, zowel voor het publiek als voor de band. Mm-hmm. En het is, ja, iedereen heeft daar gespeeld, zeg maar. En het heeft gewoon een bepaald gevoel. En ik denk als je vanuit het oosten daar naartoe gaat, ben je echt een dagje uit, zeg maar. Dus je gaat naar iets speciaals. Maar toen we afgelopen keer in januari de laatste show hadden gehad, gaat drukken, merk ik eigenlijk aan. Want die willen, hebben misschien wel andere plannen voor 27 in Amsterdam.
0: Ja.
1: En het was eigenlijk van, nou ja, dan gaan we het niet doen. Maar ja, ik zag dat in die zaal zo gebeuren.
0: Ja.
1: Al die feestende mensen en ook mensen die echt nou ja, wat speciaal voor ons kwamen. En ik dacht van, ja, maar dan moeten we het toch gewoon doorpakken. Dus hebben we het idee opgepakt om het alleen te gaan doen, zeg maar.
0: Mooi man. Doodeng ook, Remco.
1: Maar alleen, met allemaal vrienden. Ja.
0: Ja, precies. Maar is het een hartstikke eng dat je dan denkt, oh ja, we gaan buiten onze vertrouwde cirkel, gaan wij naar Amsterdam, daar wel een keertje geweest, maar gaat het vol en we staan er alleen. Ik zou er helemaal wakker van liggen.
1: Nou ja, dat is wel spannend natuurlijk. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik heb het niet doorgedrukt alleen natuurlijk, maar ik was wel zo enthousiast dat ik dacht van, ja, potverdorie, dat moet toch lukken.
0: Ja, dus, gaan we gewoon doen.
1: Ja. Nou ja, en de kaartverkoop is vandaag gestart. En nou ja, het schijnt echt een heel positief aantal al te zijn voor wat er normaal is in Paradiso. Dus de eerste paar honderd zijn al verkocht. Dus,
0: wow, dat is ook best wel uniek, toch? Het is vandaag 26 graden. Ik weet nog echt niet wat ik met nieuwjaar doe, hoor.
1: Nee, precies. Maar je kunt altijd een kaartje kopen en ergens op de stapel leggen. Of,
0: ja, precies. Of als de kerstcadeautjes scoren of dat soort dingen.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik help je graag meedenken. Remco, ik vind het zo ongelooflijk te gek. Want volgens mij, en de vorige keer ook al bij Drukwerk, daar waren ook wel wat mensen uit de Randstad, toch, bij?
1: Ja, 100%. Ja. We hebben vorig jaar, moet ik even denken, als ik het allemaal goed zeg, maar we hebben ook een soort vooraankondiging gehad samen mm-hmm. met Drukwerk in het Vondelpark van Amsterdam. En daar hebben wij ook een setje mogen spelen tussen allemaal ras echte Amsterdammers. En ook van die mensen die bij ons kwamen. Hey man, we verstaan er helemaal geen zak van, maar we vonden het super mooi. En we hebben ook kaper gekocht van Paradiso.
0: Echt super vet. Dus, ja, maar dat is toch wat muziek ook moet doen, Remco.
1: Ja, en 100%. Het moet gewoon verbinden. En nou ja, de titel is Proosten op het Oosten. Maar dat betekent niet dat het alleen maar om het Oosten draait. Het gaat juist om de verbindenis tussen iedereen. En gewoon iedereen is welkom. En zo staan we met de Heino's sowieso al in het leven. En dat iedereen ertoe doet. Ja,
0: ja, heel tof. En zal daar dan ook nog nieuwe muziek gespeeld gaan worden?
1: Nou, zeker. Er komt eind dit jaar, de datum is nog niet helemaal bekend, maar er komt een splinternieuw album van de Heino's uit.
0: Leuk.
1: In september zal dat zijn. Er komt op vinyl uit, zo'n beetje. En helemaal een splinternieuw album met allemaal nieuw Heino's werk. Ja.
0: Oh, en ga je die dan daar helemaal voor het eerst spelen?
1: Nou, helemaal zal niet het geval zijn. We zullen eind dit jaar een LP-presentatie houden, want die komt op vinyl uit. En kijk, er zit op een album altijd werk wat je niet overal live kan spelen. Of juist wel in theater of wel in een knallende feesttent of zaal. Maar er zal ongetwijfeld nieuw werk voorbij komen, daar ben ik van overtuigd.
0: Leuk, Remco. Ik heb, dat klinkt gek, maar ik heb nu al zin in de auto nieuw.
1: Ja, precies. Nou, dan even de zomer door. En
0: ja, precies. Ach, die vervelende zomer. Remco, dankjewel, hè. Fijne avond.
1: Bedankt voor de aandacht. Doei.

0: Overijssel's mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssel's mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssel's mooiste, top 75.

0: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: True Lease met Grenken.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het is bijna op de klok op nu. Ik maakte expres een foutje, het was precies 6:30. Het laatste nieuws kreeg je van Benjamin. Goedenavond.
8: Goedenavond. Een ambtenaar in Twente heeft het hantavirus opgelopen. De vrouw is opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een variant die niet van mens op mens overgedragen kan worden. Dat was wel het geval bij de variant van het virus dat rondging op de cruiseboot de Hondius. 3 vakantiegangers overleden door het virus, waaronder een Nederlands echtpaar. Verslaggever Jan Colijn legt uit hoe de vrouw uit Twente het virus vermoedelijk heeft opgelopen.
9: In dit geval, het blijft altijd het gissen natuurlijk, maar in dit geval heeft deze Twentse ambtenaar heeft het virus vermoedelijk opgelopen toen ze tijdens het houthakken in aanraking is gekomen met uitwerpsel van ongedierte, muizen of ratten. Dat zijn vaak de boosdoeners, die dragen het virus over. En zoals gezegd, meestal leidt het tot milde klachten, maar in een enkel geval kan het leiden tot een ziekenhuisopname. En dat is hier dus het geval.
8: Voor vragen over het hantavirus kun je terecht op de website van de GGD en het RIVM. De asielminister gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week daarop aanspreken. Gemeenten moeten dan op het ministerie komen uitleggen waarom ze hun zaken niet op orde hebben. Op dit moment voldoen 250 van de 342 gemeenten namelijk niet aan de spreidingswet. In Overijssel vangen 10 van de 25 gemeenten helemaal geen asielzoekers op. 7 gemeenten vangen juist meer vluchtelingen op dan eigenlijk nodig is volgens die wet. In totaal moeten de Nederlandse gemeenten voor volgend jaar nog ruim 40.000 opvangplekken regelen. En 13 boeren uit Stegeren hebben samen een toekomstplan opgesteld voor hun gebied. Onder de naam Stegeren Boert Door willen zij landbouw, natuurherstel en leefbaarheid combineren. De boeren willen onder meer de uitstoot van ammoniak verminderen en vrijkomende landbouwgrond behouden voor boeren die doorgaan. Deze melkveehouder is een van de deelnemende boeren.
10: Ik denk dat de hele landbouwsector behoefte heeft aan duidelijkheid. Duidelijke regels, duidelijke doelen. Nou, de tendens nu een beetje is, ontbreekt dat gewoon. Dat vinden wij zelf. Dan beginnen we van onderaf en dan stellen we onszelf doelen.
11: Ja, dus hou je zelf de regie?
10: We houden zelf de regie. Tenminste, tot nu toe.
8: Gedeputeerde Martijn Dadema is positief over het plan van de boeren.
12: 13 boeren die zelf de handschoen oppakken om hier duurzaam te kunnen blijven boeren. Ja, in harmonie met de omgeving. En dan maar zien waar we stranden, om het maar even zo te zeggen. Het is echt een leerproces. En ik denk dat we nog heel veel stappen kunnen gaan zetten met elkaar om die boeren die toekomst te bieden in Stegeren.
8: Meer hierover en andere Overijssels nieuws, dat lees je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
7: Benjamin, dankjewel. Gaan we eerst maar eens even naar de weg. Het is 6:30 geweest, 2 minuten over 6:30. Maar nog altijd wel vertraging. Ja, die Pinksterdrukte die heeft echt voor veel files gezorgd. We hebben een beetje te maken met de naweeën. Bij ons in de provincie alleen nog de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Haltemerbroek. Je vertraging daar 5 minuten over 4 kilometer. Nou, gauw dan naar het weer. Grita, Wat voor cijfer zou jij geven aan het terrasweer?
11: Ja, dat is wel een 10 volgens mij, toch? Hè? Een 10 met een griffel, ja, terrasweer. Zonnig, geen wind eigenlijk, of nauwelijks wind. Temperaturen die vanmiddag zijn gegaan naar 25-plus waarden. En ik denk dat rond zonsondergang, dat is ook al een aardig eindje in de avond, dat het nog steeds 18 tot 20 graden is.
7: Zo.
11: We zijn echt gewoon helemaal de zomer ingegleden.
7: Nou, ja.
11: Weet je nog, een paar dagen geleden nog maar dat de buien vielen. Was woensdag, hè?
7: Oh, wow.
11: En toen dat het zo kil was.
7: Ja.
11: Dat is allemaal verleden tijd. Nee, morgen 27 tot 29 graden in de loop van de middag. Veel zon, ook wel wat sluierbewolking. Zondag, eerst wat van die mistbanken, dan ook weer veel zon. En het woord zon zullen we ook volgende week gewoon lange tijd horen. Wat dat betreft is het Pinksterweekend een hele fraaie voor veel mensen. We'll be right back.

0: dood en liedje vind ik dit altijd. The Police en I'll Be Watching You Every Breath You Take. Ja, het is natuurlijk echt heel lief bedoeld en zo, maar dood en.
1: Waarom?
0: Nou, jij moet toch eens... Moet je eens nadenken dat er iemand de hele tijd aan het opletten is... hoe je ademhaalt. Of als je dan gewoon heel eventjes denkt... nou, nu ben ik even privé, weet je wel. En je pulkt heel even in je neus.
1: I'll
0: nou, dat kan dus
1: you.
0: Niet. I'll be watching you every breath you take. Doodeng. De Police op Radio Oost. Maar eens eventjes naar onze inkopper. Die gaat vandaag over kerst. Nou, dat is niet waar. Het gaat over oliebollen. Ja, dit is een beetje een gek verhaal, maar in Stokkum bakken ze vandaag oliebollen. Heeft allemaal te maken met een, volgens mij, inzameling voor een school. Er zijn heel veel spullen daar nodig en daarvor verzamelen ze wat geld.
1: Ja, wat mooi.
0: Heel mooi initiatief, maar wel een beetje gek met 26 graden buiten. Alhoewel ze wel gekker hebben gehad, vertelde ze aan onze verslaggever Wouter.
1: Maar dat valt dan op, hè, als je dan zulke gekke acties uitvoert. Dan krijg je natuurlijk aandacht.
0: Precies, daar komen wij wel.
1: Ja, daar gaan wij wel op af.
0: Ja, ik ga hier ook wel op aan, een oliebol in de zomer. Ja, het is prachtig weer dus. In Stokkum bakken ze vandaag oliebollen. Brengt ons tot de inkopper. Oliebol in de zomer, zegt de ene oliebol tegen de ander.
1: Nou, wat dacht je van deze van Helga Leuzink? Poeh, hè, wat heet. Het vet loopt eraf.
0: Els Kok, zegt de ene oliebol tegen de ander. Heb jij je ook goed ingesmeerd met olie?
1: Zegt de ene oliebol tegen de ander. Hans Polman zegt, neem er nog een paar.
0: Saskia Nieuwhuis, het is hier veel te warm en plakkerig.
1: Dianne zegt de ene oliebol tegen de ander. In de winter is er geen bal aan, niks te doen. En dat is wel in de zomer wat. Ik kan hier helemaal niks van maken. Er staan geen punten, geen komma's.
0: Nee,
1: zou ik hem al eens in één keer helemaal vertellen?
0: Doe eens.
1: Er staat, in de winter is geen bal aan, niks te doen. En dat is we in de zomers overal langs gaan bij de kermissen en evenementen.
0: Prachtig. Daphne Verheij zegt de ene oliebol tegen de ander. Ik ben helemaal gaar.
1: Monique ten Dam zegt de ene oliebol tegen de ander. Invetten met disse hette. Hoe vetter, hoe better.
0: G. Kerkdijk uit Deventer. Hey Hussein Benjamin, zegt de ene oliebol tegen de ander. Wat gebruik jij om zo mooi en bruin te worden?
1: Mooi. Laurens Vos uit Marienberg, ook weer van de partij. Goh, normaal ben ik met oud en nieuw in de olie.
0: Cor van den Berg, het badwater is net zo heet als in de winter.
1: Oh ja, deze hadden we natuurlijk. Hans Letteboer uit Almelo en Geet Tellegen van de Veen, zegt de ene oliebol tegen de ander. Uli, oele, oewa, in.
0: Gert de Kleine uit IJsselmuiden. Volgens mij zijn we te vroeg gerezen.
1: Hans Blokhuis, wat zie jij er lekker vet uit vandaag? Maar dat mag eigenlijk niet eens. Hè.
0: Wat zeg je nou?
1: Een beetje gemeen.
0: Vind je dat gemeen?
1: Wat zie je er vet uit?
0: Ja, maar je kan toch ook hele vette kleren aan hebben?
1: Ja, dat kan, maar ja.
0: Ja, ik vind dat het... Nou, ik vind
1: met
0: het
1: oliebollen,
0: niet.
1: Ja.
0: Jeanette Steenbeek uit Oldenzaal. Mijn voorkeur gaat naar José, want dan kan ik zwemmen in het bier. Ik heb wel een bepaalde naam, hè?
1: Ach ja, Hans Blokhuis heeft er nog veel meer in gestuurd. Zegt
0: nou,
1: de ene oliebol tegen de ander. Ik heb zo'n gevoel dat ik kerst mis.
0: Mooi, Hans.
1: Komt er nog eentje? Waarom in de zomer aan het einde van het jaar bakken ze er niks van? Ik heb zo'n gevoel dat ik kerst mis. We hebben hem nog een keertje toegevoegd. En wat zie je er vet uit vandaag? Nog een keertje.
0: Monique Nijhuis, punt, zegt de ene oliebol tegen de ander. We zitten er warmjes bij.
1: Zegt de ene oliebol tegen de andere. Connie Wensink, laten we het niet te krenterig doen.
0: Sylvia Schepping, weer of geen weer. Oliebollen smaken altijd nog naar veel meer.
1: Wauw. Rob Wilmink zegt de ene oliebol tegen de ander. Doe ons een lol. Een vret van het sommer, ook een oliebol.
0: Heel leuk. Mark, we bakken al in de olie in december. Dat is al vet. Nu kunnen we ook nog zonnebrand gebruiken. Wat een vette zooi.
1: Roos Groenaker. Heet, hè?
0: Gert de Kleine, ik dacht dat dit een wintersport was.
1: Jan Goossens, de olie loopt uit mijn bol.
0: Gatsie. Heinz Scheffer, bah, ik heb het helemaal gehad met die hitte. Geef mij de winter maar.
1: Astrid Zandman, ha, lekker die zon op mijn bruine huid.
0: José van der Meijs, wat ben jij al mooi bruin.
1: Marleen Tempelman, lekker opwarmen in het zonnetje.
0: G. Kerkdijk, hebben we al gehad. En Laurens hebben we ook gehad. Nou, ja. Volgens mij, nee, we hebben echt nog lang niet alles gehad. Maar ik ben er wel klaar mee eigenlijk. Maar even iemand bellen, want er is iemand die we niet hebben gehad.
1: Mm.
0: En je weet het, niet opnemen is niet winnen.
1: Zo simpel is het. Het moet wel een beetje streng zijn, hè?
0: Nou, ik werd hierop aangesproken.
1: Is dat zo?
0: Mm-hmm.
1: Door?
0: Ja, dat is een goede vraag. Er was een rondleiding.
1: Oh.
2: Met Theo.
0: Theo, met José en Benjamin van Radio Oost.
2: Goedenavond is het al.
0: Ja, het is echt. Het lijkt nog midden op de dag, maar het is al avond.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ben jij aan het doen, Theo?
2: Ik ben nu diesel aan het tanken voor de buurtbus van de Losse Glanenbrug.
0: Oh, zit je op de bus?
2: Ja.
0: Oh, heel leuk. Je mag niet bellen, hè, tijdens tanken.
2: Nee, maar ik ben nu aan het tanken, dus...
0: Ja, maar dat mag toch niet? Dat is hartstikke gevaarlijk. Er komt zo'n vonkie en dan boom, weg Theo.
2: Nou, ik sta 3 meter afstand.
0: Oh, dat gaat wel. Ja. Hey, weet jij nog zo welke inkopper jij hebt ingestuurd?
2: Volgens mij was het zegt de ene oliebol tegen de ander. Maar goed dat we factor 50 hebben gebruikt. Anders waren we helemaal verbrand.
3: Heel leuk.
0: Vinden wij zo leuk, Theo, dat jij van ons een prijzenpakket krijgt.
2: Hartstikke mooi meisje.
0: Ja, mooi hè. Ik hoop dat jij nog een hele veilige rit hebt. Ben je klaar of moet je nog een rondje?
2: Ik ben nu aan het aftanken en mijn dienst zit erop om 7 uur vanavond.
0: Oh, heerlijk. Nog een kwartiertje tanken, dan ben jij klaar.
2: Zo is het. En aankomend weekend gaan we mooi richting Noord-Holland. Dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, mooi. Dankjewel voor het meespelen en een fijne avond nog.
2: Dankjewel. Jullie ook, hè.
0: Dankjewel.

Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost. Yeah.

0: Toto en Hold the Line op Radio Oost. Hey, hallo, goeie avond. Ja, ik moest even nadenken. Ik wist... Oh, nou, dat zou toch gezellig zijn. Dat is nou op het allerlaatste... Ah, hij doet het weer. Ja, soms moet je deze computer even een klap geven en dan doet hij het weer. Het is net... Oh, nee. Nee, ik ga het niet
1: zeggen. Over wie wil je het hebben?
0: Nee. Ik slik het in. Hey Benjamin, wat ga jij doen dit lange Pinksterweekend?
1: Ik heb leuke dingen op de planning staan. Vanavond even lekker barbecuen.
0: Barbecuen?
1: Ja, zeker.
0: Het is 7:00.
1: Het is 7:00, tijd voor een barbecue.
0: Wat heerlijk.
1: Morgen ook leuke dingen op de planning. We gaan een mooi scootertochtje houden door Oud-Marsum. Gaan we een beetje de grens over door Duitsland.
0: Heel leuk.
1: En we gaan een film kijken. We gaan naar de bios. The Sheep Detectives.
0: The Sheep Detectives? Ja. Is dat met die koe?
1: Ja, dat is met schapen die volgens mij een moord of zo gaan oplossen.
0: Ja, volgens mij heb ik daar wel van gehoord. Heel leuk.
1: Heel veel zin in.
0: Ja, snap ik wel. Ga je niet naar de Devil Wears Prada?
1: Daar ga ik niet heen.
0: Oh, dat lijkt mij dan weer heel erg leuk. Ik ga radio maken lekker morgen tussen 12 en 2, weekend Overijssel. Zondag zijn we natuurlijk bij Douwpop. Nee, bij Rips and Blues. Volgende week zijn we bij Douwpop.
1: In een mooie Raalte.
0: Ja, in Raalte. Dus we houden je op de hoogte de hele dag door. En ik ga toch weer een kijkje nemen naar VI.
1: Oh ja.
0: Als het goed is, zit onze Bas Nijhuis ergens deze dagen.
1: Curaçao ergens.
0: Op het Curaçaose. Ja, een plek waar ik mijn hart wel een beetje aan verpand heb.
1: Zeker.
0: Maar goed, we juichen natuurlijk voor Oranje. Hey. Doet vol gas ook met de remake.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij

0: spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Roy.
7: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
6: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

zelf in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt, dat ligt beter.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
7: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
6: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
8: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
6: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Let's go! Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
1: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
6: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
7: De Israëlische minister.
6: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
5: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
3: Rips en Blues en Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips and Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
9: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
8: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
10: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
8: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben vanavond maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten Tulsi Gabbard stapt op. Ze meldt dat haar man ernstig ziek is. De oorlogsveteraan behoorde niet tot Trumps vertrouwelingen en stond bekend als tegenstander van militaire interventies. Volgens bronnen zou ze buitenspel zijn gezet bij de invallen in Venezuela en Iran. Gabbard vertrekt eind juni bij de inlichtingendienst. Haar plaatsvervanger Erwin Lucas vervangt haar voorlopig. Spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens de spoorbeheerder werd het grootste deel van de storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn doordat er niet altijd genoeg materieel of personeel beschikbaar is voor onderhoud aan het spoor. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens het internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond. Dat gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. De politie wil daar nog niets over zeggen, omdat het onderzoek nog bezig is. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
4: Het hoeft niet in.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
9: Vernielingen,
1: bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag.

0: Maar toch terug naar de tijd waarin ons grootste weerissue op een dag als vandaag nog gewoon luidde. Is het al rokjesdag? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De VS verhoogt de druk op het communistische regime in Cuba. Premier Jetten over de dreigende stakingen van de vakbonden en het asielbeleid. En welke hardnekkige mythes zijn er over psychoses? En Jeroen Krabbé en filmjournalist Dana Linsen bespreken de carrière van Barbara Streisand. Op het filmfestival van Cannes ontvangt zij komend weekend de Ere Gouden Palm. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 22 mei.
2: Ik denk ook dat het een crisis is. Want als je 's avonds om 10:30 nog aan de telefoon hangt om te kijken of dat je mensen ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie.
0: Premier Jetten noemt de situatie in Ter Apel voor het eerst een crisis. Ook vanavond liggen er mensen op het gras voor het aanmeldcentrum. Jetten roept gemeentes op meer asielzoekers op te vangen, want
2: dit kunnen we niet blijven oplossen met noodgrepen en improvisatie.
0: Asielminister Van den Brink denkt dat zulke oplossingen de komende tijd vaker nodig zijn.
3: Zolang gemeentes niet voldoende opvangplekken leveren, blijven we in de situatie zitten dat we per dag moeten kijken hoe we dit oplossen.
0: Een gemeente die wel te hulp schoot was A. en Hunze. En dat willen ze daar vaker doen, zegt de burgemeester.
4: Mocht dat weer een keer nodig zijn en de nood is hoog en we kunnen die hulp bieden, dan zullen we dat doen.
0: Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Zeer onwenselijk, zegt minister Van den Burg.
5: Natuurlijk baart het zorgen als dit soort gegevens gedeeld worden.
0: En van deze wetenschappers zijn data overgedragen. En dat was
6: schrikken, dat je opeens op een lijst staat die in een soort verdacht hoek wordt gezet, alsof je iets fout doet omdat je onderzoek doet naar desinformatie.
0: En ook van ambtenaren die werkten aan Europese regelgeving voor sociale media zijn gegevens gedeeld. En dat is niet de bedoeling, zegt staatssecretaris Aarts.
7: Als er inhoudelijke discussies zijn, dan vecht je die met ons uit en niet over de rug van onze ambtenaren.
0: De Amerikanen noemen de wetgeving censuur en oefenen druk uit op techbedrijven om de data te delen. Een enge gedachte.
6: Dat heeft een soort chilling effect waar mensen bang gaan worden om het werk te doen dat zo ontzettend belangrijk is.
0: Het aantal besmettingen met SOA's is de afgelopen 10 jaar toegenomen. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor, maar die zijn niet bij iedereen bekend.
8: Ik weet eigenlijk niet wat het is.
0: De toename komt doordat het condoomgebruik afneemt. Sommige jongeren denken dat condooms niet nodig zijn.
9: Maar kijk, ik heb een vriendin, dat kan gewoon.
10: Nee, dat is nog steeds een condoom.
11: Kan nog steeds niet, jongen.
0: En deze moeder had haar eigen manier om haar zoon voor te lichten over SOA's.
12: Toen mijn zoon kleiner was, ging ik naar Google. En dan ging ik allemaal plaatjes opzoeken van alle SOA's die je kon bedenken. En dat liet ik aan hem zien. En dan zei ik tegen hem, luister, als jij je piemeltje zonder een condoomtje erin stopt, gaat dit met jou gebeuren.
0: Ja. Veel festivalgangers trokken vandaag naar Biddinghuizen voor het festival Opwekking. Vorig jaar stonden er flinke files en daar probeert deze verkeersregelaar dit jaar verandering in te brengen.
13: Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan. Pas op. Kom uit! Hier rechtsaf, eerste laantje.
0: Dit jaar geen files, maar eigenlijk baalt hij daarvan.
13: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
0: Waarom heet het festival eigenlijk Opwekking? De verkeersregelaar heeft het simpele antwoord.
13: Wat hier zo leuk aan is, dat iedereen is opgewekt.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En Renate Kok zit opgewekt als altijd naast mij en heeft de kranten van morgen gelezen.
14: Ja, beginnen we met AI. Kosten voor bedrijven, AI-kosten lopen snel op, maar de opbrengst is nog vaak onduidelijk, schrijft het FD. Agents zijn de nieuwste hype, kunstmatige intelligentie die niet alleen praat, maar ook taken uitvoert. Techbedrijven als OpenAI halen tientallen miljarden dollars op bij investeerders met de belofte dat hun hulpjes die productiviteit flink zullen gaan opschroeven.
0: Maar vooralsnog is daar weinig bewijs voor. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat slechts 8% van 1200 bedrijven wereldwijd een duidelijk rendement zag van hun investeringen. Om kosten te drukken kiezen grote bedrijven er steeds vaker voor om hun personeel van vlees en bloed te ontslaan.
14: Dan de Volkskrant. Die krant duikt in de wereld van de toetsenbordridders op X. Politici moeten het daar vaak ontgelden. De krant wil weten hoe giftig het platform nu eigenlijk is en vooral ook welk effect heeft X op het functioneren van de democratie. En waarom blijven volksvertegenwoordigers er toch actief, ondanks de duizenden haatberichten die ze er te verstouwen krijgen.
0: De krant onderzocht 1 specifieke week, de 7 dagen voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar, en analyseerde ruim 80.000 berichten. Vrolijk stemt het niet. In de krant is een fraaie bloemlezing aan beledigingen en erger te vinden. De betonrot

0: van de democratie, noemt Jan Struijs van 50PLUS het. Toch is vertrekken van X geen optie, zeggen veel politici. Niet zolang iedereen daar blijft posten.
1: Ja, dan de Telegraaf. Daar gaat het over de voorspelling van een toponderzoeker van het Nederlands Kankerinstituut, het NKI. In 2013 zei hij dat kanker in 2033, dus 20 jaar later, grotendeels een chronische ziekte zou zijn geworden. 90% van de mensen zou dan nog na een diagnose zeker 5 jaar leven. De krant vraagt zich af, gaan we dat redden?
0: Nou, het korte en harde antwoord is nee. Deskundigen zeggen dat het nog tientallen jaren en honderden doorbraken gaat duren. Er zijn nog te veel kankersoorten waar geen goede behandeling voor is. De meest hoopvolle studies op dit moment zijn die naar immunotherapie. Niet iedereen heeft er baat bij, maar we hopen er op termijn meer mensen mee te kunnen helpen, zegt het NKI.
1: Ja, wat blijft er eigenlijk over van Vilsack? Dat is een klein dorpje in Beieren. Nu Trump, president Trump, daar 5000 Amerikaanse soldaten weg wil halen. AD ging op onderzoek uit. Bij Vilsack ligt het grootste oefenterrein van het Amerikaanse leger buiten de VS. In totaal leven er 30.000 mensen. En iedereen profiteert van die Amerikanen en het goede invloed die ze daar hebben op de economie, zegt een Duitse inwoner daar.
0: Zo zijn er Amerikaanse scholen en winkels en rijden SUV's rond. De soldaten blijken weinig over een eventueel vertrek kwijt te willen. Op één, buiten dienst na. Waarom zou je de belangrijkste basis in Europa willen opdoeken, zegt hij. Als het al zover komt, zullen er eerder 500 dan 5000 soldaten vertrekken. In veel check kunnen ze alleen maar hopen dat hij het bij het rechte eind heeft.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Frank Ocean was dat, met Pink and White. Het Witte Huis heeft zijn pijlen gericht op Cuba. Eerder deze week werd de Cubaanse oud-president Raúl Castro nog aangeklaagd door de VS vanwege het neerhalen van twee vliegtuigen in 1996. En buitenlandminister Rubio zegt dat Cuba al jaren een bedreiging vormt voor de VS. President Trump liet al weten dat hij de president is die iets aan Cuba gaat doen. Journalist en Latijns-Amerika-kenner bij Bureau Buitenland, Edwin Koopman. Goedenavond, Edwin.
1: Goedenavond.
0: En veel mensen hebben bij dit nieuws toch een beetje een déjà vu en denken terug aan januari dit jaar, toen de VS die aanvallen uitvoerde op Venezuela en president Maduro van zijn bed lichtte en meenamen. Heb jij dat ook, dat gevoel?
1: Ja, nou ja, dat déjà vu, dat is precies wat ze willen bereiken natuurlijk, als je de dingen bij elkaar optelt. Inderdaad, de uitspraak van Rubio, dat de nationale veiligheid in gevaar is, natuurlijk die aanklacht tegen Castro, maar er zijn al meer dingen gaande. Er is een vliegtuigschip gearriveerd in de regio. Eerder al zijn er allerlei dingen gelekt via Amerikaanse media. Namelijk dat Cuba 300 drones in bezit zou hebben waarmee ze ook Amerikaanse doelen kunnen aanvallen. Generaals hebben laten doorschemeren dat invasie inderdaad een reële optie is, enzovoort, enzovoort. Dit is precies het beeld wat ze willen bereiken. En dat bereikt natuurlijk ook Havana.
0: Nou, Amerika is al een tijdje bezig de druk op Cuba op te voeren, op allerlei manieren. Hoe doen ze dat verder?
1: Ja, nou ja, de belangrijkste is natuurlijk de blokkade van olieleveranties die vanuit Venezuela en Mexico het land eigenlijk draaiende hielden. Ja, dat is januari, dus nu bijna 4 maanden geleden ingesteld, waardoor er dus bijna geen brandstof meer aankomt op Cuba. En de bedoeling daarvan was dat de Cubaanse regering in beweging zou komen richting economische en politieke hervormingen. Nou, dat is nu bijna 4 maanden gaande en er is niks gebeurd, er beweegt niks. Amerikanen zijn ongeduldig aan het worden. En nou ja, dit is dan een soort plan B, een tweede stap om het alsnog van elkaar te krijgen.
0: En komt dat ongeduld, komt dat vooral ook van Rubio, de buitenlandminister van de Verenigde Staten, zelf zoon van Cubaanse migranten, groot tegenstander van het communistisch regime in zijn vaderland?
1: Ja, daar lijkt het wel op. Kijk, Trump heeft natuurlijk ook een vinger in de pap. We hebben hem al een paar keer horen zeggen hoe ongeduldig hij is en hoe graag hij het eiland zou willen innemen, deze historische medaille om zou willen hangen. Maar inderdaad, Rubio, zoon van Cubaanse ballingen, heeft een speciale band en misschien wel een speciale missie ook in deze. Hij is hier al tientallen jaren mee bezig. Hij wordt op handen gedragen door de Cubaanse ballingen gemeenschap, met name in Miami, Florida. Dat zijn er heel veel, het zijn er meer dan 1000 nakomelingen, kinderen en kleinkinderen van de Cubanen die begin van de revolutie, en dan heb je het over 1959, 1960, het land hebben verlaten. Zeker, zijn persoonlijke belang is heel groot hier.
0: Maar hoe ver wil Amerika gaan met het zetten van druk?
1: Ja, daarvoor zou ik in het hoofd van Trump en Rubio moeten kijken. Dat kan ik niet. Maar als je naar de uitspraken luistert, dan lijkt het nu toch wel serieus te zijn.
0: Maar verwacht jij ook echt militair ingrijpen? Is dat een inschatting?
1: Ja, ik vind het moeilijk om dat in te schatten. Het kan. Het lijkt er wel op dat op het momentje dat de Cubaanse regering nu niet gaat bewegen. En ook daar lijkt het niet op. Want vanuit de Cubanen is een dreigement vanuit de Verenigde Staten niet meteen een reden om snel in actie te komen. Integendeel, ik denk dat ze liever de hakken nog in het zand zetten. Ja, dan op een bepaald moment kunnen de Amerikanen natuurlijk ook niet anders dan het maar gaan doen. En dan is het de vraag wat er gaat gebeuren.
0: En hoe ver wordt Cuba nog gesteund door bondgenoten? Ik denk aan Rusland, China, wellicht andere landen in de regio, in Zuid-Amerika? Of Iran ook nog?
1: Nou ja, als we het even over ver weg hebben, die 3 landen zijn belangrijke bondgenoten, maar daar hebben ze niet zoveel aan. De Russen hebben nog een schip met olie gestuurd een paar weken geleden. Die mocht dan wel door van de Amerikanen, vreemd genoeg trouwens. Maar verder hebben ze het er niet zoveel aan. Waar ze meer aan zouden hebben, maar dan gaat het om symbolische solidariteit, is toch de linkse leiders van de grote landen in Latijns-Amerika. Dat zijn er wel een paar. Brazilië, Mexico, Colombia, dat zijn Venezuela natuurlijk. Belangrijke landen in de regio die leiders hebben die wel heel sympathiek en solidair zijn met Cuba. Alleen wat hebben ze eraan? Hè? Dat is hooguit politieke steun. Die kunnen verder tegen de Amerikanen niks uitrichten.
0: Maar Amerika wil dus regime change. Maar ja. Is er een oppositie überhaupt in Cuba?
1: Nee, die is er niet. In Venezuela zagen we dan nog dat er een goed georganiseerde en hele populaire oppositie klaar stond. Overigens hebben ze die niet verder daar zich niks van aangetrokken. Die Amerikanen hebben gewoon zaken gedaan nu met het oude regime. En in Cuba bestaat dat niet. In Cuba is iedereen die maar op een of andere manier politiek actief zou zijn of willen zijn, zit of in de gevangenis of ze zitten in het buitenland. Dus het is een totale woestijn eigenlijk aan georganiseerde oppositie. Tegelijkertijd wat ik al zei, die vraag is eigenlijk irrelevant. Want als je kijkt hoe de Amerikanen in Venezuela te werk zijn gegaan, in het begin zei Rubio nog, we gaan ook een democratische transitie doen in Venezuela als de zaak eenmaal gestabiliseerd is. Nou, daar hebben we daarna nooit meer wat van gehoord. Dus oké, daar stond een oppositie klaar. Daar hebben ze niks mee gedaan. In Cuba is ze er niet. Nou ja, daar gaan ze dus ook niks mee doen, want die is er niet. Maar in feite is dat irrelevant. Die Amerikanen kan het helemaal niks schelen of het daar democratisch wordt of niet.
0: En als je kijkt naar Cuba, heeft geen olie. Vergelijken met Venezuela, daar was natuurlijk wel olie. Dus dat is voor Amerika economisch interessant. Wat heeft Cuba wel dat voor de VS commercieel gezien wellicht interessant zou zijn?
1: Niet zoveel. Er is inderdaad geen olie. Er is verder heel weinig te vinden. Ja, je hebt tabak, je hebt rum, maar je hebt toerisme. Dat is natuurlijk een belangrijke sector. Wat ze willen is opening van de economie. En er liggen nogal wat claims, ook vanuit de ballingengemeenschap, grond, gebouwen, bedrijven, huizen die destijds geconfiskeerd zijn door de Cubaanse staat, op die rijke families die destijds dus het land verlieten. Die claims zijn heel belangrijk. Cuba zijn natuurlijk wel 10 miljoen consumenten. Dus op een bepaalde manier is het ook interessant om daar dingen te gaan verkopen. Dat is allemaal tot nu toe heel onmogelijk geweest. Als jij in Cuba iets wil ondernemen van buitenaf, trouwens ook van binnenaf, dan moet je dat in een joint venture met de Cubaanse staat doen, die dan minstens de helft van het bedrijf in handen heeft. Daar willen die Amerikanen vanaf. Die economie moet open, er moet geïnvesteerd kunnen worden, er moet winst gemaakt kunnen worden die ook gewoon mee kan nemen naar het buitenland. Ja, en er moeten gewoon spullen geëxporteerd kunnen worden voor die 10 miljoen consumenten. Dat is wat ze willen.
0: En die 10 miljoen consumenten, tot slot nog kort, zijn zij met politiek bezig?
1: Zelf? Nee. Nee, ik spreek met Cubanen voortdurend telefonisch op het moment dat het ze lukt om die dingen op te laden. Want er is het voortdurend stroomgebrek natuurlijk. En bereik te hebben, dat is ook nog een dingetje op zichzelf. Maar ja, als je dan met ze spreekt, de politiek is volstrekt irrelevant geworden. Al tientallen jaren voor ze. Die zijn gewoon bezig met overleven. Al helemaal nu, er geen brandstof is, er geen benzine, geen elektriciteit. En het voedsel is er wel, maar is verschrikkelijk duur. Dus iedereen is de hele dag aan het ritselen, aan het organiseren om bezig te blijven. Dus die revolutie en alles wat er boven hun hoofden gebeurt met die mogelijke invasie. We zagen nu wel natuurlijk een demonstratie voor de regering, maar dat is die wordt standaard georganiseerd door de regering zelf. Die mensen worden gemobiliseerd, maar het gros van de mensen is totaal ergens anders mee bezig.
0: Dankjewel, journalist en Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman.

0: The Byrds, Mr. Tambourine Man. Van alle kanten worden de plannen van het kabinet onder vuur genomen. De vakbonden dreigen met stakingen tegen de bezuinigingen in de sociale zekerheid. De Algemene Rekenkamer waarschuwt voor stilstand. En vandaag kwam er een opmerkelijke stem in dat koor bij. Goedenavond, Wilma Borgman.
1: Hey Simone, goedenavond.
0: Ja, dan hebben we het over de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Koen van Oostrom. Wat was zijn boodschap?
1: Ja, Van Oostrom verrast het kabinet vanochtend. En ik weet eerlijk gezegd niet of het een aangename verrassing was. Met een nogal stevig interview in de Telegraaf. Waarin hij zegt dat de AOW-plannen van het kabinet, dat iedereen langer moet doorwerken, dat die van tafel moeten. De vakbonden zijn daar falikant op tegen die hogere pensioenleeftijd. En ze willen niet met het kabinet praten zolang dat plan op tafel ligt. En dat praten is hard nodig, zegt Van Oostrom. Hij wil voor Prinsjesdag in september een breed akkoord bereiken tussen politiek en polder over hoe de economische groei in Nederland aangejaagd kan worden. Nou, het kabinet komt volgende week met een reactie op dat ultimatum van de vakbonden. De vraag is natuurlijk waar ze dan precies mee komen. Maar opmerkelijk genoeg zei de premier vanmiddag, toen ik hem daar tijdens de wekelijkse persconferentie naar vroeg, dat hij denkt dat de reactie van het kabinet ervoor gaat zorgen dat de bonden wel weer willen praten.
2: Ja, wij gaan ons best doen een goed voorstel neer te leggen volgende week. Waardoor zowel werkgevers als werknemers zeggen, Oké, we gaan weer met elkaar in gesprek.
1: Dat kan niet anders dan betekenen dat AOW-plan van tafel gaat.
2: U gaat dat volgende week lezen in de brief van de minister van Sociale Zaken.
1: Maar waarom zou ik daar anders vertrouwen in hebben dat zij aan tafel komen? Want dat is een voorwaarde.
2: Nou, omdat je ziet dat vandaag in de Telegraaf, het interview met de VNO-voorman, maar ook uitingen van vakbondsleiders eerder deze week. Iedereen ziet dat in deze huidige economische context je om tafel moet om ervoor te zorgen dat we die arbeidsmarkt weer versterken, inkomensposities van mensen verbeteren. En we hebben natuurlijk eerder ook al als kabinet aangegeven dat we op sommige onderwerpen pas op de plaats maken om tot alternatieve afspraken te komen.
1: U zegt pas op de plaats. U noemt de voorzitter van VNO-NCW. Die zegt niet pas op de plaats. Die zegt gooi dat hele plan in de diepvries. Gooi de sleutel weg. Bevries die sleutel, zegt hij geloof ik. Het moet gewoon helemaal van tafel. Pas op de plaats, dat is niet genoeg.
2: Maar ik herhaal wat we de afgelopen weken ook al als kabinet hebben aangegeven. En dat we hebben beloofd om volgende week met een nieuw voorstel te komen. Dus daar zal de minister van Sociale Zaken u dan ook uitgebreid over te woord staan.
1: Waarom houdt het kabinet zich vast aan die houding? Kan het kabinet zich dat wel permitteren?
2: Nou, het is niet dat we ons daar vast aan houden. Want wat het allerbelangrijkste is dat we vanaf het begin hebben gezegd, wij willen ervoor zorgen dat we onze economische groei aanjagen. Dat we een arbeidsmarkt hebben waar mensen mee kunnen doen en een eerlijk salaris kunnen verdienen. En dat we de overheidsfinanciën daarmee betaalbaar houden. Maar hoe je dat precies invult, ja, dat doen we heel graag samen met andere politieke partijen en sociale partners. Er is een heel hoofdstuk aangeweid in het coalitieakkoord.
1: Zeker, maar dat willen zij ook. Dat zegt de voorzitter van VNO-NCW zelfs letterlijk. We willen een groot breed akkoord, ja. Maar wel op die voorwaarden. U bent nog niet bereid om die voorwaarden te vervullen.
2: Ja, omdat ik nog niet vooruit wil lopen op het voorstel dat we volgende week doen. Want ik vind het ook belangrijk dat als vakbonden en werkgevers iets aan het kabinet vragen, dat we daar ook netjes antwoord op geven. En dat gaan we dus binnen een aantal dagen doen.
1: Nou, netjes vragen. Ze stellen een ultimatum. En dat loopt maandag af.
2: Ja, maar dat, kijk, iedereen pakt daarin zijn rol. Uiteindelijk gaat het erom dat je als kabinet ondernemers en werknemers om tafel komt om met elkaar dat gesprek te voeren over zo'n breed sociaal akkoord. En welke klankkleuren iedereen daaraan geeft. Ja, dat is ook de rol die je als voormannen en ministers te vervullen hebt.
1: Dat sluit ook aan bij wat de Rekenkamer deze week constateert in het jaarverslag over 25. Het land staat stil. Ik hoorde u net zeggen, we moeten duidelijk maken dat we uit die stilstand gekomen zijn. Maar zover is het toch nog niet?
2: Dus je komt uit die stilstand zodra je met elkaar gewoon de dingen doet die verstandig zijn. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld nog voor de zomer grote keuzes zullen maken over stikstof, landbouw en natuur.
1: Want dat gaat voor de zomer lukken.
2: Ja, een van de redenen waarom dit land voor een heel groot deel stilstaat, te weinig woningbouw, onduidelijkheid voor boeren, te weinig economische groei, komt door dat stikstofslot waar we ook al jaren achter ons aanslepen. We hebben bijna wekelijks daar de task voor stikstof om tafel om juist hier een aantal grote knopen ook door te hakken.
1: En hebt u de hoop dat dat voor de zomer nog gaat lukken? Want wij horen achter de schermen wel dat er wat kinken in de kabel zijn hier en daar.
2: Nou ja, die kinken die zijn er niet. Dat heb ik een paar keer ook gelezen. Maar het gaat echt een hele constructieve sfeer. Maar het is wel heel veel. Omdat we naar het perspectief van boeren kijken, natuurherstel, vergunningverlening voor woningbouw weer op gang krijgen. En ook hier geldt, dat doen we niet in een isolement, maar dat doen we met provincies samen en met agrarische organisaties. Dus ja, dat bijna dag en nacht werk is tot eind juni, dat is helder.
0: Ja, het is nog hard werken, maar daar heeft Jette dus vertrouwen in dat het stikstofbeleid eindelijk in beweging komt. En Wilma, hoe zit het met die andere kwestie waar het zoveel over gaat de laatste tijd, het asielbeleid?
1: Nou, daar is nog geen enkele sprake van enige bewegingen, Simone. Sterker nog, Jette vertelde vanmiddag dat hij zelf de afgelopen week met 25 gemeenten heeft zitten bellen om voor opvangplek te zorgen. En dat er zoveel plekken nodig zijn, dat kun je best een crisis noemen, zegt de premier.
2: Nou, ik denk ook dat het een crisis is. Want als je 's avonds om 10:30 nog aan de telefoon hangt om te kijken of je mensen ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie. Het is gewoon een bende al een hele tijd, waardoor er mensen bij Ter Apel in het gras moeten slapen, waardoor we met noodopvanglocaties lopen te slepen, statushouders veel te lang zitten te wachten op een woning, mensen niet de taal leren, niet aan het werk kunnen. Het moet gewoon heel veel beter. En maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit hoe je het noemt, maar we moeten het oplossen. Het gaat om een asielopvangketen die niet op orde is, omdat we daar heel vaak niet voldoende financiële middelen voor uittrokken. Dan weer van permanente opvangplekken naar tijdelijke opvangplekken gingen. Gemeentes die soms wel, maar ook heel vaak niet hun verantwoordelijkheid nemen binnen de spreidingswet. Wetgeving die gewoon hopeloos is verouderd, die nu snel moet worden vernieuwd om grip te krijgen op de instroom, veel sneller te beslissen wie er wel en niet mag blijven, en een veel gerichtere aanpak op mensen die moeten worden teruggestuurd aan de ene kant, en mensen die mogen blijven ook echt helpen om snel te integreren.
1: Ja, Jette heeft het over verouderde wetgeving. Nou, daar wordt de komende week al iets aan gedaan, want dan wordt er zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer gestemd over nieuwe wetgeving. De Eerste Kamer stemt over het Europees Migratiepact en de Tweede Kamer stemt over twee andere wetten, waarvan er eentje de dwangsommen afschaft, die de IND moet betalen als de afhandeling van een asielverzoek te lang op zich laat wachten. En de andere wet regelt dat iemand sneller ongewenst verklaard kan worden. Jette zei vanmiddag, het gaat allemaal nog even duren, maar voor het einde van het jaar moeten daar de eerste resultaten van te zien zijn.
0: Dankjewel, Wilma. Komende zondag is het Psychose Awareness Day. Een speciale dag om aandacht te vragen voor mensen die last hebben van psychoses. Ze krijgen vaak het label gek of gevaarlijk. Maar 8% van de volwassenen krijgt ooit een psychotische ervaring. Het komt dus vaker voor dan gedacht. Yvonne de Jonge is klinisch psycholoog en deed veel onderzoek naar psychoses, en dan vooral bij jongeren. Goedenavond, mevrouw de Jong.
3: Goedenavond.
0: Ja, een hardnekkig negatief beeld rondom psychoses. Het woord gebruiken we vaak. Maar wat is nou precies een psychose?
3: Een psychose is een tijdelijke toestand van overspoeling, waarbij er zoveel dingen gebeuren dat het brein het niet meer goed kan verwerken. En waarbij je dus dingen gaat horen, zien, voelen, proeven, ruiken of denken die andere mensen niet herkennen. En daarmee raak je eigenlijk het gevoel met de realiteit een beetje kwijt.
0: Dus het is geen ziekte te noemen?
3: Het werd wel een hersenziekte genoemd, maar dat is achterhaald. Het is veel meer een stoornis in de hersenen. Je zou wel een psychische ziekte kunnen zeggen, die ontstaat door verschillende factoren.
0: En wat zijn die factoren? Waar moeten we dan aan denken?
3: Het zijn eigenlijk verschillende aanlooproutes die met elkaar interacteren. Je hebt trauma als grootste oorzaak van psychose. Daarnaast heb je ook drugs die samen kunnen hangen. En ook prikkelgevoeligheid, bijvoorbeeld vanuit meer ADHD, autisme of gevoeligheid in het algemeen. En als die meer samenkomen, dan is die kans nog wat groter dat je psychotisch kan raken.
0: En welke uitingsvormen heeft het dan?
3: Het heeft verschillende uitingsvormen. Het zijn hallucinaties. Dus dan hoor, zie, voel, proef, ruik je dingen. Het zijn wanen, waarbij je bijvoorbeeld grootheidswanen hebt of achtervolgingswanen. En het is ook gedesorganiseerdheid. En dan kun je niet meer georganiseerd denken of doen. Dus dan gaan je gedachten in de war en je gedrag wordt ook in de war.
0: En hoe voelt het dan om die grip op de werkelijkheid, want dat is eigenlijk wat er gebeurt, kwijt te raken? Wat vertellen mensen daarover?
3: Het is eigenlijk heel verschillend. Elke psychose is weer een eigen ervaring. De meeste psychoses zijn toch wel angstig. Waarbij mensen zich toch terugtrekken, heel erg gaan piekeren van wat heb ik nou, wat overkomt mij, waarom wordt er zo tegen mij geschreeuwd in mijn hoofd, waarom zitten die mensen achter mij aan. Vaak is het echt heel angstig en overspoelend. Maar er zijn ook enkele psychoses die vooral heel fijn voelen. Waarbij mensen zich heel erg energiek voelen en het idee hebben ze de hele wereld aan kunnen. En waarbij mensen ook wel aangeven spirituele ervaringen te hebben, waarbij ze ook wel inzichten opdoen.
0: Maar dan is het niet problematisch te noemen. Nou, kan het wel leiden tot? Dat klinkt als een soort alsof je high bent of iets dergelijks.
3: Ja, bijna wel. Het is op het moment zelf hebben mensen het vaak niet zo door. Dat ze daarin zitten. Maar ja, het kost ook de mensen wel energie, want ze slapen ook minder. Dus je ziet vaak daarna wel dat ze echt terugvallen en daar veel last van hebben. En dan zeker als je tot het besef komt van dit was niet echt, dan doet dat nogal wat met je.
0: En hoe kun je het aanzien komen?
3: Een psychose ontstaat vaak geleidelijk. Dus je ziet vaak eerder al symptomen. Wij noemen dat bijzondere ervaringen. Waarbij mensen al wel dingen gaan zien of horen. Waarvan ze denken, wat zie of hoor ik toch? Of dat kleine dingen betekenis krijgen. Bijvoorbeeld als je denkt, als je stemmen hebt. Je denkt, het is de buurman. En die komt precies naar buiten als jij ook naar buiten komt. Mm-hmm. Dan ga je misschien denken, ja, zie je wel. Hij zit achter me aan. En zo krijgen steeds meer dingen betekenis. En dat ontstaat geleidelijk, waar mensen echt ook nog wel twijfelen van wat heb ik, wat is dit? En op een gegeven moment spoelt dat over. En je hebt ook wel psychoses die ineens ontstaan.
0: Acuut,
3: ja, door middelenmisbruik. Of soms zit er ook een lichamelijke oorzaak, kan ook nog zo zijn, die dat maakt. Ja.
0: Een lichamelijke oorzaak, waar moet ik dan aan denken?
3: Een tumor of medisch gezien heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar je kan ook te veel ontstekingswaarde krijgen door een bepaalde aandoening. En dan kan dat ook resulteren in psychose.
0: En u heeft zich gespecialiseerd, of heeft veel onderzoek gedaan naar psychoses onder jongeren. Waarom specifiek die groep?
3: Omdat ik in mijn praktijk veel jongeren tegenkwam met dit soort ervaringen. En waarbij ik ook jongeren zag die al echt heel erg psychotisch werden. En waarvan ik dacht, als kinder- en jeugdpsycholoog weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik nu moet doen. En dat leerde ik van verpleegkundigen om mij heen. Die worden daar vaker meer in opgeleid. En ik dacht, waarom gaan we hier niet eerder wat aan doen? Want we hoorden van de jongeren dat ze al jarenlang met allerlei ervaringen rondliepen. Waarvan ik in ieder geval niet had geleerd wat ik daarmee moest doen.
0: Dus, en om wat voor ervaringen ging het dan bij? Kunt u een aantal voorbeelden noemen waar jongeren dan mee te kampen hebben?
3: Veel jongeren zien verschijningen. En dan ligt het een beetje aan hoe ze opgevoed zijn, welke betekenis ze dat geven.
0: Kunt u een voorbeeld noemen?
3: Geesten zien, waarvan er wordt gezegd dat kan ook de duivel zijn als je christelijk opgevoed bent. Het kan zijn dat ze jins zeggen, die zitten achter me aan, die doen mij dit aan. Jongeren geven toch wel vaak aan dat ze ook dingen horen, dat ze stemmen horen roepen van hey, pst, of ik kom je halen. Of stemmen die emotioneel heel heftig zijn, dus die zeggen van je moet jezelf wat aandoen, of je moet onder je huid gaan kijken of daar heb ik een chip gestopt. Of dat soort dingen kunnen er allemaal voorkomen.
0: En is het te behandelen?
3: Jazeker, heel goed zelfs. Er is een landelijk netwerk gedachten uitpluizen. Er zijn veel therapeuten bij aangesloten. En die zijn ook verenigd in het netwerk Vroege Psychose. En die zijn allemaal getraind in cognitieve gedragstherapie voor psychose. En dat werkt in veel gevallen wel om weer grip te krijgen op deze ervaringen. En daarnaast zijn er ook specialistische teams, vroeg interventieteams, die met psychiaters, verpleegkundigen, hersteldeskundigen, ervaringsdeskundigen op allerlei manieren de jongeren helpen te herstellen. En dan kunnen we het ook voorkomen. Dat niet mensen psychotisch worden.
0: Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Dit weekend dus, die speciale dag.
3: Ja.
0: Want er zijn veel mythes, misverstanden rond psychoses. Mensen worden gek of gevaarlijk genoemd. Hoe vaak pleegt iemand die psychotisch is daadwerkelijk een misdrijf? Is dat bekend?
3: Als je kijkt naar hoe de mensen in het nieuws komen met moord, wordt vaak psychose genoemd. Dat is niet terecht, want er zit vaak meer bij. Middelenmisbruik, hoe agressief een persoon ook is. En natuurlijk zijn dat hele incidenten met enorme impact voor de mensen zelf en de omstandigheden. Maar het komt maar heel weinig voor. Als je naar naar moord, dan is dat 0,3 tot 0,7% van de mensen met psychose. En de meeste mensen worden helemaal niet agressief. Die zijn eerder agressief naar zichzelf. En de meeste mensen met psychose zijn veel vaker slachtoffer nadat ze dader zijn. Dus het zijn echt excessen wat je in het NOS-journaal ziet bijvoorbeeld.
0: Ja. En is dat dan ook een van de grootste mythes rondom psychose?
3: Ja, absoluut. Als veel mensen, daar hebben onze jongeren ook last van en ouders denken dat ook. Dan zien ze weer een voorval in het nieuws. En dan denken ze, gaat mijn kind dat nou ook doen? Ouders die hun slaapkamerdeur op slot doen omdat ze bang worden van hun kind dat ze overspoeld is. En dat is echt niet terecht, want dat gebeurt echt maar heel weinig.
0: Dus het is belangrijk om daar ook de nadruk op te leggen. Dat het te behandelen is, dat het een relatief kleine groep is die daadwerkelijk misdrijven pleegt.
3: Klopt, ja. De meeste jongeren en ook volwassenen zijn vooral heel angstig en schamen zich voor wat ze meemaken. En zijn heel bang voor wat er met ze gebeurt.
0: Een dag als ze die psychose awareness day, die moet daar dus verandering in brengen in die
3: gedachten. Dat is de bedoeling, ja.
0: Dank u wel voor uw uitleg. Klinisch psycholoog Yvonne de Jong.

0: Barbara Streisand was dat met The Way We Were. Natuurlijk uit het gelijknamige romantische drama met acteur Robert Redford, die afgelopen jaar zelf overleed. En de inmiddels 84-jarige Barbara Streisand wordt morgen op het Filmfestival van Cannes geëerd met de Ere Gouden Palm voor haar hele oeuvre in de filmwereld. Ze is trouwens zelf niet op het Filmfestival aanwezig, want ze is nog herstellende van een knieoperatie. En eerder vanavond sprak ik met twee gasten die haar werk erg goed kennen. Acteur Jeroen Krabbé, hij speelde met haar in The Prince of Tides, een film uit de jaren 90, en ook filmjournalist Dana Linsen van NRC Handelsblad. En ik vroeg Dana Linsen waarom Streisand juist nu deze hoge onderscheiding ontvangt.
1: Omdat alle grote filmfestivals op een gegeven moment mensen in het zonnetje gaan zetten. En het Filmfestival van Cannes doet dat de laatste jaren iets meer dan voorheen. Dus dit jaar zijn er 3 mensen die zo'n eregouden palm krijgen. John Travolta heeft hem al gekregen. Peter Jackson, regisseur van Lord of the Rings, heeft hem al gekregen. En dus Barbara Streisand zou hem morgen krijgen. Een heel mooi moment natuurlijk. Of in ieder geval voor haar grote oeuvre en om haar te eren als niet alleen actrice, maar ook producent, regisseur, zangeres.
0: Ook als zangeres. Dat zit er
1: zij heeft natuurlijk ook in haar films gezongen, muziek gemaakt. Dus zij heeft een heel grote carrière.
0: Terecht dat deze oeuvreprijs aan haar wordt uitgereikt?
1: Ja, ik vind het echt een heel erg mooi moment. Ook weer op een festival waar natuurlijk vrouwelijke actrices Julianne Moore, Kate Blanchett aandacht hebben gevraagd voor de genderongelijkheid. Dat zij hem krijgt, omdat zij al in een heel vroeg stadium in haar carrière zich daar ook over heeft uitgesproken.
0: Jeroen Krabbé, in 1991 kwam Prince of Tides uit. Hoe kwam u zelf in die Hollywoodfilm van Streisand terecht?
2: Nou, omdat ze me wilde hebben en ze me belde me op. Ik was in Hamburg een film aan het draaien, een Engelse film. En om 's nachts om 4 uur ging de telefoon. En dan schrik je je dood en denk, oh god, er is iets met de kinderen of zo. En toen nam ik de telefoon op, half slaperig. En toen zei iemand, hi, this is Barbara Streisand. Can I speak to your room? En toen zei ik, yeah, and this is Robert Redford and I'm tired and I'm asleep. En toen heb ik opgehangen.
0: Oh, serieus?
2: Ik dacht dat het Albert Mol was. Die deed dat soort flauwe dingen. En toen belde ze terug. En toen zei ze, I am Barbara Streisand. En toen begon ze te vertellen. En toen zei ze, ik wil jou hebben als mijn echtgenoot in die film die ik ga maken. Zo en zo. En kan je viool spelen? Nee, ik kan helemaal geen viool spelen. Ik heb er nooit een viool dichterbij gezien dan in het concertgebouw. Oh, it's very easy, zei ze tegen me. Ik dacht, jezus, mina, viool spelen. En ik had 4 weken de tijd om het te leren. En het was een hartstikke ingewikkeld stuk. En toen zei ze, ken je die muziek van die ik nodig heb? Zo en zo. En toen begon ze te zingen. En toen was het dus 4:30 morgens. En toen had ik Barbara Streisand aan de telefoon, die aan het zingen was. En toen wist ik dat ze het was.
0: Ja.
2: Die stem.
0: Hoe was zij verder om mee te werken?
2: Ja, ik vond het fantastisch. Het is heel ingewikkeld. Ze is heel erg een control freak. Een heel extreem detailistisch. We hadden in The Prince of Tides een scène met allemaal mensen aan tafel. En dat is een scène tussen Streisand en mij. En dat ze me de les leest en dat ik haar de les lees. En er op tafel stond eten voor de mensen. En voordat die scène gedraaid werd, ging ze alle bordjes sla bekijken. Ging elk blaadje sla veranderen of anders neerleggen. Ik was echt verbijsterd. Ik denk, hoe kan dit? En dan ben je weer 2 uur verder. Nou, dan kunnen we beginnen. En ze heeft ook een keer een scène die ik met Nick Nolte had. Die draaiden we in New York. En had ik het gedraaid. 6 keer gedraaid of zo. Onzinnig. Ik moest alleen naar hem kijken. En hij keek naar mij en vroeg mij iets. En ik liep door. En toen hoorde ik, nee, we gaan het nog een keer doen. Nee. Want Barbara vindt de plant die er staat eigenlijk niet goed. En toen moesten we wachten tot er een plant was gevonden in New York, in een winkel waar ze dat kon kopen, waar dat gekocht werd. En toen hebben we de scène weer gedaan met een andere plant.
0: Ze was dus erg van de details. Dana Linsen, wat kenmerkt haar als filmmaker?
1: Nou, dit bijvoorbeeld. Dag Jeroen. Jammer dat we elkaar niet in de ogen kunnen kijken.
2: Ja, hallo.
1: Mooie verhalen. Ik hang aan je lippen. Ik vind het leuk om te horen. Maar tegelijkertijd, ja, zij was heel erg perfectionistisch en op de details. Maar ik vind het heel grappig dat 1 jaar nadat Prince of Tides uitkwam, zij een lezing hield op een women film lunch. En daarin beschreef ze eigenlijk de dubbele standaard waar zij mee te maken had gehad als vrouw in Hollywood. Dus als, laten we zeggen, Stanley Kubrick een scène 68 keer wilde opnemen, dan was dat een teken van zijn grote genie. En zij dus, bij mannen heet zoiets vastberaden, bij vrouwen heet het pushy. Enzovoort, enzovoort.
0: Maar stond ze zo ook bekend als een beetje pushy, bitchy, Jeroen Krabbe?
2: Ja, ze stond ze wel bekend. Maar ik had meteen, de eerste keer dat ik haar ontmoette, het was meteen goed. En ik was trouwens, dat is ook, het is een leuk detail nog. Ik moest, voordat we begonnen te draaien, ik was alleen maar met die viool in de weer in Amsterdam. En toen kreeg ik een telefoontje en toen zei ze, ik wil dat je morgen even naar me toe komt. Naar me toe komt, waar ben je dan? In South Carolina, daar was ze al aan het draaien. Ik zei, voor wat? Ik wil je even spreken. Dus, first class naar New York, door naar South Carolina. En daar was ik. En toen bleek, toen heb ik haar voor de eerste keer echt live ontmoet. En toen bleek dat ik daar was om drie verschillende smokings te passen. Dat was het. Mm. Dus één smoking met 3 knoopjes, een smoking met 2 knoopjes, enzovoort. Ja. Ik was verbijsterd. Nou, toen had ik dat gepast. Zei ze, nou, dat is prima. En toen kon ik weer weg. En toen kon ik weer terug naar Amsterdam. Dat kost een fortuin, want ik vloog first class en waren limo's voor me. Ik was echt verbijsterd. Maar ik moest er ook vreselijk om lachen. Ik dacht, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zal het nooit meer meemaken. Maar zo is ze. En dan heeft ze, dat is ook in de regie. In de regie ook is ze, heeft ze opeens hele felle ogen die je helemaal bekijken en of het goed is. En ik moest met haar spelen. En dat was heel leuk, want het is een hartstikke goede actrice. En het was ook heel fijn om met haar te spelen. Maar het was fucking moeilijk, kan je anders zeggen.
0: Dana Lintz, toch nog even over Barbara Streisand als vrouw. Kun je haar een feministisch boegbeeld noemen?
1: Ja, ik vind van wel. Misschien dat ze dat zelf in de context van die tijd niet zo zou hebben beschreven. Aan de andere kant, ze heeft een paar jaar geleden een autobiografie uitgebracht waar ze ongeveer even gedetailleerd met haar leven omgaat. Want
0: enorm dikke pil ook.
1: 1000 bladzijden of zo. Ja. En ze is nu al 2 jaar bezig met een meerdelige documentaire over haar leven. Maar als je nu bijvoorbeeld op haar site kijkt, maar ook als je haar sociaal media feed op Blue Sky volgt, dan is ze echt heel uitgesproken over politieke zaken, maar ook over de rol van vrouwen. En wat dat betreft, haar eerste regie, wat dan stiekem ben je ook mijn lievelingsfilm is, en ook de film waarin ik haar leerde kennen als tienermeisje, Jentel.
0: Ja. Papa, can you hear me?
1: Precies, dat schreef ze, dat regisseerde ze, dat produceerde ze. En daarin speelt ze een jonge Joodse vrouw die mannenkleren aantrekt om te mogen gaan studeren. En dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt, dat je zo'n rolmodel kon hebben van iemand die alles op alles zette om te kunnen gaan leren. En ik denk dat daar zit ook haar feminisme in, dat ze dat soort vrouwen heeft kunnen laten zien.
0: Jeroen Krabbe?
2: Ja. Ze was woedend toen. We hadden de première in Londen met Lady Di. Het was een fantastische avond. We hadden een ontzettend leuk diner met z'n allen. We hadden allemaal een suite in de Dorchester op 1 grote etage waren we met z'n allen. Dus ik ging ook bij de langs en dacht, oh, wat leuk en wat hebben we het leuk gehad. En mijn vrouw en ik gingen iets eerder terug naar het hotel. En de volgende ochtend zouden we naar Amsterdam gaan. Ik denk, ik ga even langs om dag te zeggen dat we genoten hadden en zo. Die nacht had ze gehoord dat haar film niet genomineerd was voor regie. Dus de Prince of Tides niet voor regie, niet voor haar, niet voor dit, niet voor dat. Alleen Nick Nolte was genomineerd
0: voor een Oscar.
2: En ze was razend. En dan wilde ze ook nog wel zeggen, dat komt omdat ik een vrouw ben, riep ze dan. Mm-hmm. En dat is ook zo. Dat is echt zo. Ik vind dat Dana gelijk heeft, dat ze niet Je werd niet voor vol aangezien, wat voor film je ook maakte. En dat zij zo is zoals ze is en het altijd redt met haar waanzinnige talent en met haar prachtige stem. Ik bedoel, dat heeft haar zelf eigenlijk drijvende gehouden in die verschrikkelijke moeilijke masculine filmwereld die het is.
0: Maar is die filmindustrie vrouwvriendelijker geworden, Dana? Zijn er meer kansen voor vrouwen? Zie je dat bijvoorbeeld nu ook in Cannes?
1: Nou, niet dus, want er was een aantal jaar geleden een soort actiegroep of een belangengroep 50-50 in 2020. Het idee dat dan de gendergelijkheid wel voltooid zou zijn. Van de 22 films die dit jaar in competitie in Cannes draaien, zijn 5 geregisseerd door vrouwen. Dus daar is nog wel iets te winnen. En bijvoorbeeld Cate Blanchett zei ook in het interview in Cannes, wat zij daarover gaf, als ik op een filmset kom, staan er 75 mannen en 10 vrouwen. Dus daar is voor en achter de camera is er zeker nog wel wat te winnen.
0: Jeroen Krabbe, heeft u nog contact met Barbara Streisand? Gaat u haar feliciteren met deze ere Gouden Palm?
2: Misschien doe ik dat wel, ja. Misschien. Nou, ik wil ook wel weten hoe het met de knie is. Dus misschien zal ik het vragen, zal ik erop bellen en vragen hoe het met haar is. Maar ik vind het fantastisch dat ze dit krijgt. En ik weet ook zeker dat ze dat bijzonder vindt. Want ze vindt eigenlijk alles wat met Europa te maken heeft, vindt ze interessanter en vindt ze prettiger en leuker. En toen ze in Amsterdam was ook, heb een heel programma voor haar gemaakt en zijn we overal naartoe gegaan. En ze genoot er echt van. En ze wilde eigenlijk Amerika verlaten voor Trump. Daar heeft ze, ik mag wel zeggen, niets mee, om het een beetje chic uit te drukken. Ook politiek staat ze ontzettend aan de goede kant. Maar ze heeft een strijd gevoerd eigenlijk tegen het feit dat zij zo getalenteerd was als vrouw. Daar heeft ze echt voor gestreden.
0: Dank, Jeroen Krabbe en filmjournalist Dana Linsen. En als u er hebt, doe dan ook de groeten en felicitaties van mij en van het Oog.
2: Ja, pak zit. Oh, daar zal ik mee beginnen.
0: Oh, heel graag.
2: Oké,
0: fijne avond.
2: Dag.
0: Ja, dat zou toch wat zijn. De groeten terug van Barbara Streisand, die dus die ere Gouden Palm ontvangt komend weekend op het filmfestival in Cannes. Tot zover dit Oog op vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins, hierna Nooit meer slapen. Ellen Dekwits praat met schrijver en scenarist Lex Notenboom, onder meer over zijn nieuwe boek Ik zal de wereld breken. Goeienacht.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Vroege Vogels. Een uitzending vol zoektochten. Naar de eikelmuis.
2: Oh, daar een val. Maar leeg.
1: Naar de grote rietsigaar galvlieg.
3: Ja, dit is hem.
4: Ja. Oh. Hey, is dit hem?
1: Naar de tureluur.
5: Ik zie hem niet eigenlijk, eerlijk gezegd.
1: Naar landpissebedden. En naar de matkop.
4: Oh, ja, ik zag het. Hij is heel klein. Ja.
1: Zondagochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Lef Arbo, de arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNN VARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
16: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.